0: van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eén Vallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. In de uitzending van vandaag gaan we de organist Gerben Budding horen. Hij speelt 18e eeuwse orgelmuziek op het Ruprecht Orgel in de Tuindorpkerk in Utrecht. Dit instrument heeft een nogal bewogen geschiedenis. Het is ooit in 1702 gebouwd voor de garnizoenskerk in Roermond en daarna een aantal keren verplaatst. Eerst naar de mindere broederkerk, ook in Roermond, en daarna nog twee keer, om uiteindelijk in 1985 in de Tuindorpkerk in Utrecht geplaatst te worden. Daar is het compleet gerestaureerd, zodat dit 300 jaar oude instrument weer helemaal goed functioneert. En op dit instrument gaat Gerben Budding straks enkele composities laten horen. Als eerste een werk van de componist Hoelebusch, een componist die leeft in de eerste helft van de 18e eeuw. Geboren in Duitsland, een tijd kapelmeester in Stockholm, later in Bayreuth en daarna in Hamburg, maar uiteindelijk organist in Amsterdam. Hij was de laatste 22 jaar van zijn leven organist van de Oude Kerk. Hoelebusch had weinig waardering voor zijn Hollandse collega's, maar zelf werd hij bijzonder door hen gewaardeerd vanwege zijn improvisatietalent. Hij was een tijdgenoot van Bach en heeft ook een keer in Leipzig bezocht. En Bach waardeerde hem ook. Hij had in Leipzig een agentschap voor de verkoop van de muziekwerken van hem. Hoelebusch heeft veel gecomponeerd, maar erg veel van zijn werk is verloren gegaan. Wij gaan hem horen in de sonate in E grote tets, die bestaat uit 7 delen, en wel de delen aperturo, presto, vivace, larghetto, cavotto presto, minuetto en giga. U hoort de organist Gerben Budding op het orgel van de Tuindorpkerk in Utrecht.

U hoorde van de Duitse componist Hulebusch de sonaat in E grote terts. U hoorde de delen Aperturo, Presto, Vivace, Larghetto, Cavolta Presto, Minuetto en Giga. Klaas Bolt, hij leefde tot 1990 overleed hij, was organist in de BAVO in Haarlem en heeft zich tijdens zijn leven bijzonder ingezet voor de begeleiding van de gemeentezang in de protestantse kerk. Toen Bolt rond 1980 een oude bundel voorspelen ontdekte, een bundel uit 1778, heeft hij deze vanuit zijn grote passie voor de Nederlandse 18e-eeuwse orgel- en samenzangcultuur opnieuw laten uitgeven. De stukken zijn geschreven volgens opschrift van ene zeer kundige hand, dus zonder dat we de naam van de componist weten. De bundel, zoals gezegd, is in 1778 in Amsterdam uitgegeven en bevat een aantal voorspelen van de Geneefse psalmmelodieën, bewerkt volgens de zogenaamde galante stijl. Van deze voorspelen laten we die van psalm 6 horen en een tweetal van psalm 75.

U hoort een drietal voorspelen uit een oud 18e eeuwse bundel met voorspelen dat in 1980 door Klaas Polt bewerkt en opnieuw uitgegeven is. Hierna gaan we een compositie horen van een uit Saksen afkomstige organist, namelijk Philip Pohl. Hij leefde van 1734 tot 1795. Hij was organist in de Waalse kerk van Leiden. De muziek die hij schreef was helemaal in de stijl van de 18e eeuw. Wij gaan luisteren naar zijn eerste sonate in C met de delen Andante, Allegro, Andante en Menuet. Ook nu hoort u weer de organist Gerben Budding op het orgel van de Tuindorpkerk in Utrecht.

Als afsluiter van dit programma hoorde u de sonate in C van de 18e eeuwse componist Philip Pohl. Evenals de overige muziek in dit programma, gespeeld door de organist Gerben Budding op het orgel van de Tuindorpkerk in Utrecht. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Het programma Orgelmuziek wordt aanstaande zondagochtend om 8:30 nog een keer uitgezonden. En natuurlijk kunt u het altijd nog een keer beluisteren via Radio Gemist op de website van Eenvallei. Wij hopen de volgende week maandag weer te zijn om 7:30 met een nieuw programma Orgelmuziek. We hopen dat u ook dan weer luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: U heeft geluisterd naar het christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer uit Notter. Met het lied dat ons loflied vrolijk reis. En het koor stond onder leiding van Jan Quintus Smart. Klaas-Jan Mulde begeleidde het koor op het orgel. Goedemorgen luisteraars, fijn dat u hebt afgestemd op 1 Vallei. En tot 12 uur kunt u luisteren naar Gewijde Muziek op de Zondagmorgen. Een programma van Stilok vanuit de studio in Veenendaal. De techniek wordt vandaag verzorgd door Dirk Obouw en de presentatie is in handen van zijn dochter Lisa en mijn naam is Martin Heitsing. Samen hebben we weer mooie liederen uitgezocht en Lisa vertelt u wat er nog meer in onze uitzending van vandaag komt.
1: Goedemorgen, ik geef u een overzicht van het programma van deze zondag. Het is vandaag 4 oktober, Werelddierendag. Martien vertelt u er straks meer over. Centraal staat ook vandaag weer een kerkdienst. Om 9:30 schakelen wij rechtstreeks over naar de hervormde gemeente vanuit de Westerkerk in Veenendaal. In de dienst hoopt voor te gaan dominee M.J. van Oort. Wij wensen u een fijn programma toe. We gaan muzikaal verder. U gaat luisteren naar Psalm 104, vers 1 en 17. Vandaag is het Dierendag. Een dag waarop we extra stilstaan bij de dieren om ons heen. Maar eigenlijk wijst Dierendag ons ook terug naar de Schepper. In Psalm 104 lezen we Gods zorg voor alles wat leeft. De dieren hebben hun plaats in zijn schepping. En God vergeet ze niet. Als we kijken naar de vogels in de lucht, de dieren in het veld en alles wat leeft in de zee, mogen we verwonderd zijn over de veelkleurigheid van Gods schepping. Laten we daarom luisteren naar deze prachtige psalm en God danken voor zijn schepping. Onder leiding van Bert Notenboom en de organist is Marco Dentoon.

0: Het Nieuw Jeruzalem werd bezongen door de Westaleta-zingers en die kwamen van Terschelling. Dirigent was Egbert J. Scheffer en de opname vond plaats in de Nederlandse Hervormde Kerk van Hoorn en dat ligt ook op Terschelling.
1: U gaat nu luisteren naar All Creatures of Our God and King van Keith en Kristen Getty. Alle schepselen van onze God en Koning, dat is eigenlijk precies waar het vandaag om draait. Niet alleen mensen zingen Gods lof, de hele schepping getuigt van zijn grootheid. De zon, de maan, de vogels, de dieren en alles wat leeft. Het is allemaal door God gemaakt. En wanneer wij ons verwonderen over een klein vogeltje in de tuin, of over een hond die trouw naast ons loopt, mogen we daarin ook iets zien van de Schepper. Daarom klinkt nu een oud en geliefd lied in een mooie uitvoering van Keith en Kristen Getty.
2: Praise his holy name, forever and ever.

0: hoorde zojuist het lied Dank u voor deze nieuwe morgen van het Christelijk Boskoops Jeugdkoor en Christelijk Tienerkoor De Zangvogels Waddinxveen.
1: Het gedicht van deze morgen heet Voortbestaan. En het is een aanleiding van Jesaja, zie ik heb je in mijn handpalmen gegrift. Jouw naam staat in zijn hand geschreven, jouw leven is bij hem bekend. En door zijn liefde voortgedreven heeft hij je voor zijn rijk bestemd. Je hoeft de toekomst niet te vrezen en zou je bang zijn voor het geweld. Als hij jouw dagen heeft geteld, als hij voor jou een gids wil wezen. Je moet naar het verleden kijken, de weg die God met mensen gaat. Dan zie je dat zijn trouw bestaat, dat zijn verbond altijd zal blijken. Je kunt die trouw aan Jezus vragen, God is dan werkelijk nabij. En Jezus wenkt je, kom tot mij. Ik help de zwaarste lasten dragen. Jouw leven in zijn hand geschreven, heel dicht bij Jezus voortbestaan. En zou je aarzelend verder gaan, je mag met zijn beloften leven. Jouw naam staat in zijn hand geschreven, jouw leven is bij hem bekend. En door zijn liefde voortgedreven, heeft hij je voor zijn rijk bestemd.

U hoorde zojuist Madeline Bell en de Neil London Churchill. Standing Joy. Standing By met het lied. Wij schakelen nu over naar de kerkdienst. In de Westerkerk in Veenendaal. Voor een dienst en van de hervormde gemeente. In de dienst gaat over dominee M.J.

0: Goedemorgen gemeente.
1: Ik ben hier.
0: Goedemorgen. Welkom in deze dienst. Ook voor de mensen die thuis meeluisteren.

Ik ga het zo proberen, anders spreek ik luid en hoop ik dat iedereen mij alsnog hoort. Nogmaals, welkom in deze dienstgemeente. Goed om zoveel mensen hier ook te zien. Fijn dat de band ook zo mooi speelt voor ons vandaag. Ook welkom als u nieuw bent hier of te gast. Als u hier normaal niet komt, we hopen dat u

0: Bloemengoed, twee stuk. De bloemen voor de broederzussen van de markt, die worden al bezorgd, daarvoor dank. En dan zoek ik iemand die de bloemen voor de broeder Hans Jansen kan zorgen. Dank u wel, super. Dan is mijn vraag om u nog erop te wijzen aan te moedigen. Betsy is ook vandaag weer aanwezig.
1: Hier in de kerk. Achter mij in de hal is het mogelijk om gebedspunten aan te dragen. Waarvoor gebeden kan worden. En ook kunt u zelf gebruik maken van het gebedsteam achter in de kerk na deze dienst. Dus maak er vooral ook gebruik van als u behoefte heeft om samen met iemand te bidden. Dan gaan we door met de voortzetting van deze dienst. We gaan straks zingen Psalm 111 vers 1 en 5. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heere Jezus, de Christus. Door de Heilige Geest. Amen. We zingen de liederen. U kunt ze keurig meezien, zo op de biemer. Als een hert verlangt naar water. Yes, not I, but through Christ in me.

Laat ze samen bidden. Dank u wel, Heere God, dat u onze God wil zijn. Dank u dat u van ons houdt. Dank u dat we hier samen mogen zijn. In een huis van gebed dat juist omdat uw gemeente hier is, huis van u is geworden. U woont niet meer in stenen, u woont in mensen. En dank u dat we zo met elkaar uw huis mogen vormen. En dat we tegen elkaar mogen zeggen, welkom in uw huis. En dank u dat we met onze liederen ook mogen zeggen dat het uiteindelijk niet van ons afhangt en van onze kracht en onze power en alles wat wij kunnen, maar van Jezus Christus, uw Zoon. Niet wij, maar Hij in ons. Dank u dat we dat zo met woorden van de psalmen van heel lang geleden, maar ook woorden van nu, zo samen mogen beleiden. Betekent niet, Heere God, dat we denken dat u mensen onbelangrijk vindt? Want dat doet u zeker niet. Maar het betekent wel dat we ons realiseren dat als we alles zelf willen doen, dat het gewoon een puinhoop wordt. Dat we ons realiseren dat we verkeerde keuzes kunnen maken. En we dat ook regelmatig doen. En dat we ons realiseren dat we mensen zijn die leven van vergeving. Vergeving? Elke keer weer opnieuw. Elke dag is met u een nieuw begin. Maar elke dag leven we ook weer opnieuw van uw genade in Jezus Christus. Dank u daarvoor. Wees met ons ook op deze morgen. Wees er met uw Heilige Geest, zoals u ook belooft. Ieder die in Jezus Christus uw Zoon gelooft, mag die Heilige Geest in zich dragen. Mag uw geest in zich dragen. Hoeveel te meer als we dan allemaal bij elkaar zijn, zal ik uw geest hier werken. Ook door de muziek heen. Van de muziekgroep, van de organist. Ook door iedereen heen die ook in deze samenkomst weer samen dient. Ook door het spreken heen. Door het luisteren heen. Door het zingen heen. Door alles heen bent u onze God. Open de woorden van uw woord, ook uit soms best wel lastige woorden uit Jesaja, open ze voor ons en zegen ze, zodat we ze ook mee naar huis nemen, dat we er ook wat mee doen. Dat het niet woorden blijven van lang geleden, waar je allemaal een mening over kan hebben, maar woorden over ons, waar we wat mee kunnen. Juist ook in de wereld van vandaag. Zegen ons daarin. Wilt u thuis zijn met hen die deze dienst daar luisteren? In een verzorgingstehuis, misschien vanuit een ziekenhuisbed, vanuit een vakantieadres, op welke plaats dan ook. Zegen verbindt hem met u en daarin ook met ons. Dat bidden we u, om Jezus Christus wil. Amen. Is er het kindermoment? Dus dan kunnen jullie naar voren komen. Doe ik het toch goed, hè? Ja.

Ja, anders ga je maar lekker op de grond zitten, joh. Doe ik ook altijd. Wat heb je allemaal meegenomen? Zeg, wat heb je allemaal meegenomen? Nou, oké. Okay. Soms zijn er mensen, jongens, je zal het misschien niet geloven, maar die willen wel eens met een dominee praten. Dat gebeurt wel eens. Iedereen maakt fouten, hè? En dan ga ik dan vaak wel eens een stukje lopen. En toen ik dat deed, toen ik in Zeeland dominee was, toen deed ik dat s'avonds altijd op het strand. En dat is best leuk als het donker is. Heb je wel eens in het donker over het strand gelopen? Ja? Dat is best leuk, hè? Alleen... Ja, als het erg donker is en het wordt vloed, dan heb je niet altijd in de gaten dat er opeens water gekomen is. Zo. Dus ik ben wel eens met een jongen, toen liep ik zo langs het water zo, ergens midden in de nacht. En we stonden opeens zo tot ongeveer hier in het water. Want ja, er was vloed gekomen, er was water opgekomen. Dus toen ben ik later een zwakkant meegenomen. Dat is niet deze, want deze heb ik pas gekocht. Ik hou wel van een beetje van speeltjes. En deze doet het heel, heel goed. Ik ga hem niet in jullie gezicht schijnen, want hij is heel scherp. Zie je? En als je naar je toe schijnt, dan hij wordt zelfs helemaal warm. Moet je voelen. Moet je met je hand erop houden. Ja. Dus als je zo'n ding, kan je voelen warm doet. Als je zo'n lamp bij hebt, ja, dan loop je het water niet in, hè? Toch? Ja, zie je hem nog, kijk. Weg. Dus ja, die heb ik daarvoor gekocht. Voor wandelen in het licht. Als je wandelt in het licht, dan zie je vaak waar je loopt. Dan kun je beter lopen. Dan red je het beter. In het Bijbelgedeelte wat ik straks ga lezen en waar we het over gaan hebben, gaat het ook over God die dat van mensen vraagt. Je moet in het licht wandelen. Je moet kijken waar je loopt. En zorg dat je het licht... Wie zou in de Bijbel nou het meest met het licht te maken hebben, denk je? Dus een naam die kun je natuurlijk, als je zegt, ben je altijd goed in het kindermoment, maar... Ja, de Heere God. Goed zo. De Heere God. In het oud is met heel sterk ook op God betrokken. En nieuw is met ook op Jezus. Hè? Dan wandel je in het licht. En dat is heel erg mooi. En soms moet je daar ook dingen uit je leven wegdoen. Ik reed net naar de kerk en het was... merk je ook hoe mistig het was? Ja? Ja. Kon je nog wat zien? Geen aanrijdingen gemaakt? Niks? Bijna niks? Zo. Nou, ik kwam natuurlijk via de snelweg en... En via Woudenberg was het nog veel meer mist. En weet je, als het donker is en er is mist, hè, dan kun je zo'n zaklamp eigenlijk wel weggooien. Want als je in mist schijnt, dan komt het allemaal weer terug. Door al die waterdruppeltjes in de lucht bij mist. Dus met andere woorden, soms kan er ook wel eens iets in de weg zitten om het licht te zien. En dan gaat het ook over. Over dat je dan God hele mooie woorden gegeven heeft. En als je daaraan houdt, dan kun je ook in het licht wandelen. Nou, daar ga ik het met de mensen over. Maar jullie gaan het hebben over een heel ander verhaal. En daar slaat ook het kinderlied op wat we met elkaar zingen.

Dan mogen jullie naar het kinderdagverblijf. Wil iemand de kaars voor mij aansteken? Dat...

0: Lees samen uit Jesaja 2. De dag van de Heer. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos, het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen, alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Nakomelingen van Jacob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer. U hebt uw volk, Jacobs nakomelingen, verstoten. Zij waren ontvankelijk voor invloeden uit het oosten. Net als de Filistijnen lieten zij zich in met waarzeggerij. Ze zijn met vreemde gebruiken vertrouwd geraakt. Ze vulden hun land met zilver en goud. Hoe meer schatten, hoe beter. Ze vulden hun stallen met paarden. Hoe meer wagens, hoe beter. Ze vulden hun huizen met afgoden. Vereerden wat zij zelf hadden gemaakt. Goden die ze vormden met hun eigen handen. Ze zullen vernederd worden. Buigen zullen ze. Nee, vergeef het hun niet. Verschuil je tussen de rotsen, verberg je onder de grond. Vlucht voor de vreselijke macht van de Heer. Voor zijn geduchte majesteit. Wie hoogmoedig was, slaat de ogen neer. Wie trots was, buigt het hoofd. Want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots. Tegen ieder die zich verheven acht. Ze worden vernederd.
1: Best een lastig gedeelte om zo te lezen, denk ik. En een lastig gedeelte om naar te luisteren. Hè? Allemaal woorden die zich opstapelen. Opmerkelijk gedeelte. Alleen al opmerkelijk omdat, misschien weet u dat wel, dit twee keer in de Bijbel staat. Dit staat ook bij de profeet Micha, Micha 4. Dan exact dezelfde verse, met een klein detailverschil. Twee keer. Hebben ze dat van elkaar overgenomen of zo? Of hebben ze precies dezelfde profetie gehad? Of heeft Jesaja, want dat, misschien weet u dat, Jesaja die wordt pas wat verderop in Jesaja geroepen tot profeet. Dan is hij al in Jesaja 6. En heeft hij toen in de tussentijd maar profetie ook van andere profeten gepakt? Allemaal die vragen die je soms kan hebben als je dit zo leest. En we gaan er naar kijken, we gaan ook zien, let op de rol van Israël daarin. Kijken hoe zit dat dan met dat Joodse volk ook vanuit dit gedeelte. Maar ook vooral ook kijken naar, wat zegt het over ons, denk maar aan dat lied wat gezongen werd. Het is altijd mooi, ik ben niet zo van dat liederen en het Bijbelgedeelte precies op elkaar afgestemd hoeven te worden. Volgens mij is dat helemaal niet nodig. Als je dat gewoon zo gang laat gaan, dan komt dat heel mooi bij elkaar. En dat blijkt nu ook weer. Want het is eigenlijk een lied wat heel prachtig bij Jesaja 2 past. Ook als je hem uit gaat leggen naar Jezus toe. Nou, voordat we ons daar verder over gaan buigen. Zingen we uit Psalm 125, die ook gaat over niet wankelen en niet bezwijken als je op de Heere vertrouwt. Psalm 125, vers 1 en vers 2.

0: Bijbel lezen is soms lastig. Wat moet je nou letterlijk nemen en wat niet? En is het nou echt zo dat als je de Bijbel niet letterlijk neemt, dat je dan minder rechtzinnig bent of zo? Dat als je je realiseert dat woorden in de Bijbel soms vaak ook beelden zijn, hè? Ben je dan niet eerlijk bezig met de Bijbel? Als je de Bijbel steeds meer gaat lezen, ontdek je dat je soms door de Bijbel letterlijk te nemen hem ook kapot kunt maken. Dat je dingen leest die gewoon nooit zo kunnen zijn, letterlijk. En dat ze een veel diepere betekenis hebben. En dat is met Jesaja 2 eigenlijk ook zo. Als het gaat over Jeruzalem, als het gaat over de berg Sion, als het gaat over de tempelberg. En als er dan gezegd wordt dat dat verheven is boven alle andere bergen. Nou, dan moet er als het goed is toch wel een lichtje bij je gaan branden. Heeft er iemand een idee hoe hoog de tempelberg is ongeveer? Doe maar een gooi. Hoeveel zijn?
1: 150.
0: Nou, het zal als je inderdaad vanaf de bodem van bij Jeruzalem kijkt. Maar als je vanaf de zeespiegel kijkt ongeveer. Ja, dat is lastig, hè? Ik heb het ook wel opgezocht, hoor. Het is ongeveer 800 meter als je vanaf de zeespiegel kijkt. 800 meter. Weet er iemand hoe hoog de Himalaya is? Ja, 8000. Hè? Dat zei hij wel. Heb ik ook op moeten zoeken. 8000, dat is volgens mij factor 10, toch of niet? Ik ben niet zo goed in hoofdrekenen, maar volgens mij is dat factor 10. Bedoelt de Bijbel nou te zeggen daar dat de berg, de tempelberg, hoger zal zijn als de Himalaya? Nee, natuurlijk niet. Dus met andere woorden, er zit een diepere lading achter. Nu zijn, als je in de Bijbel over bergen hebt, moet je wel realiseren dat de bergen bij uitstek vaak plekken zijn waar binnen de culturen ook de mensen de goden aanbidden. Dat is met de Himalaya zo. Dat is met zoveel verschillende bergen zo. Ik sprak een tijdje geleden met een Zennisch echtpaar in de buurt van Tibet. En die zei ook, als we over de toppen van de bergen rijden, dan doen de mensen daar, wat doen ze dan? Dan leggen ze een steentje op een hoop die er al ligt. En dat is voor de bescherming van de goden. Goden die je moeten beschermen. Want ja, anders ben je verloren in zo'n hoogland. Vooral op die toppen van die bergen realiseren zich mensen vaak hoe kwetsbaar ze zijn. Dat is niet zo vreemd, want ik weet niet of jullie wel eens op hoge berg komen. Maar ik heb dat ook als ik op een hoge berg sta. En je kijkt om je heen en je ziet hoe weinig je als mens eigenlijk voorstelt. Dat je zo'n gevoel hebt van kwetsbaarheid, hè? Wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk vergeleken met zo'n hoge berg? Te midden van de bergen. Jesaja is een lastig gedeelte om te lezen. En tegelijkertijd een heel mooi en heel raak gedeelte om te lezen. Maar er zit één probleem onder. En dat is als je Jesaja leest, als ook deze teksten over Jeruzalem leest, dan zie je in de uitleg ervan, van deze tekst, zie je een soort scheiding komen. En die scheiding heeft te maken met het ontstaan van Israël. Kijk, als in 1948 Israël wordt, als natie wordt erkend door de Verenigde Naties, Dan ontstaat er iets waardoor ook in de theologie natuurlijk de meningen weer enorm zijn gaan veranderen. Als je bij Calvijn Jesaja 2 leest, dan zul je Israël bijna niet tegenkomen. Als het gaat over het huis van God dat op de berg staat, dan zegt Calvijn dat gaat over de kerk. Met al respect is dat natuurlijk onzin. De kerk bestaat op dit moment helemaal nog niet op Jesaja 2. Hoe kan het dan over de kerk gaan? Misschien over de gemeente, over de gelovigen? Zit je volgens mij al meer naar de betekenis van nu toe? Als je niet praat over kerk, maar over gemeente en over gelovigen. En wat zegt zo'n gedeelte van Jesaja 2 dan over nu? En moet je, als je dit leest over de tempelberg en over Israël, moet je dan alle politieken bijnemen? Moet je ook gelijk een mening hebben over hoe het daaraan toe gaat? Moet je een mening hebben over wat er gebeurt in het Midden-Oosten? Daar zijn we ontzettend goed in, hè? In 1945 dat weet u denk ik wel. En weet jullie misschien wel, is Dresden, stad in Duitsland, gebombardeerd door de geallieerden. Door ons dus eigenlijk, om eens even te zeggen. Door de mensen die het goed hadden in de geschiedenis, toch? Want de Duitsers waren toch fout en wij waren toch goed, zo zat het toch ongeveer? Dresden is gebombardeerd. Dat is met een enorme vuurzee gegaan, want ze hadden een nieuw soort brandbommen ontwikkeld. Terwijl er op dat moment in Dresden eigenlijk vooral vrouwen en kinderen waren. Dat wist men van tevoren. En men wist ook dat de oorlog vrijwel over was. Dresden wordt gebombardeerd. 25.000 doden. Minimaal. Er zijn berichten die, vooral in het begin, die hebben het over 100.000. Er zijn zelfs berichten over 200.000. Maar in ieder geval wat we met zekerheid kunnen zeggen, 25.000 vrouwen en kinderen. Bombarderen. Om te laten zien waar je toe in staat bent. Wij als geallieerden tegen de foute Duitsers. Lees je er wel eens wat van nog in de krant? Of lees je nog wel eens van in onze geschiedenis? Nee toch? Want wij zijn toch een beetje de mensen die goed zitten. En de ander zit toch altijd verkeerd. En zo zou je nogal eens wat dingen in de geschiedenis door kunnen halen waarin je helemaal ziet van, we hebben allemaal zo'n dubbele moraal. We weten allemaal zo goed hoe het met de ander moet. We hebben van alles te zeggen over Israël wat het verkeerd doet. We hebben van alles te zeggen over de Palestijnen die het verkeerd doen. Maar ga er maar eens wonen. En ga eens tussen leven. En kom dan eens met je reactie. Praat eens met de mensen. Spreek er eens mee. Dus wat ik probeer vanmorgen, ik had ook een stukje in het kerkblad geschreven van ver van alle politiek vandaan te blijven. Ver van alle meningen en oordelen vandaan te blijven. Wie ben ik nou dat ik daar een mening over moet hebben? En maar gewoon vasthouden wat hier staat in Jesaja 2. Want ik ben echt tot in me, en u mag er gerust anders over denken. Ik ben tot in mijn diepste van mijn bestaan ervan overtuigd dat het Joodse volk het volk van God is. En daarmee ga ik niet alles goed praten, ga ik niet alles zeggen. Natuurlijk zie ik ook dingen die verkeerd zijn. Natuurlijk heb ik ook in contact keren dat ik in Israël was, me vaak verbaasd over, dat is toch een stukje arrogantie wat je tegen kan komen. Ik kan me herinneren dat ik ooit aan het meer van Tiberias zat in zo'n hotel daar. Tegenwoordig is het geen hotel meer, maar toen was het nog een hotel. En was daar op een, het was op een vrijdag. 'S Avonds begint de Sabbat. En ik liep naar boven, de trap zo op. En ik kwam van de andere kant kwam een Joodse man aan. En ik moest me echt zo'n beetje tegen de trapleuning aanvouwen. Nou ben ik niet zo breed, dat scheelt wel. Maar, want die man liep gewoon door, die zag me niet. Ik groette hem nog, maar hij groette me niet. Hij liep zo door, alsof ik niet bestond. Ik behoor tot de volkeren, tot de goyim. En niet tot het Joodse volk. Heb je dan een mening over Israël als je dat ziet? Of toen ik in de oude stad liep, dat er een Joodse man over straat liep in Israël, in Jeruzalem. Loopt een oudere man over straat richting de Damascusstraat, voor het geval je dat weet. En er komen twee jongeren aanlopen, Palestijnse jongeren, en die spugen hem helemaal onder. En die lopen door. Moet ik dat allemaal verklaren? Moet ik allemaal een, met andere woorden, ik hou me gewoon vast aan wat staat in Jesaja 2. We gaan zeggen wat hier staat. Over dat wonderlijke gebeuren over dat huis van de Heere wat groot zal zijn. Wat verheven staat boven alle bergen. En waar alle volkeren naartoe gaan stromen. Volgens Jesaja. Dat zal gebeuren. Op het laatste der dagen. Waar denkt u aan als je hoort laatste der dagen? Waar denk jij aan als je laatste dagen hoort? Dit is nog een klein beetje oefenen. Hè? Het af en toe wat terugzeggen. Dan heb ik ook een beetje de indruk dat u er nog bij bent. Het laatste der dagen. Waar denk, heb je nog allemaal mening over? Wat je dan, waar je dan aan denkt? Wederkomst bijvoorbeeld, ja. Ja. Gaat het daarover op laatste dagen in dit geval? Het zal op de laatste dagen gebeuren. Dan zie je een laag in zo'n tekst. Kijk, Israël zit op dit moment, of op een later moment als ze deze teksten lezen, zitten ze ver van Jeruzalem in gevangen, in gevangenschap. En ze krijgen opbeurende woorden, maar ook vermanende woorden van Jesaja. Is het al een opbeurende woord van er zal ooit een keer een dag komen dat God gaat oordelen over de wereld? Is dat dan je hoop in bange dagen dat duizenden jaren later of misschien tienduizenden jaren later, ik weet geen data, dat weet God alleen, God zal terugkomen? Met andere woorden, laatste dagen staat in de Bijbel ook vaak voor beslissende momenten. En wat Jesaja eigenlijk duidelijk wil maken is van Israël, er komt alweer een moment waarop God je vast zal pakken. Want God, die vergeet je namelijk niet. God houdt je vast. Je blijft volk van God. En God je weer zal terugbrengen. Weer terugbrengen naar Jeruzalem. En je weet dat dat gebeurd is. In verschillende momenten in de geschiedenis. Terug naar Jeruzalem was bemoediging, beslissend moment. En tegelijkertijd hebben jullie helemaal gelijk als je zegt laatste dagen, dat gaat toch ook over de wederkomst? Jazeker. Maar ook over ernstige dingen. Als Jezus op de Olijfberg zit, ook zo'n gebeuren, dan zit Jezus op de Olijfberg. Die is hoger dan de Tempelberg. Dus kijk je naar beneden en dan zegt Jezus van, zie je die, zeggen de discipelen, zie je al die gebouwen daar, hè? Zie je die mooie tempel en die mooie gebouwen? En zegt Jezus tegen ze, er zal geen één steen op de andere blijven. Nou, lekker. Ga je je meeste wijzen op dat mooie wat gebouwd is, op het tempel, huis van God. En dan zegt Jezus, maar er blijft niks van over. Overigens is dat ook beeldtaal, want geen steen op de andere steen blijven, dat kan niet. Want als je stenen gaat afbreken, zeker die hoge grote stenen waar een tempel van gemaakt hebt, dan vallen die natuurlijk op de grond. En dan ontstaat er natuurlijk een moment waarop er zoveel stenen ook op de grond liggen, dat die even groot zijn als de stenen die nog overeind staan. Vandaar dat ook altijd weer op verwoeste steden weer nieuwe steden gebouwd worden. Als je door Israël reist, dan kan je in een stad komen. Die ligt helemaal in het noorden. En nu zeg ik het even uit mijn hoofd. Volgens mij is die 27 keer opnieuw opgebouwd. En die ligt dus nu ook op een heuvel. Niet een heuvel die er al was toen die gebouwd werd. Maar hij ligt op een heuvel omdat die steeds weer gebouwd is op het puin van de vorige stad. En nu ligt hij op een heuvel. Op de doorgang vanuit het noorden zo Israël in. Wat is nou letterlijk en wat is nou figuurlijk? En wat betekent het dan? Nou, toch geeft de tekst daar wel wat aanleidingen voor. De tekst heeft het over de volkeren van de wereld die naar Jeruzalem zullen gaan. En volgens mij moet je dat ook figuurlijk zien. Die gaan horen wat er uit Jeruzalem komt. En tegelijkertijd, dat zie je iets minder in de NBV-vertaling, maar tegelijkertijd wordt het exact hetzelfde woord gebruikt. Naartoe gaan vanuit Jeruzalem over de woorden van God. Dus er ontstaat een soort ontmoeting. Er komt iets vandaan uit Jeruzalem en dan gaan mensen naar Jeruzalem toe. En dan denk ik toch dat iemand als Calvijn daar toch ook gelijk in heeft. Natuurlijk, hij wist helemaal nog niet van Israël wat weer zou komen. Denk je nou echt dat de reformatie, in de tijd van de reformatie, mensen er rekening mee hielden dat Israël ooit nog eens opgebouwd zou worden? Tuurlijk niet. Israël was over. Er bestond niet meer. Je had nu de kerk. Dus als je dat leest, en je kunt er allemaal mening over hebben, maar je zou maar geleefd hebben toen, dan had je dat waarschijnlijk ook gedacht. Maar nu, opgebouwd. En dan zeg ik al fijn. En ik geloof dat dat wel de diepere laag hiervan is. Ook teksten hebben meerdere vervullingslagen. Maar uiteindelijk gaat het wel over Jezus. Over Jezus Christus. Zoals dat lied wat we in het begin zongen. Not I, but Christ through me, of zoiets dergelijks. Hè? Dat was voor mij ook de eerste keer dat ik het hoorde. Ik vond het een prachtig lied trouwens. Gaat er ook over van, je zoekt je kracht in Jezus Christus. En dat mag toch zo zijn, dat alle volkeren van de wereld, dat op het ogenblik ook, tenminste, dat er in het Hebreeuws is altijd, als er staat alle, betekent dat altijd heel veel. Niet allemaal. Als dat alle volken van de wereld die trekken op naar Jeruzalem, dat is toch al feitelijk wat gebeurd is. We zitten hier bij elkaar en we zingen over Jezus. Realiseer je, was een Joodse Jezus. Jezus was Jood. U zit hier bij elkaar om met iemand te praten en om iemand te zingen die Jood was. Dus voordat u allerlei meningen over Joden hebt, realiseer je dat wel. Jezus Christus, de Zoon van God. Vanuit het Joods volk gekomen. Vanuit het Joods volk wat de Torah bewaard heeft, wat de geboden bewaard heeft, wat gefaald heeft. Geweldig gefaald heeft. Maar weet u, stel nou dat je alleen maar Gods volk kan zijn als je het perfect doet. Hoe ver zouden wij dan komen? Hier in de Westerkerk. Hoe ver zou jij komen? Als je bij Jezus hoort, bij God hoort, als je perfect bent. Alleen als je in hem gelooft, dan ben je volmaakt. Niet ik, maar Christus in mij. Alleen dan. En die beweging probeert, denk ik, toch Jesaja weer te geven. De eerste hoop is voor Jeruzalem van dat moment. Voor de Joden van dat moment. Jullie mogen uit ballingschap, je zullen terugkeren naar Jeruzalem. Maar tegelijkertijd zit er nog iets groters achter. Ja, maar dat geloof je niet hoor, Joods volk. Je zit hier gevangen in een stukje Babel. Het lijkt wel een hopeloze toekomst. Maar straks komt er een beweging op gang dat al die volkeren, al die goyim, al die mensen van de wereld, die zullen naar Jeruzalem komen. En die gaan iemand aanbidden die uit Jeruzalem komt. Zou je nou ooit geloofd hebben als je in die tijd leefde, hè? Zou je dan ooit geloofd hebben dat er ooit iemand zou leven in dat Joodse volk, wiens naam de hele wereld op zijn lippen zou hebben? Wij hebben dat natuurlijk wel een beetje vergriekst, hè? Want de naam Jezus is natuurlijk een Griekse naam, is niet de Joodse naam. Ik denk, ik weet niet, wat zou Maria geroepen hebben, denk je, als Jezus geboren, als stel dat ze, daar gaan we vanuit, ze Aramees of Hebreeuws gesproken heeft. Wat is de naam Jezus dan eigenlijk? U kent hem wel als ik hem zeg. Joshua, ja. Joshua of Yeshua. Niet natuurlijk Jezus. Jezus is Grieks.

maken door zeggen van, ja, maar we vechten helemaal niet met zwaarden en speren. We hebben nu tanks, we hebben nu vliegtuigen. Dat is natuurlijk logisch, hè? Dat wordt bedoeld. Er zal geen oorlog meer zijn. Er zal vrede komen. En dan gaan we toch weer terug naar het moment waarop die dag aanbreekt. De dag van de Heer. Dat Jezus terugkomt op de wolk van de hemel. Dat het over is. Dat de vrede komt, de vrederijk. Vrede met hem. Nieuw Jeruzalem. Overigens geen tempel meer, hè? Ik zie het Nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Prachtige mooie stad. Zonder tempel. Want het lam van God is het dan, Jezus Christus. Als je zo dit Jesaja leest, wordt het spannend hoor. Wordt het voor nu. En vooral als je leest. Er staat in vers 6, als u een bijbeltje voor je hebt, dan zou je dat kunnen zien. Ook in de MBV-vertaling wordt dan gezegd iets als, u hebt uw volk verstoten of u hebt uw volk verlaten. Dan zou het een soort aanklacht tegen God zijn. Maar deze tekst kun je op twee manieren lezen. En denk even terug aan het voorbeeld van die zakkantaar. Ja, dat kwam eigenlijk bij me op toen ik daar net in de bank zat. En ik wist natuurlijk dat ik die zakkantaar had. En ik wist dat het mist was. Ik denk, hoe moet ik nou duidelijk maken ook wat Israël deed en wat wij kunnen doen. En dat is pas duidelijk als je de andere versie van deze tekst leest. Die grammaticaal evenzeer waar is. En die volgens mij ook de bedoeling is. Er staat niet dat het God zijn volk verlaten heeft. Maar er staat dat het volk God verlaten heeft. Dat er van alles tussen dat licht en de mensen ingekomen is. Dat het mistig is geworden in Israël. Dat het mistig is geworden in het Joodse volk. Dat het mistig is geworden bij ons. En er staan er allerlei mogelijkheden waardoor het gekomen is. Jullie zijn, heb je helemaal bezig gehouden met dat wat uit het oosten komt? Nou, lees me eens nu voor nu. Hoezeer hebben wij als christenen ook niet, doen we ook niet mee aan allerlei dingen die uit het oosten komen? Als je tegenwoordig in winkeltjes loopt, struikel je over de boeddha-beelden. Er zijn natuurlijk gewoon, of je dat nou wel of niet gelooft, zijn natuurlijk wel gewoon machten van de afgoden. Vrouw en ik, Dili en ik waren is in Vietnam. En toen hadden we een boeddhistische gids. En die zei, wij vinden dat in Vietnam. Wij vinden dat zo erg. Die toeristen die nemen onze beeldjes mee. En die zetten ze thuis in de tuin. Want dat staat mooi. We vinden dat verschrikkelijk. En ik denk dan, ik weet best dat zo'n stenen beeldje op zich niks voorstelt, hè? Maar wat je wel doet, is dat de machten die erachter zitten, dat je die evenzeer meeneemt, dat je die evenzeer in je tuin plaatst. En dat sluipt binnen. Sluipt binnen macht uit het oosten. Als je vrede zoekt, moet je de vrede in jezelf zoeken. Je moet terugkeren tot jezelf. Je moet mediteren in jezelf. Ontdekken wat je allemaal zelf voor goeds hebt. En dan als je dat allemaal maar goed genoeg doet, dan word je weer een beter mens. En de Bijbel zegt, dat is een zinloze tocht. Laat je nou door het licht beschijnen wie Jezus Christus is. Stop nou met alles uit jezelf te halen. Ga nou op zoek naar hem. Ooit had ik een gesprek met een psychiater. Ik heb eens een keer een aantal trainingen van een psychiater gehad over vreemde machten. Mensen, het waren geen psychiaters die geloofden. Het was in psychiatrie. En het ging over van, zijn er nou demonische machten of niet? Bijvoorbeeld die macht uit het oosten. Hè? Je zult natuurlijk begrijpen, als je psychiater bent en je bent afgestudeerd, dan geloof je daar niet in. Tenminste, een aantal niet. En we zaten met elkaar en we moesten wat voorbeelden bespreken wie we gewoon in de praktijk meegemaakt hebben. Hadden we van tevoren mogen voorbereiden. En ik had een brief meegenomen van ouders van een meisje die van dichtbij gezien hadden wat de macht van Jezus Christus doet. Als een meisje dat last heeft van aanvallen, waarin ze zelfs in staat was om een kozijn met ramen al

zo uit haar slaapkamer uit de muur te trekken. Want staat was om het huis gewoon kort en klein te slaan. Ik weet niet of jullie wel eens irriteren aan dingen die je moeder op de schoorsteen heeft gezet of wat dan ook. Maar zij kon het complete huis zo doorgaan. En dan... En dan belden ze die mensen. En zeiden wat nu aan de hand is. Ons huis kapot. Kom, de deur staat open. We zijn in de keuken. En dan kwam ik in de keuken. En dan was... lag het meisje op de grond. Ouders bovenop haar. Om haar onder controle te houden. En dan kwam hij naar haar toe. En dan sprak je haar in Jezus Christus naam aan. En je raakte haar aan. En ze stond op. En ze was rustig. En ik legde aan die psychiater voor. Hoe kan dat nou? Wat gebeurt er nou? En hij had daar een hele mooie verklaring voor. En volgens mij is die ook waar. Hij zei. Kennelijk heb jij op zo'n moment toegang. Tot een deel van haar hersenen. Waar wij niet kunnen komen. Ik vond dat een hele mooie Bijbelse uitleg. Want ik geloof dat we alleen maar door ons geloof in Jezus Christus, door ons geloof in God, echt tot ontwikkeling kunnen komen. Dat die rust en die vrede alleen maar in je leven komt als je Jezus in je leven uitnodigt. Als het hem je leven te zeggen geeft. En niet in dit stukje zilver en goud. Niet verzamelen van paarden. En geen einde aan hun wagens. Wat Israël allemaal bezig was. Alles moest belangrijker, groter worden, En dan stort het in. Dan faal je. Ik geloof dat straks Jezus terugkomt. Jij ook, hè? Jij ook, hè? Ik geloof dat dan Jesaja 2 ook werkelijkheid wordt. Ik weet dat ik dan om op gevaarlijk ijs begeef. Maar dat je dan ook als Joods mens zal moeten buigen voor de Heer Jezus Christus. Ook als Jood. Dat woord wat eruit gegaan is. En dan lees ik Jesaja 2. Ik lees hem even in een andere vertaling. Hoogmoedige ogen van de mens zullen neergeslagen worden. Trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. Want de dag van de Heere van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is. Tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. In al onze meningen, in al onze kritiek op anderen die het verkeerd doen, blijf zelf maar klein. Besef zelf dat je mens bent die van genade leeft. En dat je als mens die van genade leeft, een mens bent waar God van houdt. Die God naar je toe haalt. Die een toekomst heeft. Ook op die dag. Dat is Jesaja 2. En dat hoop ik dat jullie, en ik heb er vol vertrouwen in, ook als ik heb zoveel mooie kaarten gekregen toen ik hier beroep was. En ook hele gave brieven van mensen die een stukje vertelden over hun geloof in Jezus Christus. En hoe ze ook hier tegen de betrokken zijn op de gemeente hier. Al die mensen die je mogen moeten, mag ik er voluit geloven dat God in zijn Heilige Geest jullie evenzeer. En ik hoop, want als trouwens iemand hoogverheven en trots kunnen zijn, zijn het niet alleen mannen. Die zijn al vaak erg. Maar dominee is nog een stukje erger. Dus als er eentjes die moeten blijven dienen en klein moeten blijven, zijn wij het. Maar die je wel mogen voorgaan naar die man. Die zoon van God, die vanuit Jeruzalem opkomt. Jezus Christus. En dan mag ik één, en dan stop ik hoor. Eén voorbeeld van waarin inderdaad misschien wel waar is. Dat die berg Jeruzalem hoog verheven is
boven alle andere bergen van de wereld. Niet omdat die tempel daar gestaan heeft, maar nu alleen nog maar een stukje van de westelijke verdieping, niet van de tempel, maar van de zandmuur, de grondmuur die eromheen aangebracht is. Dat zijn die stenen, hè? Dat is de klaagmuur. Dat heeft niks met de tempel te maken, maar dat is de muur die aangebracht is om de grond te verhogen. Waarin is dan deze berg de allergrootste en de allermooiste berg? Om Golgotha. Daar is Jezus Christus gestorven. Daar stierf Hij voor mij. En daarom is voor mij, nu bedoel ik ook echt even voor mij, maar natuurlijk ook voor u, voor jou, een berg verheven boven alle andere bergen. Een macht verheven boven andere machten. Een zekerheid waarin je in deze chaotische wereld vol vertrouwen vooruitkijkt naar die dag. Dat is Jesaja.

We gaan een lied zingen. Dat doen we met het lied uit het liedboek. Ik weet van een stad die komen zal. Dat is lied 771.

ging over, in dit gedeelte dus over mensen die naar Jeruzalem toe gingen. En over de woorden van God die uitgaan vanuit Jeruzalem. Waar ook de wet van de Heer mee bedoeld wordt, letterlijk ook. Ik ga die wet nu niet in zijn geheel lezen. Misschien mooi, ben ik eigenlijk een beetje van plan om af en toe zo een gebod eruit te halen. Als je verder op Jesaja 2 leest, dan zou je kunnen spreken over de afgoden, geen andere goden dienen. En dan staat in Jesaja 2 iets verderop, de afgoden ze vergaan volkomen. En dan op die dag van de Heere, dan zullen de grotten van de mensen, de grotten van de mensen, van de rotsen. Ik zie even een verkeerd gedeelte te lezen. Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan. En de holen in de grond uit angst voor de Heere. Vanwege de glorie van zijn majesteit. Als hij opstaat om de aarde te verschrikken. Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die hij voor zichzelf gemaakt heeft om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en voor de vleermuizen verheffen. Dan zullen ze de spleten in de rotsen binnengaan. De kloven in de rotsen. Uit angst voor de Heere. En vanwege de glorie van zijn majesteit. Als hij opstaat om de aarde te verschrikken. Geen afgoden. Maar het gebod dat ik er vanmorgen even met u uit wil halen is het gebod over eert je vader en je moeder. Of zoals het in de NBG-vertaling staat. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Dus toon eerbied voor je vader en moeder, dan zul je lang leven. Werkt dat zo? Wat bedoelt u dan eigenlijk? En wil ik u iets, het is Israëlzondag, en iets Joods erover meegeven. Toon eerbied, dat is het woord kaboot. En kaboot betekent eigenlijk letterlijk, geef het gewicht. De geboden worden gegeven in de woestijn. In de woestijn moet je doorheen trekken. Dat doe je met je man, je vrouw, je kinderen als je die hebt. Maar ook met opa en oma. Hoe zou opa en oma nou door de woestijn getrokken hebben? In een rolstoel? Met andere woorden, die zullen gedragen moeten zijn. Opa en oma hebben gewicht. Ouderen hebben gewicht. Zijn zwaar. Moet je dragen. Als jij laat zien dat je je ouders eert, gewicht geeft, dan zullen je kinderen dat naar jou toe ook doen. En vandaar dat in het gebod staat, als je vader en moeder eert, zal je leven lengte worden in het land dat God je geeft. Als je vader en moeder gewicht geeft, dan ben je pas echt een gewichtig mens. We gaan een lied op de geboden zingen, ook om de geboden te beamen. Volmaakt is de wet van de Heere, Psalm 19 vanuit het liedboek vers 3 en vers 6.

Wil samen nog dank en voorbeden voor elkaar doen. Toen we vanmorgen wakker werden, Heere God, was er een soort van mistgordijn om ons heen. We kwamen naar buiten en we zagen de mist. En in de mist vervaagt alles. Weerkaatst het licht, verliezen we zicht. En we lazen over Israël. Israël dat ook het zicht op u aan het kwijtraken was, doordat er van alles als een mistgordijn als het ware tussen u en tussen hen gekomen was. Allerlei invloeden. Heer, geef dat wij mogen voldoen ook aan de oproep die u aan het huis van Jacob doet. Wandel in het licht. Wandel in mijn licht. En geef, Heer, dat wij daarin ook ons concentreren op wat er staat. Op uw boodschap van liefde en van trouw en van nabijheid. Dan kunnen we ook deze tijd aan. En dan hoeven we niet van anderen te horen dat we goed zijn of mooi zijn of sterk zijn. Maar dan mogen we zien wie we in Jezus Christus zijn. Als we geen mist laten komen tussen u en ons. Dank u dat u ons ervoor waarschuwt. We bidden ook voor elkaar. We bidden voor zuster Janti Achterberg. Hier wilt u met haar gaan, naar het met haar zijn in het revalidatiecentrum Garim. Wilt u haar helpen in haar revalidatie. Dank u dat u haar vastgehouden hebt, ook door de operatie heen. We bidden voor zuster Pauline van den Bos. Hier wilt u ook haar met uw zegen omringen. Wilt u elkaar doen herstellen van de operatie. We bidden en we danken voor broeder Hans Jansen. Heer, dat hij ook door u is vastgehouden, door u is bewaard, door u vastgehouden is ook toen hij op die zee lag. Heer, en dat hij de komende week voor revalidatie ook naar Garim mag gaan. Heer, wees met hem en zegen hem samen met zijn vrouw. Bidden voor zuster Dini van de Kraat van de Hoek. Natuurlijk haar met uw nabijheid, met uw kracht omringen. Voor broeder Ruud Versteeg. Die door vanwege een herseninfarct werd opgenomen in het ziekenhuis, Heer, houd ik hem vast. En zo noemen we een aantal namen, maar er zijn ook vele namen die we nog niet noemen. Die kunnen worstelen met psychische nood, burn-out. Kunnen worstelen met pijn, met verdriet, met eenzaamheid. Heer, wees erbij. We komen tot u met onze dank. Ook voor de geboorte van Veerle Danielle Juffer. Vrijdag 25 september, dochter van Bart en Denise. Zusje van Elin. Je houdt ze vast, als ze gezin zijn voor u en met u, midden in deze wereld. Zich niet terugtrekken als iets aparts, maar juist staan in deze wereld laten zien wat het betekent om in u te geloven. We danken voor de jubilea die in de gemeente mogen zijn. Denk aan Caroline Geert van Nieuw Amerongen van Koten. Denk aan Gert en Bert van 't Voort. Hier zegen ze. Houd ze vast. Dank u dat u een God bent die ook dat laat zien. Uw trouw en uw nabijheid. Hier gaan we het leven mee met Bert en Gerda van Wagensveld. Plotseling de broer van Bert overleden is. Van dichtbij met sterven geconfronteerd. Dat is iets, zeker ook als het je broer is, iets wat raakt, waardoor je stilstaat. Hier houdt ze vast, troost in hun verdriet. We zijn verbonden met alle die vanuit onze kerk zijn uitgegaan. Carla Bakker, Gerrit en Jorine van Dijk, Ryan en Ellen Proos, Irene Roor. Hier wilt u elkaar zegenen als ze donderdag 8 oktober ook aan boord van de Logos Hoop wil gaan. Zegen haar en stel haar tot een zegen, zoals u ook aan Abraham beloofde. Ik zegen je. En wees tot de zegen. We bidden voor onze broeders en zusters in de vervolging. De kerk in Turkije. Ook op alle andere plaatsen. Soms heel veel christen vervolging die niet direct zichtbaar is. Maar die wel degelijk plaatsvindt. Heer, geef uitkomst en houd vast. En we bidden voor vrede. Want dat kregen we naar ons toe vanuit Jesaja 2. Er komt een moment dat
zwaarden, geweren, pijlen, dat alles zwijgt. En we bidden om die vrede. Vrede voor de volkeren. Vrede ook in het Midden-Oosten. Vrede voor Jeruzalem. Vrede voor Israël, voor uw volk. En daarin bidden we ook, Heer, mag ook Israël aan voeten van Jezus Christus, Messias, terechtkomen. Zodat we samen één kunnen zijn. Dat we samen ons verenigd mogen weten in Hem alleen. Vrede voor het Palestijnse volk. Vrede voor de omliggende volkeren. Einde aan haat en terreur. Ga zo met ons mee, Heere. Elke dag. Opnieuw. Om Jezus Christus wil.

Zijn we zover, denk je? Ik kan natuurlijk niet achter mijn rug kijken wie er allemaal zijn. Het lied is ook door jullie opgegeven. Bedankt daarvoor. Het past mooi bij. En de aanwijzing is dan allemaal keurig op het scherm. Dus het gaat goed komen.

Ga zo heen in die vrede waar je ook van zong. Hoe goed is het als broeders en zusters in eenheid ook met elkaar samenleven. Gedragen door Gods zegen. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van onze Heer. De Heere zegent u en behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.

0: was op deze zondag rechtstreeks verbonden met de Westerkerk in Veenendaal voor de dienst uitgaande van de hervormde gemeente. De predikant was dominee M.J. van Oort en in de dienst ging het over het feit dat het vandaag Israëlzondag is. Jesaja 2 werd gelezen, Jesaja 2 vers 1 tot 12. De woorden van Jesaja, de zoon van Amos, het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Ook vanmiddag zendt Stilok Veenendaal een kerkdienst uit. Om 5 uur wordt er dan rechtstreeks overgeschakeld naar de Sionskerk te Veenendaal voor een dienst uitgaande van de hervormde gemeente. En in deze dienst hoopt voor te gaan dominee M.H. Bil.
1: Tot 12 uur kunt u nog blijven luisteren naar gewijde muziek op de zondagmorgen. Een programma via Eén Vallei, verzorgd door Stilok Veenendaal. U gaat nu luisteren naar Iets van alle dieren van Marcel en Lydia Zimmer.

0: U hoorde zojuist het jongerenkoor Levend Water uit Harderwijk met het lied Morning Has Broken. Met als dirigent Martin Mol en op de piano Ineke Bos Strootman. Deze opname kwam vanuit de Hervormde Kerk te Harderwijk.
1: U gaat straks luisteren naar samenzang vanuit de Gereformeerde Kerk in Sauwerd. En ze gaan zingen het lied Ik geloof in God de Vader. En dat heb ik gekozen naar aanleiding van de bewerking van de Nederlands geloofsbelijdenis die ik nu ga lezen. Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht, die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft, en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft. Ik geloof in Jezus Christus, s Vaders één geboren Zoon, mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon, die gestorven aan de zonde, opstond ter rechtvaardiging, en ten hemel is opgevaren waar hij alle macht ontving. Ik geloof de Heilige Geest die God als gids gegeven heeft en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft. Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis. Ik geloof een eeuwig leven dat in God geborgen is.

horen zojuist het lied Vader wij eren van het Christelijk Nationaal Koor met als dirigent Bert Mol en op de orgel Klaas-Jan Mulder. Wij gaan nu door naar het volgende lied. Lied 817, O Christus, bron van lentebloei, gezongen door Jonathan Vroegen.

hoorde de Ridderkerkse kinderkoren met Mijn leven is zeker in Gods hand. Dirigent was Jennifer van de Hoek en op de piano Joost Veerman. Het is vandaag Dierendag, dat heeft u al wel gehoord, ingesteld door Franciscus van Assisi. Ik heb eens even gekeken, in de Bijbel komen diverse dieren voor. Op nummer 1 staat het schaap, we hebben straks nog even gekeken, er komt heel veel keren voor. Maar dan gaat het ook over het lam en de lammeren. Het paard wordt 172 keer genoemd, op de derde plaats de geit met 156 keer. Dan de leeuw met 132 keer en de ezel 111 keer. Maar wij houden ons vandaag bezig met mijn lievelingsdier, namelijk het edelhert. Overbekend is uiteraard Psalm 42. In de oude vertaling staat het zo mooi, het hijgend hert der jacht ontkomen. In de nieuwe vertaling, die ik dus wat minder vind, staat even als een moede hinde naar het klare water smacht. De hinde is het vrouwtjeshert. In oude tijden was het hert in overvloed te vinden. In Israël komt het echter het hert niet voor. Het hert komt vooral voor in dichterlijker zin in Gods woord. David heeft het in Psalm 22 vers 1 over hinde van de dageraad. Salomo noemt het edele, trotse, maar ook lieftallige dier meermalen in het Bijbelboek. En wel in het Bijbelboek Hooglied. Maar er zijn meer teksten in de Bijbel die op het hert betrekking hebben. U kunt dat onder andere lezen in Habakkuk 3 vers 19. En ik heb het even opgezocht, daar staat: God de Heer is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over bergen gaan. Maar ook Jacob op zijn sterfbed noemt Naftali als hem zegent een losgelaten hinde. Wilt u er meer over weten of lezen, kijk dan op www.dierenindebijbel. Ik zei al, overbekend is Psalm 42. Echt nog, zoals het dan vroeger ook gezongen werd, het hijgend hert der jacht ontkomen. U gaat zo luisteren naar de versen 1 en 5 van Psalm 42, gezongen door het christelijk mannenkoor De Lofzang, onder leiding van Jacob Schenk.

0: Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: U hoorde zojuist het lied Genade zo oneindig groot van Remco Hackert. Dan volgt nu de kerkelijke informatie. Op zaterdag 10 oktober aanstaande vindt de jaarlijkse mannenthema morgen plaats. Deze morgen wordt gehouden in gebouw Maranatha naast Julianenkerk aan de Prins Bernhardlaan in Veenendaal. Het thema is Gaan over Gods hand in het lijden, naar aanleiding van Psalm 119 en over gelovigen omgaan met het lijden, Romeinen 8 vers 18.
2: De sprekers zijn dominee C.J. Rijsdijk uit Montfoort, dominee A.H. Klomp uit Veenendaal en de dagvoorzitter is dominee A.M. van Manen uit Everdingen. Welkom vanaf 9:30, de opening is om 10:00, de sluiting om 12:30 en aansluitend is het dan ook nog een gratis lunch.
1: Aanmelding via de website mannenthemadagen.nl. Voor meer informatie kunt u mailen naar de contactpersoon Frits Westen.

0: fw.solcom.nl.
1: In de hersteltervormde kerk aan de Rietweglaan 2 in Barneveld vindt op vrijdag 9 oktober een open zangavond plaats. Deze duurt een uur. De avond begint om 7 uur en de toegang is gratis.
0: Het Veenendaals Christelijk Mannenkoor geeft op zaterdag 10 oktober een jaarnaarsconcert in de Pnieuwkerk te Veenendaal. Het thema is Loof God. Het koor staat onder leiding van Roelof van Middendorp. Medewerking zal verleend worden door het jongerenkoor The Messengers, onder leiding van Jan Hendrik Schothorst, de organist Johan van der Graaf en op de hoorn Pier de Jong. De opening en de sluiting verzorgt de heer J.G. Blok. Toegang is gratis.
1: En dan het laatste bericht. De organist Evert van der Veen uit Voorthuizen geeft op zaterdag 10 oktober een concert op het orgel van de Koepelkerk in Renswoude. Hij brengt een afwisselend programma ten gehore met werken van onder andere Bach en Mendelssohn. Ook speelt hij een koraalbewerking van Klaas-Jan Mulder. De avond wordt besloten met een koraalbewerking van Psalm 32. Het concert in de Koepelkerk in Renswoude begint om 19:30. De kerk is open vanaf 7 uur. De entreeprijs is 10 euro. Bezoekers tot 15 jaar 5 euro. Kijk voor meer informatie op www.evertvandeveen.nl. En tot zover de kerkelijke informatie van deze zondag.

U hoort achtereensvolgens het lied Eens tot op de Grote Morgen, massale koor en samenzang met medewerking van het christelijk gemengd Drechtstedenkoor, Praise Him, met als dirigent Martin Sonneberg. En zojuist zong het projectkoor lied 542, God roept de mens om weg te gaan. Dan gaan we nu luisteren naar een instrumentaal nummer. In 1749 voltoorde George Friedrich Händel het oratorium Salomo. U gaat zo dadelijk luisteren naar het begin van het derde bedrijf en wel de aankomst van de koningin van Sheba. Sheba was een historisch koninkrijk dat lag in het huidige Jemen en voor een gedeelte ook in Ethiopië en Eritrea. De koningin van Sheba ontmoet koning Salomo in Jeruzalem. Ze had veel over hem gehoord en ze wilde zijn wijsheid en rijkdom wel eens even testen. U kunt dat nalezen in 1 Koningen 10 vers 1 tot 13. En ik lees u de eerste drie versen even voor. De roem van Salomo, die de naam van de Heer tot eer strekte, was tot de koningin van Sheba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem de raadsels op proef te stellen. Ze kwam naar Jeruzalem in een grote karavaan, kamelen beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, edelstenen. Ze bracht Salomo een bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had bedacht. En Salomo wist op al haar vragen een antwoord. Er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. U kunt het verder nog doorlezen in 1 Koningen 10 vers 1 tot 13. Dan gaan we nu luisteren naar het orkest con moto onder leiding van Huib Kranendonk. Zij spelen voor u The Arrival of the Queen of Sheba.

We hoorden het lied Dit is niet ons thuis van Christian Verwoerd. Nu gaat u naar een lied luisteren. God heeft alle kinderen lief van het Ridderkerkse kinderkoor.

0: De muziek is gekozen als het volkslied van Europa. Alle mensen werden broeder. En dat is naar aanleiding van de vijfde van Beethoven. Ja, het is alweer bijna tijd om het programma Gewijde Muziek op de zondagmorgen af te gaan sluiten. Ik wil u bedanken dat u naar ons geluisterd hebt. Tot 7 uur vanavond kunt u nog blijven luisteren naar Stilo Veenendaal. Een programma van Eén van Leijen. Lisa sluit het programma af, geeft u nog een overzicht van de kerkdienst van vanmiddag. De techniek was vandaag in handen van Dirk Bouw, Lisa Bouw en ondergetekende Martin Huiting verzorgde de presentatie. Ik neem ons afscheid. Graag tot een volgende keer.
1: Vanmiddag om 5 uur zendt Stilok een rechtstreekse kerkdienst uit van de hervormde gemeente vanuit de Sionskerk te Veenendaal. In deze dienst hoopt voort te gaan dominee M.H. Beel. U gaat zo dadelijk nog luisteren naar See a Victory van Elevation Worship. Ik neem vast afscheid van u. Bedankt voor het luisteren en wij wensen u een goede zondag toe en graag tot een volgende keer.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

It's Magic. Daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Ruben Landman het lied Piloten sterven nooit horen, gezongen door Vera Mann. In deze Link maak ik een koppeling met het woord piloten. De startplaat was daarom van de Schotse groep Pilot en heet Magic, een hit van hen uit 1974. De groep Pilot heeft niet zo lang bestaan. De band werd opgericht in 1973 en ging in 1977 grotendeels op in The Alan Parsons Project. En ik zei het al, ik maak in deze editie van Link een koppeling met het woord piloten. En dan is de link naar vliegtuigen snel gemaakt. En daarom nu songs die te maken hebben met vliegtuigen en vliegen. Een vliegreis begint veelal op een luchthaven. Dus lijkt het mij toepasselijk om de song van de Britse band The Motors uit 1978 weer eens te laten horen, waarin iemand op de luchthaven zijn vertrekkende geliefde helpt met haar bagage en toekijkt hoe ze via de gate aan boord van een vliegtuig gaat en tenslotte uit het zicht verdwijnt. Ja, eigenlijk een verhaal vol liefdesverdriet en emotie. Songwriter Andy McMaster van The Motors schreef het nummer al in 1976, toen hij in Londen onder de vliegroute van Heathrow Airport woonde. Hij zingt het ook in deze uitvoering en wordt onder andere begeleid door mede-bandlid gitarist Bram Tchaikovsky. En die ken je wellicht van zijn single Sarah Smiles uit 1979. Maar goed, wij gaan ons nu begeven naar Heathrow Airport met The Motors.

Je hoorde de Motors met Airport. De volgende bijdrage is van de formatie Renaissance. Dit is een Engelse progressieve rockband die in 1969 werd opgericht door Keith Relf en Jim McCarty. En dat waren beide ex-leden van The Yardbirds. In de periode tot 1987 maakte Renaissance een aantal albums waarvan Ashes Are Burning, Turn of the Cards en Scheherazade and Other Stories wel de bekendste zijn. In 1987 viel de groep uiteen en zangeres Annie Haslam maakte een aantal soloplaten. Later zou de groep weer in wisselende samenstellingen gaan optreden. Annie Haslam was erg bepalend voor de fraaie zangpartijen op de albums. Ze had een heel groot stembereik en dat kon zij ook tijdens live optredens goed laten horen. Nu aandacht voor een opname uit 1975 van het album Scheherazade and Other Stories, getiteld The Vultures Fly High, of in het Nederlands De Gieren Vliegen Hoog. Ja, de betekenis van dit lied draait om de kwetsbaarheid van het leven, de wreedheid van kritische toeschouwers en de manier waarop machtige mensen profiteren van het ongeluk van anderen. De gieren in dit nummer zijn een metafoor voor deze personen die boven gewone mensen cirkelen. Ze wachten tot die op enig moment struikelen of falen, zodat ze kunnen toeslaan en zich het weinige dat die mensen nog hebben kunnen toe-eigenen. De zin "de gieren vliegen hoog, ze cirkelen boven ons allen" plaatst de roofzuchtige aard van deze critici tegenover menselijke empathie.

Je hoorde de formatie Renaissance met The Vultures Fly High. In deze uitzending van Link over vliegen. Zondagmiddag buiten Veldert. Dat is een lied uit 1969, gezongen door Frans Halsema, die ook het basisidee voor het thema aandroeg. En het werd geschreven door Michel van der Plas op muziek van Harry Bannink. Het lied speelt zich af in de zuidelijke nieuwbouwwijk buiten Veldert in het Amsterdam van 1969. En het gaat over de geluidsoverlast die vliegtuigen veroorzaken bij het aanvliegen van een landingsbaan van Schiphol. Het lied gaat ook over de troosteloosheid van een saaie nieuwbouwwijk, waar geen plaats is voor liefde tussen twee jonge mensen, en over de daarbij behorende generatiekloof. De jongen en het meisje lopen door de weinig inspirerende nieuwbouwwijk en verklaren elkaar de liefde. Maar telkens worden ze gehinderd door een laag overvliegende DC-9. Het is een sombere zondagmiddag in deze kale wijk.

En dat was de onvergetelijke Frans Halsema met Zondagmiddag buiten Veldert. In deze link gaat het over vliegtuigen en vliegen. De volgende opname is daar ook een mooi voorbeeld van. Het is er een van Mike Oldfield, een multi-instrumentalist die in de meeste gevallen alle instrumenten die je hoort zelf bespeelt. In 1982 verscheen zijn album Five Miles Out. Hiervan hoor je de titelsong met zang van Maggie Reilly en af en toe ook van Mike Oldfield zelf. De drums worden niet door Mike bespeeld, maar door Graham Broad, een zeer vermaarde muzikant die met vele beroemdheden heeft gespeeld en zelfs nog drumles gaf aan Phil Collins. Het nummer schreef Mike Oldfield naar aanleiding van een angstaanjagende vliegervaring die hij zelf meemaakte. Hij was namelijk piloot en had een bijna doodervaring tijdens een vlucht in een klein tweemotorig propellervliegtuigje boven de Alpen van Spanje, waarin ze in een heftige onweersbui met zware storm terechtkwamen. Het vliegtuig was nog 5 mijl, dat is ongeveer 8 kilometer, verwijderd van het vliegveld. De songtekst zit vol met piloten- en luchtverkeersleidingsjargon, zoals stalling out, beacon, holding your heading true en mayday. Een spannend muziekstuk. Fasten your seatbelts.

Tot zover de vlucht van Mike Oldfield, 5 Miles Out, te vinden op het gelijknamige album uit 1982. Fly From Here is het 20ste studioalbum van de Engelse progressieve rockband Yes. Het werd voor het eerst uitgebracht in 2011 met de Canadese zanger Benoit David als vervanger voor John Anderson, die vanwege ziekte niet kon meewerken aan de plaat. 7 jaar later, in 2018, heeft producer Trevor Horn dit album opnieuw ingezongen en wat arrangementen veranderd. En hij noemde het album Fly From Here Return Trip. Over het algemeen werd de originele versie uit 2011 toch beter ontvangen. Het hele album is een suite met een doorlopend verhaal. De track We Can Fly volgt na de ouverture en die hoor je nu in deze bewerkte versie uit 2018.

0: En met deze opname van de groep Yes zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma en dat is...
1: De Kofferbak.
0: In deze editie van Link, waarin vliegen het thema is, aandacht voor een lied geschreven en gezongen door het Britse gelegenheidsduo Typically Tropical, getiteld Barbados, dat te vinden is op het album Barbados Sky uit 1975. De twee mannen achter Typically Tropical waren Jeff Calvert en Geraint Hughes. Beide werkten ze als geluidstechnicus voor een platenmaatschappij. Het verhaal achter Barbados begon toen Jeff Calvert met zijn vader een cruise door het Caribisch gebied maakte. Na zijn terugkeer in het Verenigd Koninkrijk besloot Jeff het nummer Barbados te schrijven, geïnspireerd door zijn bezoek aan het land tijdens de reis. Hij schakelde zijn vriend en collega Geraint Hughes in om hem te helpen bij het schrijven van het nummer. Nou was het beslist geen ambitieus en complex nummer. Het bevat slechts 4 akkoorden, want destijds waren dat de enige 4 akkoorden die Jeff kende. In 1998 maakte de Nederlandse danceformatie de Venga Boys daar een cover van, getiteld

0: tot We're Going to Ibiza. De eindbestemming is in dit lied dus niet Barbados, maar het Spaanse eiland Ibiza. En ook dat werd een grote hit. Deze single stond 24 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op nummer 1. En je hoort nu, in het kader van de kofferbak, beide versies in de mix. Je hoort de originele versie als eerste. En dat begint wellicht anders dan wat je gewend bent van de singleversie.
1: Je luistert naar Link.
2: Joe Tower from Coconut Airways 3712. This is Captain Tobias Wilcocco holding on runway 29. Request ATC clearance. Over.
3: Here's Coconut Airways 372. Clear for takeoff. Climb to 10,000 feet and contact air traffic control on 136.7.
2: Coconut Airways 3712. Air traffic control 136.7. Received. Good day.
4: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

0: Je hoorde achtereenvolgens Typically Tropical met Barbados en de Venga Boys met hun cover We're Going to Ibiza. En dat alles in het kader van
1: De Kofferbak.
0: In deze aflevering van Link gaat het over vliegen. Helaas gebeuren er met vliegreizen soms ongelukken en in de meeste gevallen loopt dat slecht af voor de aanwezige passagiers en bemanning. Ook in de wereld van de popmuziek zijn er tragische ongelukken te betreuren waarbij artiesten het niet overleefden. Denk maar eens aan Buddy Holly, Ritchie Valens, Otis Redding, Ricky Nelson, John Denver, om er maar enkele te noemen. Albert Hammond is gelukkig niet getroffen door een vliegtuigramp, maar heeft hier wel een zekere angst voor. Het lied I Don't Wanna Die in an Air Disaster, dat hij in 1974 schreef, heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant gaat de tekst over de angst voor aftakeling, ziekte en oud worden, waarbij hij liever jong, wild en levendig wil blijven in plaats van langzaam te vervagen. En aan de andere kant zingt hij erover dat hij niet dood wil gaan door een vliegtuigongeluk, zoals blijkt uit deze regels. De motor spuwt vuur. Ik word in mijn zetel gedrukt. Ik raak opgewonden van de druk terwijl wij de lucht ingaan. En ik kijk graag naar de wolken en de bergen en de lucht. Wel, ik ben jong, aantrekkelijk en ik wens zo te blijven. Ik wil begeerlijk zijn tot aan de dag dat ik doodga. O Heer, dit noem ik pas leven. Maar ik wil niet doodgaan in een vliegtuigramp. Ik wil niet doodgaan in een vliegtuig. Luister naar Albert Hammond. I don't wanna die in an air disaster.

Je hoorde Albert Hammond, I Don't Wanna Die in an Air Disaster. In Link gaan we nu naar het zuiden van Nederland. Om precies te zijn, de plaats Amerika in Limburg. De band Rowwen Herze is daar in 1985 opgericht. Zij zingen overwegend in het Horsterse dialect van dit dorp. De muziek varieert qua genre van de gevoelige ballads tot snellere Tex-Mex en folknummers. De naam van de band is trouwens een verwijzing naar Christiaan Heesen, die leefde van 1853 tot 1947. Dat was een nogal zonderlinge en beruchte dorpsfiguur uit Amerika. Deze legendarisch geworden persoon had een iets wat angstaanjagend uiterlijk en een niet onbesproken verleden. Hij kreeg de bijnaam Rowwen Herze, oftewel Ruige Heesen, die door de band later werd overgenomen. Onder meer omdat het eigenlijk wel lekker klonk. En ik zei al, ze maakten onder andere ook gevoelige ballads. En ik vind dit een mooi voorbeeld, passend in het thema van deze link. Luister maar eens naar het nummer Auto Vliegtuig, afkomstig van het studioalbum Het Beste van Twee Werelden uit 1999. Uiteraard hoor je de zang van Jacques Poels, die dit als geen ander zo kan brengen.

0: Je luistert naar Link.
1: We gaan naar Frankrijk. Véronique Jeannot is een Franse actrice en zangeres die sinds 1975 singles heeft uitgebracht en in 2012 haar eerste album. Haar single Aviateur, oftewel Piloot, verschijnt in 1988. Het is een romantisch lied over een liefde met een piloot die in zijn stoere leren vliegjack met haar gaat vliegen in de azuurblauwe hemel en zo de aarde die haar bedroefd en wanhopig maakt even kan verlaten. Je hoort de namen van pioniers als Louis Blériot en Charles Lindbergh ook nog genoemd worden in dit lied. Luister naar Véronique Jeannot, Aviateur.

0: Je hoorde Veronique Janot met het nummer Aviateur in deze editie van Link. Die gaat over het werkwoord vliegen. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's, verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link, presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze editie van Link ten slotte aandacht voor Gary Brooker. Hij richtte in 1966 samen met zijn vriend Keith Reed de Britse rockformatie Procol Harum op. Zijn zangstem was sterk bepalend voor het geluid van deze band. Gary componeerde onder meer de tophits A Wider Shade of Pale en Homburg, beide uit 1967. In 1979 startte hij een solo-carrière en bracht het album No More Fear of Flying uit, met daarop de gelijknamige single. En die single was een redelijk succes. Het stond 5 weken in de top 40, met als hoogste plaats nummer 21. Gary Brooker overleed op 19 februari 2022, maar ik laat hem graag nog een keertje horen. Natuurlijk, helemaal passend in het thema vliegen. En hiermee vlieg ik er ook zo'n beetje uit. Tot de volgende link!

0: van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. We hebben inderdaad weer een gast die 12 mooie stukken muziek uitgezocht heeft. En die zullen we straks laten horen. De gast is geboren in de Betuwe in Andelst. Maar vanaf zijn 5e jaar is hij gaan wonen met zijn gezin in Arnhem. Hij heeft daar de lagere school gevolgd, de middelbare school, dus de ULO van toen de tijd. Hij zou de kweekschool gaan doen, maar nee hoor, dat is niet van gekomen. Want zijn vader, die een herenkapsalon had, die zei, ja, er is een bediende uitgevallen en misschien zou jij hier kunnen werken. Nou, dat heeft Jan gedaan en hij is er 50 jaar gebleven. Hij heeft de zaak overgenomen van zijn vader en hij heeft heel wat mannen in en rond Arnhem-Zuid geknipt. Zijn vrouw komt uit Huissen en nu wonen ze alweer geruime tijd samen in Huissen. Ze hebben 2 kinderen, een zoon en een dochter en 4 kleinkinderen. En als ik vraag aan Jan Daams, wat is je hobby? Dan zegt hij muziek, muziek, muziek. Hij heeft vanaf zijn 5e, 6e, 7e jaar intens geluisterd naar de radio. Hij heeft geluisterd naar de Skymasters, de Ramblers, het KRO Dansorkest. Hij was helemaal verslaafd aan radio en daardoor nam hij kennis van de muziek. Hij heeft gespeeld, of speelt nog steeds, in een band. Dat is de Amazing Band, samen met Bert Stienissen, die hier eerder gast is geweest. En hij heeft gezongen in verschillende koren. We gaan het straks allemaal horen in dit programma Mijn Dozijn met Jan Daams.

0: Welkom, Jan Daams, in dit programma Mijn Dozijn.
1: Dankjewel.
0: Ja, heerlijk hè, die muziek van Cliff Richard en The Shadows, want die mag je er ook bij noemen. Ja. The Young Ones, dat is de eerste die jij hebt gekozen in de reeks van 12. Hoe was dat proces eigenlijk om zo'n top 12 samen te stellen?
1: Heel moeilijk, want ik had er liever 50 gehad. Hè.
0: Ja.
1: Want het is zo moeilijk kiezen, het is zoveel mooie muziek. Maar goed, uiteindelijk kom je tot 12 nummers. En dat is een mix, een combinatie van mooie nummers, goede nummers, herinneringen. En dat, uiteindelijk kom je dan tot een lijstje waarvan ik er nog een hoop eigenlijk vergeten ben. Maar goed.
0: Mm-hmm. En welke associaties heb je dan bij dit nummer van Cliff Richard?
1: Nou ja, daar begon het eigenlijk een beetje mee. Hè. Cliff Richard, rond 1960 hadden wij onze eerste plaatjes thuis. En dat begon met Hello Mary Lou. En dan kwam Cliff Richard erbij. En toen kwam die film uit, The Young Ones. Ja. En daar gingen we naartoe. En daar kwamen dus de eerste nummers. Maar Living Doll had hij al gehad als hit. Uiteindelijk is dit een beetje symbolisch voor alle muziek die Cliff Richard gemaakt heeft voor mij.
0: Ja, ja. Zeg, je had een platenspeler thuis of je ouders hadden een platenspeler. Wat was de eerste single die jij hebt gekocht?
1: De eerste single die ik heb gekocht was Good Luck Charm van Elvis.
0: Ah, ook uit die tijd dus.
1: Ja. En we hadden een pick-upje, dat kun je vergelijken met zoals je vroeger een autoradio had waar een cd in kon. En dat soort brievenbusachtig.
0: Ja.
1: En dat was het eerste pick-upje wat we hadden. Konden ze geen LP's of zo, dat was er helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar daar begon het mee.
0: Met Good Luck Charm van Elvis. En toch ben je begonnen met Cliff, want dat was altijd een strijd, hè?
1: Ja, maar Elvis komt nog.
0: Elvis komt nog, kijk. Ja. Dan wordt het straks weer 1-1.
1: Nee, maar een strijd was niet. Maar Cliff die probeerde een beetje de Engelse Elvis te zijn. Hè? Ja. Hij trok ook een beetje zo met zijn lip, maar dat heeft hij later wel laten vallen. Want hij had genoeg capaciteit om het op zijn manier te doen.
0: Ja. Zeg, we gaan over naar het volgende nummer van de Kings. En dat is Days.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel nummers van de Kings. Ja, toch heb je gekozen voor deze wat langzamer.
1: Nou, Kings vind ik eigenlijk wel een beetje ondergewaardeerd. Want het is een geweldige band met Ray Davies als frontman. Die heel alles geschreven heeft. Als je de eerste nummers van de Kings hoort. Dat is eigenlijk een beetje punk. Hè? All day, all of the night, till the end of the day. Dat begon, als je later naar de punknummers kijkt. Heeft dat veel van die muziek al weg. Maar goed, later werd het veel melodieuzer. Met Sunny Afternoon, Lola en Waterloo Sunset. En deze vind ik een van de mooiste, ook omdat hij een jaar of 10 geleden heeft hij dit op Glastonbury nog gedaan met groot koor en orkest.
0: Ja.
1: En toen was net de basgitarist Pete Quive overleden en hij was volledig geëmotioneerd bij het nummer, maar daarom werd het wel heel mooi. Ja. En het is ook een heel mooi nummer.
0: Ja, het is een prachtig nummer van de Kings, Days, en dat wordt gevolgd door een nummer van Simon & Garfunkel.

0: Ja, dat is heerlijke muziek die je in beweging brengt. Maar we blijven toch even stilzitten, hè? Want we kwijten ons van onze taak.
1: Ja, ja, zeker.
0: Welk nummer hebben we nu gehoord?
1: Nou ja, kijk, in mijn lijstje hoort natuurlijk een nummer van Simon & Garfunkel. Het is zoveel prachtige muziek gemaakt ook. En, dit lied heb ik gekozen omdat het een up-tempo nummer is. En wat je niet zoveel hoort bij Simon & Garfunkel. Dus het swingt de pan uit. En vooral die big band die erachter zit, dat maakt het tot een prachtig nummer. En eigenlijk was het vroeger een B-kantje van Bridge Over Troubled Water. Maar je kunt het ook bijna weer als een A-kant beschouwen, denk ik. Maar zodoende mijn keuze voor deze plaat.
0: Ja, nou veel muziek, zeker van dat album Bridge Over Troubled Water, is allemaal een A-kant. Ja. Als het in singletermen moet worden uitgedrukt. Hè?
1: Ja, het is jammer dat ze al zo vaak uit elkaar en weer bij elkaar zijn gekomen. Maar dat gebeurt nogal eens met duo's. Hè?
0: En vooral als ze heel creatief zijn.
1: Ja, ja, ja, zeker. Want,
0: we gaan nu naar Nederland.
1: Ja.
0: Naar de Sandy Coast.
1: Ja, ja. Sandy
0: Die hebben prachtige muziek gemaakt.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Een van de eerste, hoort bij de eerste lichting Nederlandse beatband, zoals dat toen heette. Ook uit Den Haag. Met Hans Vermeulen als de grote man. Ja, en ik vind dat een van de prachtigste stemmen in de popmuziek van Nederland.
0: Ja.
1: Die heeft zoveel mooie muziek gezongen, maar ook gemaakt.
0: Ja.
1: En ja, dit nummer is er ook weer een voorbeeld van. Hij heeft ook geschreven voor Anita Meijer bijvoorbeeld, Alternative Way. En ja, als je het allemaal terugluistert wat hij allemaal kan, maar hij kan eigenlijk alles zingen. Het is een beetje soul-achtige, blues-achtige stem. Het is jammer dat hij vroeg overleden is, tenminste.
0: Ja.
1: Zeker naar wat hij allemaal nog had kunnen doen.
0: Ja. En heeft dit nummer nog een speciale herinnering, behalve dan dat je Hans Vermeulen prima vindt?
1: Nou, nee, niet speciaal. Ik ben eigenlijk alle muziek van de Sandy Coast van het begin af aan wel een beetje gevolgd. Dus het heeft niet echt een speciaal. Nee, maar ik vind dit gewoon een heel mooi nummer.
0: Goed, daar gaan we naar luisteren. En het wordt gevolgd door het nummer dat heet Groovin' van de Young Rascals.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, met deze muziek van Jan Daams. Hij heeft het uitgezocht. De Young Rascals en Groovin. Kwamen we in een zomerse sfeer.
1: Ja. Ja, het is
0: vanwaar
1: niet,
0: deze keuze?
1: Ja, het is niet zo'n bekende groep. Hè. Ze komen uit Amerika. Later heten ze de Rascals. En ze spelen eigenlijk voornamelijk soulmuziek. Maar dat zou je niet zeggen als je dit nummer hoort. Mm-hmm. Maar de nummer vind ik eigenlijk mooi vanwege de zomerse sfeer die het uitstraalt. Het is zo'n kabbelend liedje wat je echt kunt voorstellen dat het een mooie warme zomermiddag is.
0: En, je relaxed.
1: Heel relaxed. Dus als je ooit een top 10 van zomerhits zou moeten samenstellen, dan zou deze er zeker in staan.
0: Juist. Misschien wel bij de top 5.
1: Dat zou maar zo kunnen, ja.
0: Wie weet. Zeg, van de Young Rascals gaan we over naar een Nederlandse nummer. Het enige Nederlandse nummer, als ik het zo ja, heel snel ja, zie. Ja. Ja, met de Sandy Coast, maar Nederlandstalig.
1: Ja, Nederlandstalig. Ja.
0: Hou je überhaupt wel van Nederlandstalige muziek?
1: Ja, zeker. Zeker. Want er is dus zoveel mooie Nederlandstalige muziek als je in de cabaretwereld kijkt wat daar uitgebracht is. Dus. Ja, en dat is hetzelfde geld weer. Het is moeilijk kiezen. Ja. Dus bij deze is het ook een beetje zo van, dan zet ik het als ook maar symbolisch neer als een van de mooiste Nederlandse nummers.
0: En dan hebben we het over Vluchten. Kan niet meer van Frans Halsema en Jenny Arian. Wat trek je aan in dit nummer?
1: Ja, nou, het komt oorspronkelijk uit die musical, hè, En Nu Naar Bed. Met, en geschreven door Harry Bonnig en Annie M.W. Schmid.
0: Ja.
1: Maar ja, het is eigenlijk nog steeds actueel, hè, als je de tekst hoort. En natuurlijk prachtig die stemmen bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
0: Het is helaas een evergreen.
1: Ja, dit is echt een evergreen, ja. En dus als je praat over een lijstje met Nederlandstalige nummers die mooi zijn, dan hoort deze daar ook weer helemaal in.
0: We gaan er naar luisteren. Frans Halsema en Jenny Arian. En het wordt gevolgd door The Rose of My Heart van Johnny Cash.

0: Ja, The Rose of My Heart van Johnny & Johnny zou je kunnen zeggen. Want Jan zong ook nog een klein stukje mee in dit nummer. Want ja, Jan, jij zingt zelf ook in een band. En een van de nummers die jij ten gehoor brengt op het toneel is dit nummer, Rose of My Heart. Dus vandaar ons verzoek. Zing even een stukje mee en dank dat je dat hebt gedaan.
1: Oké.
0: Ja. Ja, nu Johnny Cash.
1: Ja, nou ja, het is een heel bekend country lied wat door al heel veel artiesten is uitgebracht. En Johnny Cash die bracht hem uit bijna aan het eind van zijn leven op zijn laatste LP, waar ook Hurt op stond. Maar het laat zijn broosheid van zijn stem laat het mooi horen. En daardoor krijgt het eigenlijk een hele ontroerende sfeer. Ja. Dus vandaar dat ik dit eigenlijk een heel mooi nummer vind.
0: Ja. Zeg, jij bent een muziekliefhebber eigenlijk al vanaf je geboorte, heb je zo verteld.
1: Nou, geboorte.
0: Nou ja, in ieder geval heel snel wil je allerlei klanken via de radio tot je nemen.
1: Ja.
0: Je hebt twee kinderen, een zoon en een dochter. Ja. Hebben die dat een beetje meegekregen?
1: Ja, die hebben het eigenlijk heel goed meegekregen, ja. Die kennen ook heel veel van die muziek die ik door de jaren heen gedraaid heb. Als ze wel eens op een feestje zijn en ze zingen zo'n oud nummer mee, dan zeggen die hun vrienden van, hoe kennen jullie die muziek? Ja. En dan zeggen ze altijd, dat is onze opvoeding.
0: Dat is onze opvoeding. Nou, daar klinkt enige dankbaarheid in, toch?
1: Ja, zeker. Ik ben blij dat ze het allemaal zo meegekregen hebben. Ja.
0: Zeg, nu ze natuurlijk zelfstandig zijn, zijn het dan ook mensen die zelf muziekliefhebber zijn geworden, naar concerten gaan of ook naar de radio
1: zeker,
0: luisteren?
1: Ja. Mijn zoon gaat en dochter gaan allebei veel naar concerten. Mijn dochter die zingt ook.
0: Zingt ook?
1: Ja.
0: Kijk, fantastisch.
1: Ja, het zit in de familie, maar het zat al in de familie van mijn vader. Dus daar speelden ze allemaal een instrument. En we hadden zelf ook een bandje onder elkaar met zijn broers. Dus.
0: Ja, en had je vroeger in de kapsalon, hè? Want daar heb je zo ongeveer 50 jaar gewerkt, ook altijd muziek staan of de radio aanstaan?
1: Ik heb 50 jaar bij de radio gestaan, ja.
0: Ja?
1: Ja, altijd muziek aan.
0: Ja. Ja. En de klanten vonden dat ook prima?
1: Ja, zeker. Maar natuurlijk wel op de achtergrond. Maar ja, vandaar dat ik natuurlijk ook zo'n brede muzieksmaak heb gekregen. Ja. Omdat je zoveel muziek hebt gehoord. En,
0: en welke radiostation had je dan aan?
1: Dan gaan we terug. Eerst toen Radio Hilversum 3 er nog niet was. Het heette toen was
0: Hilversum,
1: het,
0: 3,
1: Hilversum 2 en later Hilversum 3.
0: Ja.
1: En het goed, in ieder geval altijd in die zenders, ja.
0: Ja, dus de muziekzenders.
1: Ja, de muziekzenders.
0: Ja. Oké, van je kapsalon, Johnny Cash, gaan we over naar de Everly Brothers. En die hebben natuurlijk ook heel veel muziek gemaakt.
1: Ja.
0: Maar jij hebt gekozen voor On the Wings of a Nightingale.
1: Ja, nou ja, goed, wat je al zegt, die hebben heel veel muziek gemaakt. Eigenlijk al voor mijn tijd, zeg ik dan al een beetje.
0: Ja, het is zijn een bandje van 1958,
1: ja,
0: 1959.
1: Ja, zeker al. Ja. Maar goed, want die stemmen die komen ook zo prachtig bij elkaar van de Everly Brothers. En ze hebben ook dingen zelf geschreven. Ze zijn ook net als Simon & Garfunkel ook weer uit elkaar geweest. Ruzie, zoals het met veel duo's gaan. Je hebt het nou ook weer, Agda en Munch zijn niet met ruzie uit elkaar, maar ook uit elkaar. Zijn weer gelukkig
0: zijn
1: bij elkaar. En Nick en Simon zijn uit elkaar. Misschien komen die ook weer een keer terug. Maar zo gaat dat vaak met duo's.
0: Ja, maar niet bij de Blue Diamonds.
1: Nee, niet bij de Blue Diamonds, nee. Maar dit is in ieder geval, ze hebben heel veel mooie muziek. En dit nummer kwam eigenlijk uit nadat ze dat reunieconcert hadden in de Royal Albert Hall in Londen. En Paul McCartney heeft dit nummer voor hun geschreven. En het werd meteen weer een grote hit. Dus.
0: Het is een prachtige melodie. Inderdaad geschreven door Paul McCartney, The Wings of a Nightingale. En daarna hebben we Elvis Presley met The Wonder of You.

0: Thank you.
1: Ja, we zijn weer in de uitzending. We waren even gefascineerd door The Wonder of You van Elvis Presley. En Elvis hebben we gehad, maar wat kun je daarover vertellen? Ja, want nou ja, Elvis heeft ook weer zoveel nummers gemaakt en toch heb je deze gekozen.
2: Elvis die mag natuurlijk ook niet ontbreken in het lijstje, want het is een icoon in de muziekgeschiedenis.
1: Ja.
2: En die was natuurlijk ook alweer een tijdje bezig voordat ik een beetje bewust was van de muziek. Maar goed. En ook hier is weer uitkiezen van een nummer weer heel moeilijk. Maar deze live-opname vind ik heel mooi. Vanwege ook het grote orkest wat erachter zit en het koor.
1: Ja.
2: En dat geeft een fantastisch mooi geluid.
1: Ja.
2: Dus vandaar.
1: Zeg, en jij zingt natuurlijk in jouw band, hè? De Amazing Band. Heb je ook nummers van Elvis Presley die jullie zingen?
2: Ja, we doen One Night With You,
1: mm-hmm.
2: Wooden Heart, nog.
1: Mooie oude nummer.
2: It's Now or Never.
1: Ja.
2: Dus dat zijn ze geloof ik wel zo'n beetje. Ja.
1: Jullie band zingt en maakt veel gebruik van oudere nummers.
2: Ja. We zijn ook allemaal wat ouder.
1: Ja.
2: Dus en we spelen vaak voor ouderen.
1: Ja.
2: Dus dan is dat logisch dat we dat zo doen.
1: Ja. En jij bent de zanger. Je hebt altijd gezongen. En je zingt ook nog in een mannenkoor? Of?
2: Nee, nu niet meer.
1: Maar dat heb je gedaan?
2: Dat heb ik gedaan, ja.
1: Oké. En dan gaan we over naar... Ja, we hebben Elvis gehad. Daarvoor hebben we Cliff gehad. En nu krijgen we de Rolling Stones en de Beatles. Het is wat.
2: Ja, het wordt nu de top 3.
1: Ja, we gaan naar de top 3.
2: En dan moeten de Stones en de Beatles natuurlijk in. Want die zijn zo bepalend geweest in de jaren 60. De overgang van de... Zeg maar de muziek die wij toen hadden van Johnny Lyon en Rob de Nijs en Willy Alberti.
1: Ja.
2: En toen kwam die Engelse golf van
1: de Engelse beat
2: over Nederland heen. Met de Beatles en de Stones voorop natuurlijk.
1: Ja.
2: En dat heeft de jeugd natuurlijk enorm beïnvloed in die tijd.
1: Mm-hmm.
2: Dus vandaar ook een nummer van de Rolling Stones. Ja. En dan kies ik voor Honky Tonk Women. Omdat dat echt een feestnummer is. Het is een beetje vergelijkbaar met Satisfaction. Als je dit op een feestje draait, dan
1: is het feest al geslaagd.
2: Dan is het gelijk feest.
1: Ja.
2: Dus vandaar Honky Tonk Women.
1: Maar er zijn ook nog andere nummers van de Rolling Stones
2: die je heel mooi
1: vindt.
2: Ja, je kunt er tientallen opnoemen die fantastisch zijn. Ook de ballads die ze zingen.
1: Ja. Dan komt de onvermijdelijke vraag, ben je meer een fan van de Stones of van de Beatles?
2: Ja, daar heb ik al vaker met mensen over gehad. Ik ben fan van allebei, omdat ik het niet vergelijkbaar vind.
1: Nee.
2: Kijk, de Beatles hebben veel meer stemmige muziek dan de Rolling Stones. En de Rolling Stones zijn wat ruiger. Dus het heeft allebei zijn charme. Dus ik vind allebei prachtige muziek.
1: Dus op verschillende momenten kun je luisteren naar de verschillende bands.
2: Ja,
1: omdat ze ook allebei een andere stemming kunnen vertegenwoordigen.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Na de Rolling Stones dus de Beatles met het nummer In My Life. Afkomstig van Rubber Soul.
2: Ja, dat was ook een van de mooiste LP's, heette het toen nog, hè, Rubber Soul. En dan zag je al een beetje de ontwikkeling richting Sgt. Pepper's. Het werd steeds harmonieuzer en nieuwe vondsten die erin zaten. En er staan heel veel mooie nummers op. In My Life vind ik gewoon een van de mooiste die er is. Maar ook daar geldt, er zijn er nog veel meer.
1: We gaan luisteren naar deze twee legendarische bands.
2: Ja.
1: Dus eerst de Rolling Stones met de Honky Tonk Woman, het feestnummer. En dan de Beatles, meer ingetogen met In My Life.

0: Ja, ze mooi, de Beatles In My Life. En, ja, het is een hele muzikale reis die we in dit uur hebben gemaakt met Jan Daams. De laatste twee nummers van de Rolling Stones en de Beatles. Ja, dan gaan we over naar jouw nummer 1. Zo kun je het eigenlijk niet zeggen. Nee, want je hebt me verteld dat je een heleboel nummers heel erg mooi vindt. Ja, ja. Maar het is vooral een wat nostalgische reis geweest.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dat is, komt ook een beetje op de leeftijd, denk ik. Hè?
0: Ja, ja. Zeg, en de hedendaagse muziek, spreek je dat toch aan?
1: Sommige dingen wel, ja, natuurlijk.
0: Ja, kun je daar voorbeelden van noemen?
1: Pik de krenten een beetje uit de pap. Ja. Nou ja, Danny Vera vind ik mooi. Die maakt mooie muziek.
0: Ja.
1: Dus alles wat een beetje balladachtig of gewoon op een normaal lied lijkt, zeg maar. Want dat
0: is plastisch uitgedrukt, maar ik begrijp wel wat je bedoelt.
1: Ja, je weet wel wat ik bedoel. Nee, dus ja, ik hoor zeker wel mooie muziek.
0: Ja, maar Danny Vera staat er niet in. Het is echt een reis geweest, hè, door de vroegere tijden.
1: Je moet kiezen, hè?
0: Ja.
1: Kiezen valt altijd niet mee dan.
0: Nee, en als je nu thuis bent, dan heb je dan nog de radio aan? Of zit je dan op Spotify? Hoe moet ik het bij jou
1: sowieso
0: zien?
1: Sowieso de radio aan. Als ik thuis ben, heb ik de radio aan.
0: Ja.
1: En anders ga ik bovenaan mijn computer ga ik andere muziek draaien of...
0: En welke radiozenders heb je dan nu?
1: Nou, meestal Radio 5 nu.
0: Ja.
1: Ja. Dus komt een beetje de muziek.
0: Je bent er meegegroeid van 3 naar 5.
1: Ja. Dan komt de muziek die ik nu uitgezocht heb, die komt meestal aan bod. Hè?
0: Ja. Zeg, en ben je ook nog een liefhebber van klassieke muziek?
1: Ja, ik vind zeker Mozart vind ik altijd heel mooi.
0: Ja.
1: Ook, en vooral de nummers uit het Zauberflöte, die zijn... prachtig. En dus het is natuurlijk, maar ik draai het niet regelmatig, maar ik vind er zeker mooie muziek bij.
0: Ja. Dus je hebt een breed spectrum van muzieksmaken die je mooi vindt.
1: Zeker.
0: De hele dag staat vol met muziek, geloof ik.
1: Ja, in de auto ook, ja.
0: Ja, ik zie dat je vrouw die hier ook in de studio zit, heftig knikt.
1: Ja.
0: Zeg, we gaan over naar jouw laatste nummer. Ja. Dat is van James Taylor. Ja. You've Got a Friend. Ja, die staat niet voor niks op nummer 1, denk ik.
1: Nee. Dat nummer, dat heeft eigenlijk alles. Prachtige tekst, mooie melodie. Geschreven door Carole King. Nou ja, ik weet niet of dat... weet dat hij heel veel muziek geschreven heeft, Carole King. Ook.
0: Ja, en die twee hadden ook een goede verhouding.
1: Het was zo. In die tijd was dat zo'n klein groepje bij elkaar. Ja. Carly Simon, Carole King, James Taylor en nog. Dus... En Carole King heeft het zelf ook gezongen, maar ik vind deze opname van James Taylor eigenlijk de mooiste.
0: Ja, dus die overtreft eigenlijk de oorspronkelijke.
1: Ja, maar ze hebben het ook wel, als je het weet je gaat opzoeken op YouTube, zijn er ook dat ze het samen zingen, zijn opname van. Dus.
0: Ja.
1: En ja, James Taylor treedt nog steeds op. Hè, dus,
0: ben je ooit bij een optreden van hem geweest?
1: Nee, dat niet. Maar ja, dit is dus, dit kwam uit in het najaar van 1971.
0: Mm-hmm.
1: En... ik heb dat singeltje toen nog gekocht. Ik heb hem nog steeds. En ja, laat dat nou net ook de tijd zijn dat ik mijn vrouw leerde kennen.
0: Kijk.
1: Dus ja, een mooiere herinnering kan het niet zijn. Hè?
0: Dus dit nummer is opgedragen aan je vrouw.
1: Precies.
0: You've got a friend for a lifetime.
1: Ja, zo kun je het zeggen.
0: Ja, dat is mooi. En zij zit hier ook in de studio en ze glimt met jou mee.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Zeg Jan, we hebben een prachtige uitzending gehad met jouw 12 nummers. En je zei al dat je nog wel een top 50 zou kunnen samenstellen. Ja, dat kan helaas niet
1: in
0: mijn dozijn.
1: Nee.
0: Ik zeg tegen de luisteraars hartelijk dank voor het luisteren. En zo langzamerhand glijden we toe naar de muziek van James Taylor. Nadat we allerlei mooie andere nummers hebben gehoord. Ja, ik... merk dat ik de tijd een beetje vol moet praten.
1: Ja, nou ja,
0: zullen we dat samen nog even doen?
1: Ja, ik vond het heel leuk om te doen.
0: Kijk.
1: Ja, zeker ja. Het is, ik zeg altijd, het is mooi moeilijk om zo'n lijst te maken, maar om nu de verhalen erbij te vertellen.
0: Dat is mooi.
1: Hele leuke ervaring.
0: Daar komt-ie. Dankjewel Jan, James Taylor.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel Pieter voor de techniek.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Studio C, een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Dirk Meijer.
2: Ja, welkom in het programma Studio C, het culturele programma van Radio 1 Vallei. Voor de gehele regio Veenendaal, Reden, Scherpenzeel, Ede, etc. etc. Vandaag hebben we 4 elementen in ons programma. We beginnen straks met de column van George Knot-Neres. Hij gaat het hebben over de menselijke maat. Daarna hebben we een gesprek met Jacco van Holland uit Bennekom. Hij is een beginnende, maar aanstormende cabaretier die op 7 oktober in Cultura weer een optreden heeft. Vervolgens hebben we Germar Groothulze. Hij is bestuurslid van het Historisch Museum in Ede. En hij vertelt over de expositie 100 jaar gezondheidszorg in Ede, die in dat Historisch Museum in Ede te zien valt. En tenslotte hebben we een dichteres, dat is Rita de Bie. En zij zal enkele gedichten voordragen. En wij praten onder andere over de kracht van de poëzie. En over de vraag, ja, hoe ontstaat nou een gedicht? De muzikale opening ligt in handen van de Française Sao de Sacazan. En zij vraagt, zeg me dat je van mij houdt. Dis-moi que tu m'aimes.

0: column van George Knokmeeris.
1: Ja, en de menselijke maat, daar gaan we het over hebben, George. Ik ben heel benieuwd hoe jij de menselijke maat uitmeet.
2: Dank je. We gaan het horen. Menselijke maat. Soms lijkt de democratie compleet te falen. De meeste mensen houden van hun werk, of althans moeten toegeven dat ze niet zonder hun werk kunnen. Niet alleen voor het beleg op hun brood, maar ook uit een oogpunt van interesse, zelfontplooiing en sociale contacten. Er is ook werk waarvan de meeste mensen zeggen dat is prachtig. Denk aan meubels maken of mensen helpen met revalidatie. En toch is het ons overkomen, hoewel de meerderheid dat niet wilde, dat dit prachtige werk is verdwenen of gaat verdwijnen. Machines hebben de meubelmakerij ontmenselijkt. Robots staan op het punt de zorgmedewerker te verdringen. Dit verschijnsel dat slechte dingen gebeuren in weerwil van de beschaving kenden we helaas. Wetenschappers waarschuwden voor de gevaarlijke kanten van kernenergie, toch schiepen mensen de atoombom. En ze aarzelden niet hem te gebruiken ook. Niet tegen boze slechterikken, nee, ze gooiden er onschuldige mensen mee dood, uit kille berekening. Er waren gelukkig ook minder rampzalige voorbeelden van op hol geslagen minderheden. We vertrouwden op ieders eerlijkheid en sociale controle op de werkvloer. Totdat slimmerikken een verdienmodel ontwierpen en de prikklok invoerden. Zo kon de baas tot op de minuut uitrekenen of Jan en Marie wel of niet tijd van hem stalen. Er reden vuilnismannen door onze straten, luid, lachend of pratend. Ja, soms spuugden ze op de stoep of floten de meisjes na. Er bezemden menselijke brigades door de steden om de pleinen schoon te houden. Ja, een enkeling kreeg op zijn 50ste last van zijn rug. Er stonden perronchefs langs het spoor om de orde te bewaren en mensen te helpen met een vraag of koffer. Ja, niet iedereen vond dat prettig of zelfs nodig. Maar anno nu klagen we dat de sociale cohesie ontbreekt. Of dat bladblazers en bezemkarren zo'n herrie maken. Wilde de meerderheid in ons land nu echt dat de straten zo kil en machinaal werden? Toen de drone werd uitgevonden, werd door de technocraten overdadig gewezen op de vele voordelen. Medicijnen en pakketjes konden door de lucht veel sneller worden bezorgd. Maar oorlogszuchtigen zagen stilletjes ook nieuwe kansen. Nu zal de vooruitgang ons dan gaan helpen met AI. Over de verwachte zegeningen zal ik niet uitweiden. We hebben ze al lang gehoord en gezien. Houden tegelijkertijd ons hart vast. Hoe komt het toch dat wij als menselijke beschaving er niet in slagen om onze eigen gaven en verworvenheden ten goede te richten? Komt het echt omdat we allemaal verschillende opvattingen hebben over wat goed is? Of komt het omdat leiderschap zo vreselijk lastig is? Van de zomer waren we met onze kleinzoons in de apenhul. Er zat een gorillaman op een eilandje leiding te geven aan zijn groep. Hij moest de jonge mannen in het gareel en zijn vrouwtjes te vriend houden en de kleintjes helpen opvoeden. De arme kerel keek als een bezetene om zich heen en had geen moment rust. Ja, echt leiding geven is dienen en zelfopoffering. En dat brengen te veel leiders niet op.

0: Studio C Theater.
1: Ja, en in het blokje theater heb ik hier naast mij staan Jacco van Holland. Welkom.
2: Dankjewel.
1: En Jacco van Holland is wiskundeleraar geweest. Heeft thans een schildersbedrijf. Maar diep in zijn hart, en dat is ook in zijn gedrag tot uiting gekomen, wil hij ook wel theatermaker worden, zijn. En hij zit in de fase van... Ja, de jonge kleuter zou je kunnen zeggen die aan het springen is en aan het dansen is. En heel graag met dat vak verder wil.
2: Dat zou heel mooi zijn, ja.
1: Dat zou heel mooi zijn. En het nummer wat we net hebben gehoord, heb ik begrepen, van Snelle en
3: Zoe
2: Levi.
1: Zoe Levi, juist, de zangeres. Ja, dat vormt een beetje rode draad in je programma, heb ik begrepen. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Ja, het nummer gaat natuurlijk over uiteindelijk de dingen doen die je heel graag wilt doen. En zing maar alsof je een zanger bent. Dans maar alsof je een danser bent. En ik ga op het toneel staan alsof ik cabaretier ben.
1: Ja.
2: En dat is een droom die nu uit gaat komen. Dus ja. Dat.
1: Hoe lang heb je die droom al? Want ja, de overgang van wiskunde naar schilder is al fascinerend. En nu deze stap ook nog eens. Maar hoe lang
2: als je me heel goed kent, valt het allemaal wel mee. Maar die droom die leeft al wel lang, hoor. Ik heb... Toen ik klein was, al veel stukken geschreven waar iedereen van zei, goh, grappig, leuk, moet je wat mee doen. En steeds dacht ik, ja, ik ga er wat mee doen. Maar ja, weet je, de mensen is ook 100 dingen zien die bepalen van, nou, laat maar. En uiteindelijk gebeurt er wat in je leven. En dan, dan besluit je om het toch te gaan doen. Mm-hmm. En dat wordt nou aankomende woensdag voor de derde keer inmiddels al. Dus gaat ergens op lijken.
1: Je hebt een try-out, zou ik maar zeggen, gehad op Kasteel Hoekelum.
2: Ja, dat klopt.
1: En daarna heb je een voorstelling ergens in de maand mei gehad in Cultura.
2: Ja.
1: Hoe was dat om dan een try-out? Kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat is in een wat kleiner gezelschap. Maar voor het eerst op dat podium in Cultura. Wat ging er dan in de dagen daaraan voorafgaand door je heen?
2: Die try-out was in principe bedoeld om het gewoon een keer te doen. De mensen die in de zaal zaten, die zeiden, goh, dat is leuk en daar moet je eigenlijk nog wat meer mee. Nou, toen heb ik dus de schoenen aangetrokken, Cultura gebeld van, goh, zou ik de zaal een keer kunnen huren? Nou, dat kon.
1: Ja, maar die mensen die dat zeiden, die beantwoorden eigenlijk een diepe roep vanuit jezelf, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. En uiteindelijk toch de stoute schoenen aangetrokken en de zaal gehuurd. Ja, dan komt het spannende moment dat je kaarten moet gaan verkopen.
1: Ja. En moet je dat dan alleen organiseren? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dat gaat wel zo in zijn werk. Ja, ik had flyers laten drukken en in eerste instantie nog mensen die mij kennen of die me vaag kennen. Klanten van het schildersbedrijf.
1: Ja.
2: Dat soort mensen aangesproken. De vrienden en daar de vrienden van, die hoorden ervan. Dus uiteindelijk zat 31 mei de zaal tot de nok gevuld.
1: Prachtig.
2: En stond ik toch wel even met knikkende knietjes op het podium. Maar eenmaal gaande was het het leukste wat ik ooit heb gedaan op mijn trouwen en de kinderen krijgen na dan.
1: Ja.
2: Was dit, was fantastisch. Ja, echt heel erg leuk.
1: Dat is mooi, hè? Dat je van tevoren dus een gezonde spanning hebt. En eenmaal op het podium, zoals je dat vaker hoort, dan valt
2: dan
1: iets
2: valt het
1: jou
2: weg. Ja, dan merk je van, want het verhaal zat ook wel echt goed in mijn hoofd. Ik wist ook wel van, nou, dat ga ik niet kwijtraken. Maar het is toch wel een dingetje. En hoe reageren de mensen? Vinden ze de verhalen mooi? Vinden ze mijn grappen leuk?
1: Zeg, en hoe lang duurde het optreden?
2: Een klein uurtje.
1: Een klein uur. Ja, moet je die teksten wel goed in de kop hebben.
2: Ja, ik heb er nu ook iets verlengd. Een stukje toch weer toegevoegd. Want aldoende leert men ook wel. Dus toch weer dingen anders aangepakt. De grappen die ik heb anders aangekleed. Dus,
1: dat wil ik inderdaad ook vragen. Van, wat heb je nou geleerd uit de eerste voorstelling? Wat heb je kunnen veranderen? Wat heb je aan de feedback gehad die je gekregen hebt?
2: De feedback was dat ik toch af en toe wat meer tijd moet nemen. Ik ging wel snel door, zeg maar. Grappen verteld, volgende grap in principe.
1: Ja, ja. Dus iets meer pauze, iets meer rust.
2: Ja, iets meer de tijd nemen. En een grap die in mijn hoofd grappig is, moet je soms toch iets meer beeldend maken dan dat ik deed. En dat heb ik nu veranderd. Dus ik hoop dat een verbetering is weer, ja.
1: Dus je zegt dan eigenlijk dat je die momenten van rust wat meer kunt inlassen. En dan heb je ook eigenlijk wat meer contact met het publiek zelf.
2: Ja, dat is ook een van de dingen. Contact met het publiek.
1: Ja.
2: Dat is iets wat beter kon. Dus dat gaan we aankomende woensdag weer proberen.
1: Ja. En kun je vertellen, ja, Wat voor soort cabaret is het? Want er zijn verschillende soorten cabaret. Van, laten we zeggen, de ouderwetse Toon Hermans tot en met Peter Pannenkoek en alles wat er tussenin zit. Ja. Waag jij jezelf te categoriseren ergens in een bepaalde klasse?
2: Nee. Mijn cabaretvoorstelling is een heel mooi verhaal over de dingen die ik heb meegemaakt.
1: Het is een persoonlijk verhaal.
2: Met uitstappen naar herkenbare situaties in het dagelijks leven. Waar je tegenaan loopt en wat grappig is in mijn ogen. Mm-hmm. Maar het is ook die kwetsbaarheid. Ik stel mezelf redelijk kwetsbaar op. Mm-hmm. Dat spreekt mensen ook wel aan. Dus het is zeker.
1: Dat heb je ook achteraf gehoord.
2: Ja, dat mensen toch wel met kippenvel in de zaal zaten. En dat vond ik wel een mooi complimentje.
1: Kun je een tipje van de sluier oplichten?
2: Over?
1: Nou ja, over die kwetsbaarheden.
2: Ik heb best wat heftigs meegemaakt in mijn laatste fase van het onderwijs.
1: Ja. Was wiskundeleraar op een middelbare school in Veenendaal.
2: Ja, eerst Veenendaal. Dit gebeurde in Ede. Dat heeft in principe niks met school te maken. Maar een jongen die ging mij te lijf, zeg maar. Hmm. En dat deed meer met me dan dat ik dacht dat het met me zou doen. En toen ben ik thuis na gaan denken, wat wil ik nu? Is dit wat ik wil? Moet ik iedere zondagavond met pijn in mijn buik maandag weer naar school gaan? Of gaan we gewoon iets anders doen? Nou, toen ben ik A, weer gaan schilderen. En B, heb ik toen bedacht van, ik ga alles wat ik heb meegemaakt op papier zetten.
1: Ja.
2: En dat heb ik gedaan. Ja, en toen is uiteindelijk dit geboren.
1: Dus zo'n gebeurtenis heeft je ook wakker geschud?
2: Ja, dat heeft me behoorlijk wakker geschud. Ja. Ja, ja. Want ik ben toen even thuis geweest ook. Om na te denken, wat wil ik nu? En dat liedje van net heeft me daar ook wel bij geholpen. Van, ga nou eens doen wat je leuk vindt. Want je bent zo aan het draaien en aan het doen. Ga nou eens doen wat je leuk vindt. En ik was in Japan met mijn zoon, waar het ook een stuk over gaat. En daar gebeurde er gewoon iets magisch. Weet je wel? Dat je ergens bent en dat je denkt van ik moet het nu gewoon anders gaan aanvliegen.
1: En dus heel ver weg in Japan, voorafgegaan door die nare gebeurtenissen op school. Die je ook chaos gaf, heb je een nieuwe ordening kunnen vinden.
2: Ja, zo is het precies gegaan, ja.
1: En daar gaat het programma onder andere over.
2: Dat is een beetje de rode draad van het
1: dat
2: programma.
1: Dat is de rode draad. Ja. En ja, dat kan voor een heleboel mensen gelden die in de zaal zitten.
2: Ja, er zijn ook best wel voorbeelden van mensen die bij mij in de zaal zaten. Die de dag, de week, de maand daarna toch dingen in hun leven anders zijn gaan doen. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou kunnen veroorzaken.
1: Ben je al bezig met een volgend programma? Ben je aan het schrijven?
2: Het is wel gek dat je nu dingen meemaakt en dat je denkt van die moet ik even in mijn telefoon opslaan. Want voor een volgende keer, ik denk wel dat ik dit nog een keer ga doen. Ja, want het zal woensdag stoppen, denk ik.
1: Dan stopt dit programma.
2: Ja, dan is het voor de derde keer. Ik zou ook niet weten hoe ik het verder aan moest vliegen. Dus dan gaan we langzaam weer iets schrijven en dan zal het volgend jaar 1-2 keer weer. Gaan lukken, denk ik, hoop ik.
1: Een klein ander theater hier in de buurt?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. We gaan dus om ons heen kijken en wie weet waar het me weer brengt.
1: Wel leuk om te horen dat je naast dit eerste programma ook bezig bent met het opslaan van bepaalde gebeurtenissen. En daar mogelijk ook weer zaadjes in ziet voor een nieuw programma.
2: Ja, dat kan als iemand aanbelt van wil je donateur worden van iets? En ik zeg van ik heb er al best wel veel, dus nee. Dat zij dan zeggen van, anders laat je er toch op bevallen. Mm-hmm. En dan gaat er bij mij wel weer iets rinkelen. Dus ik denk van, kun je op het theater natuurlijk wel weer iets grappigs van maken. Ja.
1: Nou, wie weet dat in de komende tijd gebeuren. Ja. We richten ons nu eventjes op de voorstelling die gaat komen.
2: Ja, dat schiet op.
1: Dat is aanstaande woensdag.
2: Ja, 7 oktober. 7 kwart oktober. Over 8, ja.
1: Om 7:15 in Cultura. Er zijn nog kaarten
2: kaarten, zeker weten. Ja.
1: Dus ik hoop dat dit praatje met jou ertoe bijdraagt dat er meerdere mensen zullen komen.
2: Ja, dat zou heel
1: woensdagavond 7 oktober 7:15 in Cultura. Het programma van Jacco van Holland.

Ja, we spraken net met Jacco van Holland. Hij is de aanstormende cabaretier. En ga naar zijn voorstelling In Cultura aanstaande woensdag 7 oktober. 'S Avonds om 19:30. En het programma heet Heb het leuk. En eigenlijk is de zangeres die je net hoorde, de Faro-zangeres Anamura, zingt ook over dat het leuk is, maar tegelijkertijd is er melancholie. En dat zie je natuurlijk ook terug in een cabaretprogramma. Anamura zong Des Faro, vrolijk en vol melancholie. Dat hoor je ook terug in een volgend nummer van Pink Martini, Hang On Little Tomato. En dat is een nummer uit 2011. Het is een fantastische band. Ze spelen en zingen klassiek, jazz, Zuid-Amerikaans. En het gezelschap bestaat uit liefst 20 leden. Het is opgericht in 1994 door Thomas Lauderdale. En twee zangeressen, namelijk China Forbes en Storm Large, die vormen eigenlijk de voorgrond van deze wonderlijke, mooie, wonderschone band. Pink Martini.

0: NOC Geschiedenis.
1: Ja, we gaan een stuk geschiedenis bespreken samen met Germa Groothulze. Welkom Germa in de studio.
2: Dank je.
1: En Germa is bestuurslid van het Historisch Museum Ede. Wat houden die taken eigenlijk in, bestuurslid zijnde van het Historisch Museum?
3: Ja, we hebben er een aantal, hè.
1: Ja, een bestuur bestaat uit meerdere mensen.
3: Ja, we hebben een voorzitter, een secretaris en dat soort zaken. Maar ik doe de PR en communicatie. Aha. En een beetje de ICT ernaast.
1: Mm-hmm. Vandaar dat je nu ook hier zit als PR-functionaris vanuit het bestuur.
3: Ja.
1: Het Historisch Museum gaat beginnen met een expositie over 100 jaar zorg in Ede en omgeving van Ede, neem ik aan.
3: Naar de gemeente Ede.
1: De gemeente Ede, oké. Okay. En dat is 100 jaar zorg, dus ruwweg vanaf 1900.
3: Ja, het gaat met name over de zorg wat er dan in de afgelopen 100 jaar is gebeurd. En wat er allemaal met de ziekenhuizen is gebeurd.
1: En hoe breng je dat in beeld?
3: Dat doen we door middel van een tentoonstelling waar dus grote dingen getoongesteld worden. Zoals we hebben daar röntgenfoto's. Er komt van alles. Ja, ik zou zeggen, dus eigenlijk door te veel om op te noemen. Mm-hmm. Ik wil het ook een beetje geheim houden, eerlijk gezegd.
1: Een beetje geheim houden?
3: Ja. Ik heb liever dat de mensen komen kijken.
1: Ja, maar... Als mensen komen kijken, willen ze iets weten natuurlijk.
3: Nou ja, goed.
1: Noem eens wat.
3: We hebben daar, dus wat ik zeg, iets over röntgenfoto's. We hebben met name heel veel informatie over het reilen en zeilen. Hoe dat is gegaan met de zorg, over de ziekenhuizen, over de verzorgingstehuizen. Met name met de bleekneusjes, misschien wel bekend.
1: Dat is vertel eens iets over de bleekneusjes. Dat is trouwens een algemene term. Ik kom zelf uit het westen, uit Den Haag, en daar had je ook bleekneusjes. Ja. Dus het zal een landelijk fenomeen zijn
3: dat
1: geweest.
3: Dat is inderdaad een landelijk fenomeen, maar eigenlijk met name uit het westen toch wel. Ja, dat waren dus kinderen die dus eigenlijk ondervoed waren of met tuberculose en dat soort zaken. Die kwamen dus vanuit het westen en hier naar de kuuroorden, tenminste naar de herstellingsoorden. En die werden daar behandeld en de bleekneusjes.
1: Ja, kwamen die kinderen dan in een grote vakantie?
3: Dat was denk ik wel in de vakanties meestal, ja.
1: Ja, dus de bleekneusjes vanuit het westen, die konden genieten van de boslucht en hier weer wat opknappen.
3: Ja, dat ging eigenlijk vanaf de late 19e eeuw tot en met ongeveer 1970 zijn die hier naar het platteland gekomen, naar Ede dus.
1: Ja.
3: Om dat aan te sterken, daar ging het eigenlijk een beetje over.
1: Aansterken en natuurlijk spelvormen en activiteiten.
3: Dat was vroeger heel streng. Ik zou zeggen, er wordt heel veel over geëxposeerd bij ons op het moment. Over de bleekneusjes. En naast dat de bleekneusjes hebben we ook zijn we erg bezig momenteel met Gelderhorst. Het enige Nederlandse instituut voor ouderdoven.
1: Ja.
3: En er zitten zelfs mensen die zitten doof en blind. En, daar besteden wij ook heel veel aandacht aan.
1: En op welke manier doen jullie dat dan? Want de Gelderhorst is natuurlijk wel een bekend gebouw, ook hier in Ede.
3: De historie wordt namelijk behandeld van hoe de Gelderhorst eigenlijk is ontstaan.
1: Ja.
3: Vanuit dovenvreugd naar wat het nu is. Mm-hmm. En dat doen we door middel van filmpjes en voorwerpen en dat soort zaken.
1: Ja. En er wordt ook aandacht besteed aan hoe de interne communicatie binnen Gelderhorst is?
3: Ja, dat wordt ook de interne communicatie. Dat is met name met gebaren, hè?
1: Ja.
3: Gebaartaal.
1: Ja.
3: Ja. Ja, zelfs Ede heeft een eigen gebaar. Dat is een uitgestrekte hand met een vuist erop en een duim omhoog.
1: Ja. Ja.
3: En dat is eigenlijk het gebaar voor Ede.
1: Ja. Kun je nog iets meer vertellen over de lokale ontwikkeling van de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld, wat mij dan bezighoudt, het aantal huisartsen dat er vroeger was in vergelijking met nu. Wordt daar ook aandacht aan geschonken? Aan de verandering van kwantiteit, kwaliteit? Of?
3: Nou, dan moet ik helaas teleurstellen, want de huisartsen worden er niet in meegenomen. Mm-hmm. We gaan als huisartsen. Hoofdzakelijk eigenlijk over de ziekenhuizen, de herstellingsorde. Zoals bijvoorbeeld, je had de HORA. En dat is de herstellingsoord voor Rijksambtenaren.
1: Ja.
3: En Nou, er zit een hele geschiedenis achter. En dat is ook allemaal te zien. We hebben ook een
1: Hebben we nog een herstellingsoord in Lunteren gehad?
3: Ja, dat is voor onderwijzers. Ja. Dat wordt ook uiteraard behandeld.
1: Ja.
3: En ja, eigenlijk hoe het met de zorg is gegaan vanuit de laatste 100 jaar.
1: Ja, dan kun je zeggen de herstellingsorde zijn er niet meer. De zorg is wat dat betreft een beetje afgeroopt.
3: Nou ja, het enige wat we nu nog hebben zijn eigenlijk de ziekenhuizen een beetje nog.
1: Ja.
3: En ja, 87 is dus die officiële fusie gegaan tussen het Julianus ziekenhuis, streekziekenhuis en Pieter Pauw in Wageningen.
1: Mm-hmm.
3: En ja, dat is toen de tijd samen gegaan. En later heeft Julianus ziekenhuis in Veenendaal heeft zich erbij aangesloten.
1: Mm-hmm.
3: En in 2000 zijn alle vier locaties zijn definitief samengevoegd. En is alles verder gegaan onder de naam Ziekenhuis Gelderse Vallei.
1: Ja.
3: En ja, de hele historie daarvan is ook allemaal te bekijken.
1: Ja, het is een turbulente geschiedenis geweest. Want het heeft in de fusie nogal wat perikelen gegeven.
3: Ja.
1: Maar uiteindelijk is het op zijn pootjes terechtgekomen. En is het een meer een neutraal ziekenhuis geworden?
3: Ja, het waren dus verschillende geloofsovertuigingen.
1: Ja.
3: Want Julianus ziekenhuis was een algemeen ziekenhuis.
1: Ja.
3: En het streekziekenhuis was protestant-christelijk. En
1: het streekziekenhuis in Bennekom.
3: Ja.
1: Ja. En dan hadden we ook nog een ziekenhuis in Renen. Die is
3: toegevoegd. Nou, het wordt Veenendaal genoemd, maar het stond eigenlijk in Renen. Ja.
1: Renen, Veenendaal. Ja. Ja. Mm-hmm. Wordt er ook iets vermeld over de ontwikkeling van de particuliere klinieken die er tegenwoordig zijn? Een Bergman kliniek. Er zijn nogal wat particulieren die ook hier in Ede zitten.
3: Als ik het geweten had, hadden we ze meegenomen. Wat we wel hebben... Dus ook,
1: het hoort wel tot de recente geschiedenis.
3: Ja, het is recente, ja. Maar we zijn eigenlijk een beetje toch meer... De historische kant ingegaan.
1: De historische kant.
3: Ja. Zo zaten dus ook met de kazernes en dat soort zaken. We hadden hier ook een militair hospitaal.
1: Kijk.
3: En ja, dat weet niet iedereen, maar die zat op de Erikalaan.
1: Mm-hmm.
3: En ja, dat is... Nu, momenteel is daar een gezondheidszorg daar.
1: Ja.
3: Zo'n gebouw. Ik weet niet zo hoe dat heet daar, maar... Mm-hmm. Dat is tegenwoordig... Vroeger was dat daar een militair hospitaal. Er waren ook echt zieke bedden. Er werd geopereerd. Van alles gedaan.
1: Okay. Ook daar wordt iets over tentoongesteld.
3: Ja, ja.
1: Nou Germar, ik wil je bedanken voor jouw toelichting. Op de expositie die in het Historisch Museum van Ede plaatsvindt. Met ingang van wanneer?
3: Vanaf volgende week 9e.
1: Vanaf 9
3: oktober. Ja.
1: En tot hoe lang vindt de expositie plaats? Tot hoe lang?
3: De exacte einddatum is nog niet bekend. Maar het wordt medio februari volgend jaar.
1: Dus we hebben geruime tijd om naar het Historisch Museum in het centrum van Ede te komen. En te kijken naar de ontwikkeling van de gezondheidszorg 100 jaar lang in Ede. Germar Groothulze, dank.
3: Graag gedaan.

was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd.

0: morgen komt het goed.
1: Ja, morgen komt het goed. Dat is een nummer van Dickie Dex. Dat heeft hij geschreven voor zijn vierjarige zoon. Nadat er enkele jaren geleden aanslagen waren geweest in Parijs. En hij was zo bewogen dat hij vanuit het idee dat het later in het leven van zijn zoon wel weer goed zou komen, heeft hij dit nummer geschreven. Dickie Dex, morgen komt het goed.
2: Studio C, Poëzie.
1: Welkom, Rita de Bie, in deze uitzending van Studio C. Ja, wie is Rita de Bie? Zij schrijft gedichten en draagt af en toe ook voor op een poëziefestival. En met haar duik ik in de wereld van het gedicht. En ja, we gaan praten over wat mij ook bezighoudt is, als niet dichter, maar wel lezer van gedichten. Hoe ontstaat nou een gedicht? En ja, dat zal voor elke dichter weer wat anders zijn. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou te werk gaat. En ja, ik ben ook benieuwd naar enkele van je gedichten. Dus we maken in de komende minuten een reisje door enkele gedichten van jou. En wat achtergronden daarvan. Maar in ieder geval, welkom.
3: Dank je wel, Dirk.
1: En ja, hoe ontstaat bij jou een gedicht?
3: De meest frappante manier waarop een gedicht ontstaat is als ik er 's nachts wakker van word en dan is er een gedicht. Dat is meestal een gedicht met een heel intense emotie. Als er iets heel intens gebeurt. En dan word ik er dus wakker van en dan staat de eerste regel er en dan moet ik gaan schrijven. Doe ik dat niet, dan is het moment weer weg en dan is het over. En een andere manier is dat als er iets gebeurt waarvan ik denk van wat is dat nou? Wat gebeurt hier nou? Er is iets, ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar ik wil er wel woorden aan geven. Ja. Dus dan ga ik ermee aan het werk.
1: Dus dat is meer werk?
3: Ja, en ook een drive van binnen om dat echt te willen vertellen, willen zeggen. En de derde, en heel eenvoudig en heel leuk, dat is gewoon spelen met taal.
1: Spelen met taal.
3: Ja, leuk. Ja.
1: Heb jij dat ook als je bijvoorbeeld een krant of een boek leest, dat je dan een zin leest en dan ook het spel van de taal doorziet?
3: Ja. Ja, er zijn wel zinnen die mij raken, dat ik denk, dat is grappig.
1: Ja.
3: Of mijn kleindochter zegt, oma, wat voor taart wil jij? En dan denk ik, wat voor taart wil ik? Ja, wat wil ik eigenlijk nog met mijn leven? Wat voor taart wil ik eigenlijk nog? Dus het zet mij in gang.
1: Ja, ja. Dat is dus wat poëzie ook doet. Het boort verschillende lagen aan.
3: Ja.
1: Ja. En heb jij een voorbeeld van een gedicht waar bijvoorbeeld het taalplezier voorop staat?
3: Ja. Daar zal ik een korte voorlezen. Dat heet Lege Briefjes. Aan het eind van mijn Latijn, het einde van mijn taal, gaf ik mij lege briefjes. Je las ze. Allemaal.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dat is mooi spelen met taal.
3: Ja.
1: Maar de lezer, of nu de luisteraar, blijft er ook wat verward achter. Is dat ook de bedoeling? Of zit er geen bedoeling achter?
3: Nee, het meeste van mijn gedichten zit totaal geen bedoeling achter. Nee. Het is gewoon iets van binnen wat eruit wil.
1: Ja.
3: En er hoeft niet iets te gebeuren, behalve dat ik wel heel erg ambitieus ben. Dat ik denk, het moet wel te begrijpen zijn. En het moet maar voor één manier van uitleg vatbaar zijn. Je moet er niet van denken van, oh, we gingen toch daarin, gaan we nou weer daarin? Huh? Je moet mee kunnen.
1: Oké. Okay. Maar dit is dus een voorbeeld van een kort gedicht over taalplezier.
3: Ja? Ja. Ja.
1: En had je ook een voorbeeld over de uitdaging om het onzegbare te verwoorden?
3: Ja.
1: Daar heb je ook een kort gedicht over.
3: Ja.
1: Dat nou, dan gaan we daarnaar luisteren.
3: Dat is goed. Dat heet Stil. Ik nodigde je op mijn stille plek. Je kwam. Ik zei, luister hoe stil het is. Je luisterde. Ik zei, blijf je. Het is zo stil vandaag. Zo stil is het nog nooit geweest.
1: Dat is ook een gedicht om stil van te worden. Het raakt.
3: Mm-hmm. Ja, dat kan raken, ja. Wat ik zelf er interessant aan vind, er zit een heel erge grote stilte tussen blijf je en het is zo stil vandaag. En ik dacht, ik kan het antwoord geven. Ik kan zeggen, blijft wel of blijft niet. Mm-hmm. Ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Als je ernaar luistert, dan kan je zelf kiezen van wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er als die vraag in je opkomt van blijf je? Het is best een bestaansvraag. Veel mensen stellen die vraag van oké, ik heb je uitgenodigd. Je bent gekomen, we hebben contact. Je zit bij mijn kern, bij mijn stille plek. Maar blijf je nou ook? Dus het is een heel... De spanning die ertussen zit, die zit in de stilte. En ik vind het leuk om dan ruimte te laten aan degene die luistert van... Wat gebeurt daar?
1: Ja. Ja. Dat is ook hoorbaar als je het voordraagt. De spanning wordt als het ware ook opgebouwd.
3: Ja.
1: Ja. Eventjes weer een zijstap naar de poëzie aan zich. Poëzie, zei ik in het begin van dit fragment ook, heeft heel veel kracht in zich. En als luisteraar of als lezer... Ik spreek even vanuit mezelf. Heb je ook de tijd nodig om die kracht te ontdekken? En toch is het zo dat er veel meer mensen zijn die literatuur lezen. En heel weinig poëzie. Terwijl je mensen wel gunt dat ze meer poëzie lezen. Omdat daar zoveel kracht, veerkracht ook in te ontdekken valt. Hoe kan het nou dat mensen, heb je daar een idee over, te weinig poëzie lezen?
3: Ik weet dat niet zo heel goed. Ik heb het idee, bij literatuur word je nog iets meer meegenomen. Ja. En bij poëzie moet je meer... je moet iets met je laten gebeuren eigenlijk. Ja. Meestal, in de meeste gedichten. Ja. En dat vinden mensen vaak ook moeilijk. Om dat te doen. En je moet ook wel... als je taalgevoel hebt, dan helpt dat wel... om met een gedicht mee te kunnen. Mm-hmm. Dus als mensen gedichten heel verschillend uitleggen... dan kan dat door taalgevoel zijn. Ook door hoe mensen in elkaar zitten. Maar ja, gedichten zijn toch wel een bijzondere tak van sport.
1: Ja. Je moet bijna gespecialiseerd zijn.
3: als luisteraar kan je het ook gewoon over je... of lezer kan je het ook gewoon over je heen laten komen. En dat is eigenlijk het mooiste van een gedicht. Ja. Dat je het laat gebeuren en dan... merk je het wel.
1: Ja, maar je moet wel vanuit jezelf een neiging tot zoeken hebben. En anders dan raak je bedolven. En dan stoppen mensen, denk ik, met het lezen van poëzie.
3: Ik denk dat het slim is om niet te veel gedichten tegelijk te doen.
1: Nee.
3: Want het is inderdaad behoorlijk intens en compact, een gedicht. Er is heel veel samengebald in een paar regels. En ja, dat moet je kunnen hebben.
1: Ja. Nog een hele andere vraag, nu ik zo met je aan het praten ben. Hoe oud was je eigenlijk toen je bent begonnen met het schrijven van gedichten? Of het ontdekken dat je s'nachts wakker wordt en iets moet opschrijven?
3: Dat is een jaar of 25 geleden. En dat was eigenlijk toen ik gewoon de luier aan het verschonen was van mijn zoon. En dat er een regel in mijn hoofd begon te spreken, hoe je dat moet zeggen. Ja. En ik denk, wat? En er kwam een vervolg op, nog een zin en nog een zin. En dat ben ik op gaan schrijven. En dat werd toen een liedje. Maar een liedje is eigenlijk altijd een gedicht.
1: Ja.
3: Dus zo begon het.
1: Juist. Nou, dat is een respectabele tijd. En ja, over tijd gesproken. Nog één gedicht graag. Dat is Hemelvaart. Misschien dat je er van tevoren iets over wilt zeggen. Of dat je het... zo voordraagt.
3: Wat ik erover wil zeggen is dat ik hier niemand mee wil beledigen. En, het gaat over hemel en het gaat over vaart. En je gaat het horen als je luistert. Het blijde jubelt af het gras door beide benen en mijn buik naar boven. Het streelt mijn borsten en versmalt als een rivier doorheen mijn hals. Het explodeert als een fontein doorheen mijn hoofd. Naar boven, meer naar boven, zingt het van de bron naar de bestemming. Hemelsblauwe lucht. Mijn armen, handen reiken mee. Mijn God, hoe zoveel aarde, hemel, dans zo innig samenkomen kan met mij ertussenin. Meer hoef ik niet te zijn dan dit, een begenadigd kind.
1: Dat is een heel mooi en vrolijk einde eigenlijk.
3: Ja,
1: en vrolijk is eigenlijk wat te weinig om dit gedicht te betitelen. Want het is eigenlijk allesomvattend wat je in dit gedicht zet. Rita de Bie, hartelijk dank voor het komen naar de studio. Te vertellen over wat poëzie voor jou betekent. En het voordragen van enkele van je mooie gedichten.

In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting. Er is plaats voor eender welke stroom. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag wringt men zich in bochten.

echt wil drinken. Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven.

verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren.

0: Ja, Raymond van het Groene Woud is natuurlijk ook een poëet, een dichter. En hij zingt er ook nog eens bij. En alle nummers van hem zijn eigenlijk het waard om als een gedicht te worden betiteld. Wat de dichtkunst werd door Rita De Bie heel mooi verkondigd. Ze zeggen wel eens over poëzie: het is bloed, verbeelding en intelligentie samen. Het gebied ons de wereld te raken en te proeven, te horen en te zien.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: De El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag. Fijn dat u luistert naar het programma Middagsom. Ook de luisteraars van Eenvallei, van harte welkom. Ede, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, Rhenen en Veenendaal. Allen van harte welkom. Tot 7 uur zijn we bij u met om 5 uur een dienst uit de hervormde gemeente uit de Sionskerk. Voorganger is dominee M.H. Bil in Veenendaal. Maar we beginnen met muziek. Wat de toekomst brengen mogen.

Zie, ik maak alle dingen nieuw. God leidt de zijnen vaak door diepe wegen. En toch lacht hij hen een blijde toekomst tegen. Eén blik daarop geeft hun weer nieuwe moed. Wanneer de Heere iets ervan doet smaken. Dat hij eens als alle dingen nieuw zal maken. Dan klinkt hun lied, wat is de Heere goed. Hij bracht hen geestelijk uit de dood tot leven. De oude mens is wel in hen gebleven. Maar toch, dat nieuwe leven sterft niet meer. Wel moeten ze steeds weer met smart belijden dat de oude mens zo sterk is in het strijden. Dat, zodat ze in zonde vallen telkens weer. En toch, hoe lang dit nog zal kunnen duren, de Heere weet het en hij telt de uren. Straks breekt voor hen het uur van sterven aan. Dan is de oude mens voorgoed verslagen. Dan wordt hun ziel door engelen gedragen om zonder zonde voor Gods troon te staan. Dan zullen zij met alle hemelingen tot eer van God drie enig eeuwig zingen. De Vader had hen lief voor eeuwigheid. De Zoon heeft naar zijn vaders welbehagen voor hen de schuld en straf volmaakt gedragen. Gods geest heeft hen ten arbeid in de tijd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Die woorden die de oren van Johannes eenmaal hoorden, zijn ook vandaag tot troost van Seren Kerk. Nieuw maakt de Heere God straks alle dingen. Dan zullen alle zijn lievelingen zingen. Hem prijst voor door het hem voltooid de werken.

Zo dadelijk schakelen we over naar de hervormde gereformeerde gemeente, de Sionskerk in Veenendaal. Voorganger is dominee M.H. Bil. Na de dienst komen wij graag bij u terug. Wij wensen u een gezegende dienst.

Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst waarin voorgaat onze wijkpredikant dominee Martin Bil. We groeten in het bijzonder de gasten in ons midden en iedereen die thuis met ons verbonden is. Er zijn in deze dienst 3 collectes. Je kunt u gaan vergeven in het collectemoment via de apostel-app of in de collectezakken. De eerste collecte is een diaconale collecte. Die is op deze Israëlzondag bestemd voor diaconale hulp voor Israël. De tweede collecte is voor de eredienst. De derde collecte is voor kerkbeheer, instandhouding van de wijkgemeenten. Ook kunt u bij de uitgang geven voor de zending alle doelen van harte bij u aanbevolen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe, die we beginnen met het zingen van Psalm 105, vers 1 en 2 uit de Oude Berijming, waarbij ik u uitnodig om te gaan staan.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is tot in eeuwigheid, nooit zal loslaten de werken van zijn handen. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit het liedboek van Israël, de psalmen. Nu uit psalm 106. En het gaat in die psalm over hoe het volk Israël zijn de daden van God vergeet. En het is elke keer hetzelfde refrein. God ziet toch naar het volk Israël om. Vergeeft en gaat door. We zingen psalm 106 uit de Nieuwe Berijming. Vers 18, 21 en 22. Psalm 106, 18, 21, 22.

Voordat we gaan lezen uit het woord van God, zullen we bidden om de Heilige Geest. Trouwe God, gezegend bent u om uw trouw beleid, zo zongen we. U de God van Abraham, Isaac en Jacob, u de Vader van Jezus Christus, we loven u om uw trouw, om uw liefde die doorgaat, niet van ophouden weet. We zijn geen haar beter. Uw volk Israël was dat niet en is dat niet. De minste van alle volken. En toch koos u uitgerekend hen. Ons. Niet om iets in hen of ons, maar omdat u liefde hebt opgevat. En we danken u dat u daarmee door bent gegaan. Met ons. Dank dat we als bewijs daarvan ook samen mogen zijn hier in uw huis. We danken u, Heer God, dat we de psalmen met uw volk mogen meezingen. We danken u voor Jezus, de Messias, die telkens weer bevrijdt, het goed maakt, eens en voorgoed. We danken u, Heer God, voor de apostelen die het goede nieuws over u, over de Messias, hebben doorgegeven tot in Europa toe. En we danken u voor uw woorden die we mogen openen vanavond. Wilt u te midden van alle verwarring die er juist ook is rondom uw volk, maken dat er vanmiddag een helder geluid mag klinken. Over hoe we ons mogen verhouden tot Israël, uw volk, maar daardoorheen ook over wie u zelf bent. Spreek ons alle aan door de kracht van uw geest en verander ons al meer naar het beeld van u, dat we op u lijken. Zegen uw woorden. Zegen ons samen zijn tot eer en glorie van uw grote naam. Dat vragen we u eerbiedig, enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. Romeinen 9 beginnen we te lezen. Er zijn 3 hoofdstukken in de brief waarin Paulus schrijft over het volk Israël. Die gaan we niet alle 3 lezen, maar fragmenten daaruit, zodat we toch de grote lijn kunnen volgen. Romeinen 9. En ik lees tot en met het begin van hoofdstuk 10 met een onderbreking van een aantal versen. En daarna zingen we uit Weerklank 232 vers 1 en 2. En dan lees ik verder uit Romeinen 11. Romeinen 9. Ik, Paulus, spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou wel zelf wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Ze zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Dan maak ik een sprongetje naar vers 30. Ook uit hoofdstuk 9. Wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is.
Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Tot zover het eerste gedeelte. Laten we zingen, Weerklank 232, vers 1 en 2. Door de wereld gaat een woord.

Sommige liederen hebben meerdere melodieën. Dat is ook wat u waarschijnlijk dacht. Ik had hem ook anders in mijn hoofd, maar hij zal zo staan in weerklank. We lezen verder. Romeinen 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. En dan maak ik een sprongetje naar vers 11. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. Volstrekt niet. Door hun val, echter, is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. En dan de laatste verse, vers 33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen uit hetzelfde lied, Weerklank 232, nu vers 4 en vers 6. Vers 4 en 6.

Even voor de jongens en meisjes. Ik was vanmorgen in de Vredeskerk en daar had iemand een prachtig kerkboekje gemaakt voor bij de preek. Die heb ik bij de ingang hier uitgedeeld. Heeft iedereen hem? Wil jij hem voor mij hebben, Jiska? Ik heb er nog één over. Dat alle kinderen er nou in hebben, anders liggen er bij de ingang zeker nog meer, maar daar waren er heel veel over. Nou, het thema van de preek, geef ik tijdens de antwoord al even weg voor jullie. Israël, verdriet en hoop. Verdriet en hoop. Gemeente van Christus. Ja, er is veel te doen over Israël, veel te doen over de Israëlzondag. Ik las afgelopen week een pleidooi van een paar collega's van me om... ja, de Israëlzondag toch maar anders te gaan noemen. Omdat alleen al dat woordje Israël, ja, dat kan zo het gevoel geven dat de kerk zich helemaal solidair verklaart. Het helemaal eens is met alles wat de staat Israël beslist in deze tijd. Nou, ik denk niet dat dat het idee is van Israëlzondag. Dat gaan jullie vanmiddag ook niet horen uit mijn mond. Dat ik het in alles, dat we het op grond van de Bijbel in alles eens moeten zijn met de regering die daar aan de macht is. We gaan ook niet speculeren over wat God nou wel goed vindt en niet goed in dat vreselijk ingewikkelde conflict daar zo. We gaan luisteren naar wat de apostel Paulus ons vanmiddag aanreikt. En ik denk dat dit gedeelte misschien wel uit de hele Bijbel ons het meest duidelijk de weg wijst over hoe we sinds de komst van Jezus hebben te denken over het volk van God, Israël. En ook wat we hebben te doen. En daar kom ik aan het eind van mijn preek op terug. Wat is nou juist als christenen onze roeping als het gaat om het volk Israël? Nou, drie grote hoofdstukken, zult begrijpen. Ik ga daar in grote stappen doorheen. Niet in detail. Maar we hopen dan toch op die manier de lijn van het betoog van Paulus op het spoor te komen. Eerst even een stukje context. Paulus schrijft deze brief aan de christelijke gemeente in de stad Rome. Nou, dat is een christelijke gemeente die daar is ontstaan, nog niet zo lang. En die gemeente bestaat uit Joden en uit niet-Joden. Dus mensen die van huis uit wel bekend zijn geweest met de God van Israël. En mensen die dat helemaal niet waren, die als heidenen

En hoe zit het dan met de wet? Wat is nou precies dat maakt dat je bij God hoort? In het koninkrijk van God je plek krijgt, eeuwig leven ten deel valt? Nou, Paulus heeft in de voorafgaande hoofdstukken 1 tot en met 8 dat uitvoerig uit de doeken gedaan. Hij heeft gezegd, die wet, een hele goede wet, maar die is niet bedoeld als een soort trapje naar God toe. Met het idee van, nou, als ik nou zo leef en die keuze maak en dat goed doet, nou, dan zegt straks God wel, als we eenmaal bij voor God zullen staan, je hebt het goed gedaan, kom maar binnen. Nee, zegt Paulus, Jezus. Jezus is de enige weg tot God. Geloven in Jezus. Je leven overgeven. Hem als je redder en verlosser belijden. Ja, en Paulus, die weet dat als geen ander. Die is daar zo door gegrepen, door die immense liefde van God, zichtbaar geworden in Jezus. Hij was ontzettend ver van huis. Hij vervolgde zijn christelijke vrienden tot en met. Hij moest er niks van hebben van die Jezus, maar hij jubelt het uit. En als je het laatste vers van hoofdstuk 8 erbij pakt, dan zie je dat. Er is helemaal niets in de wereld, niet in de lucht, niet in de hemel, niet nergens niks wat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Paulus is daar zo vol van Jezus. Daar is hij uitgekomen. Na die 8 hoofdstukken in zijn brief aan de gemeente van Rome. En hij gaat daar straks nog iets aan toevoegen. Dat zijn vooral praktische richtlijnen voor hoe je als christen hebt te leven. Vanaf hoofdstuk 12. Maar hij houdt zich even in. Eerst even iets anders. En de toon verandert onmiddellijk. Ik zei al, het was een jubeltoon, het slot van hoofdstuk 8. Maar de toon slaat volledig om. Verdriet is het nu. Hoofdstuk 9, vers 2. Een grote bron van droefheid. Voortdurende smart in mijn hart. En Paulus gebruikt hier heel veel hele sterke woorden. En je merkt hoe hoog dit hem zit. Hij zegt in vers 1, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Hij beroept zich op de Heilige Geest. Waarom? Nou, hij kan er niet los van komen. Van wie? Van zijn volksgenoten. In vers 3 noemt hij hen mijn familieleden wat het vlees betreft. Het zijn Joodse broeders en zusters. Hij kent ze. Hij is zelf een Jood, maar heeft ze ook voortdurend ontmoet. Ook op die reizen die hij gemaakt heeft. Elke sabbat waren ze trouw in de synagoge aanwezig. En de dienst aan God, dat stempelde hun leven zo. Maar van Jezus moesten ze alleen iets hebben. Telkens als Paulus, en daar begon hij heel vaak mee als hij ergens aankwam, eerst naar de synagoge toe. En daar ging hij dus in gesprek met zijn Joodse broeders en zusters en kwam hij er natuurlijk op uit. Jezus, dat is de door ons verwachte Messias, de door God beloofde Messias. En dan kantelde het in die synagoge. Dat konden ze niet meemaken. En ze werden boos. Meermaal is hij door zijn Joodse broeders en zusters bedreigd, de synagoge uitgezet, aangeklaagd. En dat doet Paulus zo'n zeer. Dat wat hij tot zijn eigen diepe vreugde heeft ontdekt, niet die wet maakt dat ik bij God uiteindelijk goed terechtkom, maar Jezus alleen. Ik hoef het niet voor mezelf voor elkaar te boksen. Ik heb het ontdekt, maar mijn broeders en zusters, ze kunnen dit niet meemaken. En daarom kan Paulus er niet van slapen.

Een beetje vergelijkbaar, misschien herkent u dat, ik hoop het niet, maar het is wel de realiteit, steeds meer in ook onze samenleving. Als je als vader, moeder, opa of oma van mensen houdt, kinderen, kleinkinderen, die zonder Christus leven. Ze zijn gedoopt, God heeft zijn handen naar hen uitgestoken, maar ze kunnen er niet in meekomen. Ze zijn een andere weg gegaan. Maar zo ongeveer voelt Paulus zich over zijn broeders en zusters. Ze weten het heel goed, maar als het over Jezus gaat, haken ze af. En dat doet hem zo'n zeer. En dat heeft niet zozeer te maken met angst. Oh, wat zal er nu met hen gebeuren? Hij heeft ook geen neiging om te denken van dat hebben ze zelf verdiend. Nee, hij gunt het hen zo. De liefde van Christus. Hij zegt in vers 3, ik zou wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, omwille van hen. Delg mij maar uit uw boek, dat zei Mozes. Als mijn volksgenoten, als u die dan maar vasthoudt. Nou ja, zo spreekt toch een vader, een moeder. Had ik maar kunnen sterven in plaats van mijn kind. Dit is liefde. Dit is liefdesverdriet. En helemaal niet sentimenteel, maar dit gaat zo ver, dit verdriet, dat raakt tot in God. De waarheid in Christus. Het verdriet van Paulus is ten diepste het verdriet van God zelf. De tranen van Paulus zijn de tranen van Jezus, die weende over Jeruzalem. Groot verdriet. Ja, in de versen 4 en 5 van hoofdstuk 9 somt Paulus het nog eens allemaal op. Hoe bevoorrecht zijn volksgenoten zijn. Ze mogen Israëlieten heten, delend in de nieuwe naam van Jacob. Voor hen is er de aanneming tot kinderen. Jullie heb ik lief gehad uit alle volken. Voor hen is er de heerlijkheid van God die zijn volk begeleidde dwars door de woestijn in die wolk. Voor hen zijn er de verbonden met Abraham, met David, de wetgeving, de eredienst, die offers in de tempel. Voor hen zijn er de beloften, voor hen als volk. De vaderen, ze gingen hen voor in het geloof, Abraham, Isaac, Jacob. En uit hen is notabene Christus geboren. God had zo'n groot plan en zo'n bijzondere bestemming voor zijn volk bedacht. Maar wat komt er van terecht? Hoofdstuk 10 vers 2 zegt hij het als volgt. Wel een ijver voor God, maar niet het juiste inzicht. Ze hadden de wet gekregen nadat God hen had bevrijd uit de slavernij. God had een verbond met hen gesloten om als bevrijde mensen hen te laten leven. En zo hebben heel veel Israëlieten geleefd. God had hen bevrijd. Het is goed tussen mij en God. En daarom mag ik uit liefde de weg van God gaan. Zo leefden Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David, zoveel meer. Het einddoel van de wet is Christus, schrijft hij. Hoofdstuk 10 vers 4. In Christus zie je wat die wet is en hoe die is bedoeld. God zelf komt naar beneden. Je hoeft het niet zelf te doen. God zorgt voor redding. Jezus zorgt voor redding. En uit liefde ga je die geboden van God. Maar ja, zo niet het volk Israël. Aan de wet van de gerechtigheid zijn ze niet toegekomen. Vers 31. Ze zijn gaandeweg die wet anders gaan zien. Als een ladder naar boven. En wat hebben ze zich daarom gestoten aan Jezus, die juist van boven naar beneden kwam? Een steen des aanstoots.
Dat maakt Paulus diep verdrietig. Hartzeer. Ja, en dan kom ik een beetje bij ons ook vanmiddag. Als het gaat om dat verdriet en die pijn in ons hart. Zit dat er ook bij ons als je denkt aan Israël? Het is geen vanzelfsprekende emotie bij ons. Is er lang niet altijd geweest in de kerk. Is het ook een hele tijd geweest dat we dachten, ze hebben Jezus verworpen. Dat hebben de Joden gedaan. En ze hangen een soort andere godsdienst aan. En nu zijn wij het. Het volk van God. Wij als christelijke gemeente. In plaats van Israël. God is er nou toch wel klaar mee. En we laten er geen traan om. Dat is de ene kant. Die er is geweest. En misschien nog wel af en toe is. Aan de andere kant is er ook. Als het wel gaat om het volk Israël. Het is alleen maar halleluja. En het is zo goed dat volk. En zo bijzonder. Dat je bijna gaat denken. Zonder dat ze misschien expliciet durven te zeggen. Maar zonder Jezus zullen ze toch ook wel redden. Er zal vast voor hen wel een soort van speciale weg naar de hemel zijn. Buiten Jezus om. En dus hoeven we geen traan te laten. Dat ze niet uit de voeten kunnen met Jezus. Paulus wijst ons een andere weg. Hij zegt, hartzeer. Diep verdriet. Het zijn onze broeders en zusters. Ze dienen dezelfde God. De God van Israël. Maar op een cruciaal punt maken ze een andere afslag. Over Jezus struikelen ze. Enkelen natuurlijk uitgezonderd. De Messias beleidende Joden. Maar dat mag toch zeer doen. Dat mag ons tot tranen beroeren, omdat God dat ook doet. Nou ja, dat is het eerste. Israël, dat is diep verdriet. Maar Paulus die berust daar niet in. Als we verder lezen, hoofdstuk 10, dan begint hij. De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Paulus gaat dus niet bij de zakken neerzitten, maar hij wordt actief. Hij gaat aan het bidden. Heeft dat zin dan? Nou zeker of dat zin heeft. Begin van hoofdstuk 11 maakt Paulus dat tot 2 maal toe duidelijk. God is niet klaar met zijn volk. Hij heeft zijn volk niet verstoten. Volstrekt niet. Daar is Paulus heel duidelijk over. Vers 5, hoofdstuk 11 lees je. Er is nu al een overblijfsel ontstaan. Wat Jezus als de Messias kent. Maar ook alle die nu zijn gestruikeld. Paulus stelt de vraag, hoofdstuk 11 vers 11, zijn zij gestruikeld om maar te blijven liggen? Nee, er is hoop voor Israël. Heel Israël. En waar haalt Paulus die hoop nou vandaan? Is hij optimistisch over de Joden? Het zal toch nog wel meevallen. Nee, hij haalt zijn hoop uit de trouw van God. Dat waar God mee begonnen is, dat hij daaraan vasthoudt en daarmee doorgaat. En je zou kunnen zeggen, dat is een soort golfbeweging die Paulus schetst als het gaat om het heil, om de redding. Het begint er dus mee, God had Israël op het oog, heeft Israël op het oog, maar Israël wijst Jezus af en daarmee komt het heil tot de heidenen. Paulus heeft dat zelf zien gebeuren. Daar waar de deur van de synagoge werd dichtgegooid voor Jezus. Daar ging bij de heidenen een deur open. En dat kan een spannende gedachte zijn. Hoort die afwijzing van Jezus door Israël dan bij het plan van God? Dan moeten we altijd een beetje oppassen. Alsof God had gewild dat zijn volk nee zei. Nee, dat niet, maar God blijkt daar wel iets mee te doen.
Het is geen verspilde moeite voor God. Hij neemt het op in een veel groter plan met de wereld. De heidenen. Tot hen komt de redding. Voor hen gaat de deur open. Maar daarmee houdt het dan vervolgens niet op. Daarmee houdt het plan van God niet op. Het gaat nog verder. Het heil is tot de Joden, tot de heidenen gekomen, zo schrijft hij in vers 11, hoofdstuk 11. Om die Joden weer jaloers te maken. Jaloers, vers 13 en 14, zodat enigen worden behouden. Enigen, vers 25 zegt Paulus, heel Israël wordt zalig. En daarmee bedoelt hij niet per se alle Joodse mensen, stuk voor stuk, persoon voor persoon, maar wel in grote getalen. Een massale terugkeer tot Jezus de Messias. Er is hoop. Daar ziet Paulus die golfbeweging van het heil van God op uitlopen. Dat de Joden zullen terugkeren. Dat ze die wet waar ze zich krampachtig aan vasthouden als een trapje naar God toe, dat ze die laten vallen en dat ze zich gaan wenden tot Jezus als hun verlosser. En dat is dan niet ten nadele van de heidenen, maar dan, zegt Paulus, dan is die zaligheid helemaal gerealiseerd. Dan pas gaat de belofte aan Abraham in vervulling. Aan jou, maar ook aan alle geslachten van de aarde worden ze gezegend. Even twee beelden. Wat het niet is, Israël is dus niet de trap van een raket die de zaak op gang brengt en dan wordt afgestoten. De kerk in plaats van Israël. Nee, Paulus gebruikt een ander beeld. Het beeld van de olijfboom. En jongens en meisjes, ik heb hier even een soort boom meegenomen van Playmobil. Het is fijn als je wat speelgoed thuis hebt liggen. Kijk, je hebt hier een stam. En je hebt takken met bladeren. En wat Paulus eigenlijk zegt is, met dat de Joden niet Jezus erkennen als de Messias, worden er wel takken uitgebroken. Niet allemaal. Maar een groot deel van Israël kan niets met Jezus. En Paulus zegt, jullie als heidenen, jullie zijn eigenlijk vreemde takken. Jullie komen erg van een andere plant vandaan. En jullie mogen nu op die boom, die wortel van, die eigenlijk God is, daar mogen jullie bij. Maar nou sluit Paulus af met een waarschuwing. Hij zegt, pas er wel voor op dat je nou niet als nieuwe takken tegen die oude, die ernaast liggen, gaat zeggen, nou zijn wij aan de beurt. Het is voor jullie voorbij. Want besef heel goed, jij hoort er eerst ook niet bij. Je bent er heel genadig ingeënt. Op die stam, op die wortel van God, van Jezus. Dus pas op dat je nou niet hoogmoedig wordt. Dat je niet op de Joden gaat neerkijken. Want zij zijn de oorspronkelijke takken. En jij bent er maar bijgekomen. En als je niet oppast, als je die genade van God verspilt, het voor de kantjes ervan afloopt, dan kan het zomaar zijn dat jij ook weer wordt uitgetrokken. En dan komen de Joden er weer voor in de plek. Die komen weer terug. Maar dat kan, want zij zijn de natuurlijke takken. Dus zij kunnen heel makkelijk weer teruggezet worden. Nou, dat beeld gebruikt Paulus. En dan zegt hij eigenlijk, let nou eens op twee dingen bij God. Vers 22. Op de goede tierenheid en de strengheid van God. Ja, God is streng. Voor wie afvallen. Als je niets met Jezus wil, dat is om te huiveren. Maar hij kan je er altijd weer bij terugbrengen. En dat is de goede tierenheid van God. Hij is goed en genadig en is trouw. Dat jij er mag bij horen, dat is de goedheid van God.
Maar die goedheid geldt net zo goed voor de Joden. Ook zij kunnen maar zo weer terug. Met dat ze zich laten inwinnen. Door de genade van Jezus. Dus let eens op, die goedheid en genade van God is voor ons als christenen geen rustgevend middeltje. Want voor ons kan het nooit meer misgaan. Maar een aansporing. Blijf God zoeken. Laat het geloven in God een levende zaak voor je zijn. Anders kun je ook afgehouden worden. Nou ja, dat kun je soms ook zien gebeuren. Mensen die afvallen, familie waar het geloof in God gewoon in verdwijnt, verdampt. Let daarop, zegt Paulus. Denk niet dat je het niet kan overkomen. Blijf God zoeken. Je vasthouden aan zijn genade. Maar het wonder kan altijd gebeuren. Dat dode takken van op de grond gevallen, net als Israël, weer worden teruggezet. God is bij machten opnieuw te enten. Dat geldt voor onze Joodse broeders en zusters en ook voor onze geliefden. Verdriet en hoop. Hoop omdat God een plan heeft met zijn volk. En wat is nou onze taak als niet-Joden, als christenen die erbij zijn, mogen horen, erin geënt zijn? Ik noem drie dingen. Onder het kopje hen jaloers maken met ons leven. Hoe kun je Joodse broeders en zusters jaloers maken als het gaat om Jezus? Het begint denk ik met een houding van dankbaarheid. Dankbaarheid naar hen toe. Wat je met hen deelt als het gaat om de God van Israël. Al die beloften die in de schrift staan. De trouw van God die zo schitterend naar voren komt in zijn geschiedenis met het volk Israël. Dankbaar voor dat liedboek van Israël, de psalm. En natuurlijk immens dankbaar voor Jezus, de Messias, als Jood geboren. En voor al die apostelen die dat goede nieuws over Jezus de wereld in hebben gestuurd. Dus je hebt samen heel veel te danken. Te danken aan het volk Israël. Staan op hun schouders. Als tweede noem ik het schuld belijden. De schuld van de kerk aan Israël. Want hebben we ons in de geschiedenis en soms nog steeds hoogmoedig gedragen met alle gruwelijke gevolgen daarvan. De Holocaust en het antisemitisme. Dat mag ons wel heel nederig maken naar onze Joodse broeders en zusters. Er is veel fout gegaan. Veel schuld om te belijden. En als derde, onze Joodse broeders en zusters dienen. Om te beginnen denk ik met een luisterend oor. Wat beweegt jullie? Wat voor angsten kennen jullie? Hoe staan jullie in de strijd? Net zo goed als het belangrijk is om te luisteren naar de andere kant. Maar dus ook naar de Joden. Hen steunen met onze financiële middelen. En natuurlijk ons gebed. Daar waar Paulus zo op aandringt en ons in voorgaat. Bidden voor Israël. Om de vrede van Jeruzalem. En de volken. Om recht. En om geloof in Jezus. Weet u, en God staat er zelf voor in, voor dat plan, voor Israël en de volken. Dat die redding voor de Joden ook naar de heidenen gaat, naar Amerikanen, Europeanen, Arabieren en Palestijnen, maar ook naar die Joden opnieuw. Israël,
verdriet en hoop. In het vertrouwen dat die ene dag gaat komen, dat wij met hen, zij met ons, samen de lof mogen zingen. Op God, op Jezus als de Messias. De God die we niet begrijpen, maar die we wel mogen loven. Om zijn trouw en om zijn genade. En dat is waar Paulus mee afsluit zijn betoog in het slot van hoofdstuk 11. En daarmee eindig ik ook mijn preek. O diepte van rijkdom. Zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. Onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we zingen. Psalm 130, oude berijming, vers 3 en 4. Psalm 130, 3 en 4.

Wij gaan ons geloof belijden, waarna we zingen gezang 444, vers 1 en 3. Grote God, wij loven u. Zullen we gaan staan? Niet mogelijk. In verbondenheid met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en is neergedaald in de hel. De derde dag is hij opgestaan van de doden en hij is opgevaren naar de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. De Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.

gaan danken en bidden. De gebedskalender van de GCB staat voor vanmiddag dat we bidden voor Pakistan. De GCB die werkt daar samen met een partnerorganisatie. En die rust daar de christenen toe om van hun geloof in Jezus te getuigen. De samenleving groeit, de intolerantie tegenover christenen. We bidden voor de christenen en de kerken dat ze leren hoe zij gelovigen met een moslimachtergrond welkom kunnen heten in de kerk. Zullen we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere God. Eeuwig zal uw trouw bestaan, zo zongen we. Waar u aan begonnen bent, dat laat u niet los. En dat laat u prachtig zien in de geschiedenis met uw volk Israël. En we danken u ook dat onze redding afhangt van uw trouw en van uw volhouden. We danken u, Heere God, voor alles wat ons met Israël is gegeven. De hoop en het zicht op uw trouw en de belofte en de psalmen. Jezus, de Messias, de apostelen. We danken u voor die machtige beweging van u naar beneden. Dat u komt en bent gekomen en zult komen. Voor de vrijheid waarin u ons zet. Het is goed. Ik heb het goed gemaakt, zo zegt u. En bedank u dat we uit liefde uw richtlijnen mogen doen. We danken u als kerk voor alles wat we daarin ontvangen. Dat we genadig door u erbij zijn gehaald en getrokken en ingeënt. Heere God, we belijden ook onze schuld als kerk. Dat we veel te vaak te groot van onszelf hebben gedacht en denken. Dat we beter zijn dan Israël, uw volk. En dat u er nou toch ook wel een keer klaar mee bent. Ook vandaag de dag. Heere God, vergeef ons onze hoogmoed. En al die dingen die daaruit zijn voortgekomen. Waar uw volk aan geleden heeft en leidt. Heere God, we bidden u voor hen, voor uw volk, om de vrede. De vrede voor Jeruzalem. De vrede voor de Joden wereldwijd, ook in ons eigen land. En we bidden u om recht. Dat dat samen opgaat, vrede en recht. Heere God, we zeggen u ook heerlijk dat het ons heel vaak moeilijk afgaat om daar goede woorden voor te vinden. Dat we ons onmachtig voelen en de situatie zo verwarrend. We bidden u voor al degenen die onder uw volk te lijden hebben. Wilt u nabij zijn in verdriet, in pijn, in angst, in woede. En wilt u bewaken voor wraak. We bidden u ook voor de regering in Israël. Om de wijsheid van uw geest. Ook daar harten die het recht liefhebben en de vrede zoeken. We bidden u voor alle vredestichters, voor de Joden. Geef hen moed om dat te blijven doen, de vrede te zoeken. Binnen en buiten de grenzen van uw volk. En we bidden u boven alles, Heere God, om een terugkeer naar u. Om de erkenning van u, Jezus, als de Messias, de door God, door uzelf gezonde verlosser. Maak uw belofte daarin waar. Dat ze samen met ons en wij samen met hen u straks voor goed de lof mogen zingen op het Lam. Dat staat als geslacht voor uw troon. We bidden u voor alle die onder uw volk Jezus als wil, als de Messias belijden. En hen die dat onder de Palestijnen mogen doen. Wees hen nabij. Een gevoel van alleen zijn, er niet bij horen. Geef hen moed en kracht, volharding in het geloven.
We bidden u voor de volken om Israël heen. De westelijke Jordaan-oever, in de Gaza-strook, in Libanon en andere landen daaromheen. Heere God, geef ook hen vrede. Laat ook daar recht geschieden. Troost alle die daar te lijden hebben. En geef ook daar geloof in Jezus. En we bidden u voor onszelf, Heere God, dat we beseffen dat we van uw genade leven. Geen kalmeringsmiddeltje, maar alle reden om u lief te hebben met heel ons hart en alles wat in ons is. Bewaar ons ervoor neer te kijken en help ons om onze broeders en zusters jaloers te maken. Heere God, we bidden u voor uw kerk, ook in Pakistan. Voor hen die daar willen uitkomen voor u en voor uw naam. Zegen hen te midden van alle andere stemmen die klinken en de dreiging die er soms is, Heere God. Wees ook daar krachtig met uw geest aanwezig en geef moed en volharding. Een fijngevoeligheid ook om anderen in aanraking te brengen met de liefde van u. Heere God, we danken u voor deze dienst, deze eredienst tot eer van u. Vergeef wat daarin aan onze zijde tekortschoot en zegen het goede. En ga met ons het verdere van deze avond, de nieuwe week in. We vragen u dat uit genade in de naam van Jezus. Amen. We gaan zingen ons slotlied en voorafgaand kunt u uw gaven geven voor de doelen die zijn aangekondigd en ook in beeld komen. En daarna zingen we als ons slotlied gezang 393, gezang 393 na de inzameling van uw gaven.

Ontvang Gods zegen en wees een zegen. De Heere zegent u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en Hij geeft u vrede. Amen.

Welkom terug bij het programma Middagzon. U heeft geluisterd naar de hervormde gemeente in de Sionskerk in Veenendaal. Voorganger was dominee M.H. Bil. Wilt u de dienst nog eens terugluisteren? Dan gaat u naar www.stilok.nl onder de knop Kerkdiensten. We gaan nu verder met muziek. Voeten in het zand.

de veiligheid van Gods kerk. Al gaat voor hen Gods weg soms door de zee, Gods kinderen zullen er niet in verdrinken. Hun trouwe leidsman laat hun niet verdrinken. Zijn hand, zijn hart gaat altijd met hun mee. Hij kocht hen eenmaal met zijn hartenbloed. Hij leidt hen door het moeiteloze leven. Al doen de zware stormen hen soms beven, hij maakt het zure van de zijnen zoet. Al lijkt het of hun levensscheepje strandt, of zal verdrinken in de woeste baren, het zal de haven veilig binnenvaren, dan zijn ze eeuwig in het vaderland. Dan zullen ze ongestoord het loflied zingen, tot eer van hem die hen in deze tijd

tijd met wijze zorg zo veilig heeft geleid, die hen omringde met zijn zegeningen. Dan zal hun stem zo schoon, zo zuiver klinken. Dan staan ze bij de stille glazen zee, waar geen verdriet meer is, geen ach of wee. Daar zullen ze als bruid van Christus blinken.

We zijn bijna aan het einde van deze middagzon. De techniek was in handen van Gert van den Heuvel en de samenstelling werd verzorgd door Dickie Dijkstra. Wij wensen u een gezegende week.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen, volgens lokale media.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: In Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert.

We are messengers met het lied Heaven and Earth van het nieuwe album Halfway Home. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen de komende kleine twee uur, gaan luisteren naar weer een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers die uit zijn gekomen. In totaal 13 stuks waar je zojuist de eerste van hebt gehoord. En nog een mooi aantal andere nummers die je al zou kunnen kennen. Laten we gelijk doorgaan met het volgende nieuwe nummer waar we naar mogen luisteren. Deze is van Ryan Ovey samen met Lecrae en Aaron Cole. Ze hebben een nummer uitgebracht en het heet Send Me.

Lima Blaze en Johnny Drill met het nieuwe nummer Already Loved. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Gio samen met Delmec en nogmaals Lucky. Het nummer dat ze hebben uitgebracht heet Champions en daar gaan we nu naar luisteren.

Het was Govee met zijn nieuwe nummer Ride. Dan gaan we nu nog een nummer luisteren van het album wat we aan het begin al hebben gehoord van de uitzending van We Are Messengers. En deze keer gaan we luisteren naar het nummer Heavy and Light.

Anna Golden met haar nummer 70 times 7. We gaan nu door met een nieuw nummer van Ralph van Manen. Hij heeft ook een nieuw nummer uitgebracht en het heet Groter dan ik dacht.

We the Kingdom met een nieuw nummer I Won't Forget. En daarvoor hoorde je Kate Thompson met I Know I'm Loved. Dan hebben we nog drie nieuwe nummers te gaan. En bij het volgende nummer is van We Are One. En het nummer heet Scene.

Striper met een nieuwe nummer Shadowbreaker. Oh, dat was niet de bedoeling. Hey. De computer werkt even niet mee. Striper dus met een nieuwe nummer Shadowbreaker van een ook nieuw album Throne of Thorns. Dan zijn we ondertussen aangekomen bij het laatste nieuwe nummer dat we gaan luisteren deze uitzending. Maar daarna hebben we nog heel veel andere nummers te gaan. We gaan luisteren naar Believers samen met Eris Ford met het lied Lose My Soul.

0: tot zover dus de nieuwe nummers voor deze week.
1: Hey,
0: de computer is heel vervelend vandaag. Nou, helemaal van me apropos. Het volgende nummer waar nu mijn gewoon ik ben echt van me apropos. Dus we gaan door met de rest van het programma. Te beginnen met Connor Flanagan samen met Lola Martin met het lied Through the Night. En dan speelt hij niet af. Het is ongelooflijk.

Joshua Micah met Who Says. Gaan we het door met Tori Harper. En vandaag gaan we luisteren naar het lied Amazing Grace, Set Free.

Ja, ik had even de tijd iets verkeerd berekend. Maar, hey. Nou, alles gaat mis vandaag. ja, er past geen nummer meer bij voor 9 uur. En dan gooit de computer toch echt het nieuws erin. Dus, over 1,5 minuut schakelen we even over naar het nieuws. Maar daarna gaan we door met de rest van het programma. Te beginnen met Love and the Outcome met een lied Start From There. En daarnaast ook nummers van Planet Shakers, Elevation Worship, Damascus, Switchfoot, Sela, Unspoken, Jordan Fleece en nog veel meer. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt hij in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Rare tekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Love and the Outcome met hun lied Start From There. Welkom terug in de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uur te gaan met een mooi aantal, ja, mogelijk voor u ook bekende nummers. En het volgende nummer waar we naar mogen luisteren is van The Planet Shakers. En we gaan luisteren naar het lied God is Good.

0: Elevation Worship met Brandon Lake, Chris Brown en Chandler Moore met Praise. We gaan nu door met een lied van Damascus en van hun gaan we luisteren naar Introductie.
1: God gaf mij de visie om een stad op te richten. Met een fakkel in mijn hand ben ik die stad toe gaan stichten. Vier dappere strijders, God aan mijn zijde. Met het jachtinstinct van een sabeltand tijger. God, ik ben klaar om te strijden. Vermijd de slangen op de weg voordat ze jou in je hielen bijten. Leid me, breng ons als in vroegere tijden. Veilig naar

0: Jesus is essential, bro. Ja.
1: Klavier ist bestimmt.
2: Duitse Obros met een lied Essential. Dan gaan we nu door met Switchfoot en van nu gaan we luisteren naar Needle and Haystack Live.

Need to Breathe met het nummer Bullets. Het volgende nummer waar we mogen gaan luisteren is van Martin Brand. En van zijn Keith Green Tribute album gaan we luisteren naar Het is alleen door u.

0: Selah met een lied, Breng ons samen. Dan gaan we nu door met Forrest Frank en we gaan luisteren naar zijn lied, Thankful.
1: I've got so much to be thankful for.

North Point Worship met Seth Condrey en Desi Raines met On My Way Back Home. En daarvoor hoorde je Unspoken met het lied Roots. Gaan we nu door met Austin French en van hem gaan we luisteren naar zijn lied Born Again.

was Royal Taylor met Start Over. En daarvoor hoorde je Jordan Vlees met zijn lied Live It Out. Zoals je al kan horen aan de muziek zijn we weer aan het einde gekomen van de uitzending voor vanavond. Ik wil u luisteren. Ik wil u bedanken voor het luisteren ook weer naar deze uitzending. Het was ietsje chaos. Ik was heel hard aan het proberen om te multitasken hier en het ging niet heel geweldig en de computer werkte ook niet helemaal mee. Maar het is toch goed gekomen, redelijk. En ik hoop dat u toch van de uitzending hebt kunnen genieten. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren naar deze uitzending, dan wordt zometeen de afspraak weer bijgewerkt die je kunt vinden op de Instagram pagina van dit programma. Thisisliving.stilop. Staat een linkje naar de afspeellijst waar dus alle nummers in staan die gedraaid zijn in deze uitzending. Mocht u nog andere feedback hebben over het programma, dan kunt u die natuurlijk ook kwijt op die pagina. En ja, dan gaan we er natuurlijk wat mee doen. Dat mag ook voor verzoeknummers trouwens. Dat is ook altijd welkom. Dan rest mij niks anders dan u een hele goede, gezegende avond en de rest van de week toe te wensen. En tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van This is Living. Van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en als afsluiting van het programma gaan we luisteren naar Toby Mac.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Welkom op de volgende uitzending van Zingend Geloven. De techniek zal vanavond door Harm Timmerman verzorgd worden en uw presentatrice is Marieke de Haan. We starten deze uitzending onder andere met het nieuwe lied van Ralph van Manen, Groter dan ik dacht, Christiaan Verwoerd, Dit is niet ons thuis en het groot Nederlands Johannes de Heer Koor, Hij die rustig en stil.

We horen in het refrein van het laatste lied: zie slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem. En we kunnen naar vele stemmen luisteren, zowel in onze gedachten als naar andere mensen. Maar in de Bijbel zegt Jezus Christus in Johannes 10 vers 14, ik ben de goede herder, ik ken de mijnen en ik word door de mijnen gekend. Mijn schapen horen naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen zeker niet verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand van mijn vader rukken. We gaan luisteren naar de volgende liederen. Het Urkermannenkoor, Halleluja, Psalm 150, Halleluja, prijs de Heer. En naar Martin Mans en Wim Magree, daar is kracht in het bloed van het lam.

Wat een prachtig orgelspel. Er ligt kracht in het bloed van het lam. Zo simpel. In het Oude Testament moest men een lam offeren voor alle zonden. In het Nieuwe Testament is Jezus Christus naar deze wereld gekomen om als een lam geslacht te worden door aan het kruis te hangen voor u en mij. U kunt dan Jesaja 53 erop nalezen. We gaan naar het volgende lied luisteren. De Psalm Project, Waardig is het Lam. En naar Marcel en Lydia Zimmer, De Heer is mijn herder.

De Heer is mijn herder. Hij is alles wat ik nodig heb. Een belangrijke taak van een herder is ook zijn schapen beschermen tegen roofdieren. De goede herder zal er ook alles aan doen om dat ene schaap terug te vinden. Lees Lucas 15 vers 4 er maar op na. We gaan luisteren naar Opwekking 785, Fundament en Annette Redman, Face Down.

Feestdaal gaat over totale overgave en nederigheid in Gods aanwezigheid. Jezus Christus is ons voorgegaan en verdient onze eer. Hij heeft zijn leven overgegeven voor zijn schapen. Excuus voor de storing zo straks. We hadden een fout in Microsoft. We gaan nu verder naar het volgende nummer. Het Urkemannenkoor Soli Deo Gloria voor mij en Shaila Walsh, You Raise Me Up.

We zijn alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dank aan Harm Timmerman voor de techniek en u bedankt voor het luisteren. We wensen u een goede week toe en sluiten af met het lied Het Urkemannenkoor Halleluja.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 238. Op techniek vanavond, het zonnetje achter elke regenbui, Peter Hovenstad.
1: Goedenavond.
0: Na een jaar afwezigheid mogen we van 2 tot 4 oktober in Ede weer genieten van een van de leukste, een van de meest inclusieve feestjes van het hele jaar. De regenboog van de Pride Ede gaat weer shinen. En we hebben bestuursvoorzitter Jurian van Waai en algemeen bestuurslid Esther van Vliet te gast vanavond om er alles over te vertellen. Peter, zullen we dan maar gewoon gaan beginnen?
1: Ik heb er zin in.
0: Dan gaan wij dat doen.

0: dat iedereen zich komend weekend maar vrij mag voelen om zich gewoon goed en zichzelf te voelen en te zijn wie men wil zijn. Rosella, Everybody's Free, opent de uitzending van vanavond. En we hebben hoog Pride bezoek in de studio, mag ik wel zeggen. En het is tijd om die gasten ook even voor te stellen aan u. En dat kunnen ze heel goed zelf. Ik wil bij Jurjan beginnen, want jij bent voor de eerste keer in mijn studio in ieder geval.
1: Dat klopt.
0: Dus wie is Jurjan van der Waal? Waar kom je vandaan? En wat doe je in het dagelijks leven?
1: Jurjan van Waai. Ik kom
0: Waai. Ik
1: kom van oorsprong uit Boskoop, boven Gouda.
0: Ja.
1: Ik woon hier nu al een jaar of 10 voor mijn studie hierheen gekomen en ik werk nu aan de Universiteit van Wageningen als onderzoeker.
0: Onderzoeker wat?
1: Onderzoeker naar stikstofuitstoot uit de landbouw.
0: Oeh, dat is wel heel erg actueel ook.
1: Zeker.
0: Ja. Voelt het ook zo dat je met iets bezig bent wat heel actueel is?
1: Ja, maar dat maakt het ook ontzettend leuk, want je draagt ook echt iets bij.
0: Ja. Gaan we het vandaag niet over hebben, maar dat is misschien voor een andere keer. En naast jou staat, en die is er voor de tweede keer, Esther van Vliet. Maar je mag toch weer uitleggen wie je bent, waar je vandaan komt en wat je doet in het dagelijks leven.
2: Ja, Esther dus. Inmiddels bijna 30 jaar woonachtig in Ede. Ooit geboren in het Groene Hart. Maar ik denk wel dat ik me volkomen Edes voel. 47 lentes jong, met een prachtige zoon van 7. Ik zit tussen banen en ik ben heel druk met Ede Pride op het moment.
0: Ja. En dat is bijna een baan op zich, denk ik, of niet?
2: Nou, deze week komt het aardig in de buurt.
0: Komt aardig dichtbij. Hè? Als je zegt, ik zit tussen banen in. Wat zou het ideale zijn als ik het je morgen zou aanbieden?
2: Oeh, ja, daar ben ik nu inderdaad heel erg naar op zoek. Nou, ik weet het niet helemaal concreet. Maar helemaal achter een bureau, dat ga ik niet meer doen. Dus ik denk iets... Iets in het sociaal domein met mensen, met nou, dat is, minima ja. En ook wel veel plannen maken en organiseren.
0: Want je doet ook iets in de politiek volgens mij, toch?
2: Heb ik de afgelopen 4 jaar gedaan. Ja, ik was fractievolger voor GroenLinks. En dat ben ik niet meer.
0: Nee, dus okay.
2: Per maart is dat gestopt. Ook de banenzoektocht.
0: Ja, en een fractievolger...
2: Dat is een raadslid zonder stemrecht, ja. Zo gezegd.
0: Ja. En ook een beetje steun en toeverlaat ook wel. Maar ook een beetje om het vak te leren. Hè? Om te kijken hoe het... Je loopt mee om een beetje te kijken hoe het gaat, toch?
2: Ja, je kunt ook inderdaad woordvoering doen. En je hebt toegang tot alle stukken. Ja. Dus dat was super leerzaam.
0: Kijk. Jullie zijn terug.
1: En dat klopt.
0: Ik persoonlijk ben daar heel erg blij mee. Kunnen jullie nog even... En dan moeten jullie maar zelf even kijken wie er het woord neemt... Kunnen jullie een beetje uitleggen waarom het vorig jaar niet door is gegaan en hoe het is om het nu weer op te pakken?
2: Nou, ik denk dat ik het beste kan zeggen waarom het niet door is gegaan. We hebben toen, denk ik grofweg, in 2 jaar tijd 3 prides gedaan.
0: Ja.
2: Dat was in september en toen de volgende was in mei. En ik denk dat het merendeel van het team op de een of andere manier wel overbelast, burn-out. Het is gewoon best wel heftig geweest. We zijn een beetje head first ingerold. En het is niet een evenement wat je organiseert. Het is veel meer dan dat. Het gaat heel erg over jezelf. Dus het vergt ook heel veel emotionele arbeid.
0: Ja. Wel gemist vorig jaar, toen het eenmaal oktober was. September, oktober, november. Dat je dacht van, mis hem ook wel een beetje.
2: Eerlijk gezegd niet. En ik denk dat dat ook is omdat we... Ja, we hebben niet een heel jaar stil gezeten en uitgerust. Toch stiekem niet. Dus dat was eigenlijk alles bij elkaar gewoon nog wel weer hard werken.
0: Want wanneer zijn jullie begonnen voor deze Pride? Want wanneer was de eerste bijeenkomst voor deze komende Pride? Om eens bij elkaar te zitten van we gaan hem weer oppakken.
1: Nou, eigenlijk zijn wij... Ik zelf ben in ieder geval 1,5 jaar geleden begonnen... Tijdens een ledenwervingsavond.
0: Ja.
1: En dat rolde door. Want wij zijn op dat moment eigenlijk bezig. Maar wij zijn niet alleen bezig met de Pride. Maar ook bijvoorbeeld doen mee met de Heideweek optocht. Dus we zijn eigenlijk telkens op verschillende borden aan het schaken. En daarnaast zijn we ook nu sinds een jaar formeel een stichting. Dus daar waren we ook mee bezig. Dus als ik echt zo moet pinpointen. Dan zou ik zeggen vorig jaar rond deze tijd. Zijn we echt begonnen met brainstormen. Wat willen we nu? En hoe gaan we dat vormgeven?
0: En is het dan zo dat jullie eigenlijk het programma van de vorige keer uit de la trekken en zeggen van wat willen we anders? Of heb je gezegd, we gaan met een hele schone lei beginnen en we gaan gewoon ja, vanaf scratch, zou ik maar zeggen, opnieuw opbouwen?
2: Nee, dat is het eerste scenario. En dan klinkt het natuurlijk heel simpel van kopiëren plakken. En dat is uiteindelijk niet de praktijk. Er is ook gewoon wel roulatie geweest in het team. En we hebben vooral heel veel gedaan. En dan weer niet alles vastgelegd in draaiboeken of handboeken of wat dan ook. Dus dat was gedeeltelijk ook weer een klein beetje het wiel uitvinden. Maar we hebben wel gezegd van nou, laten we hetzelfde doen als vorige keer.
0: Ja.
2: En dat was nog uitdagend genoeg, want er is weer van alles veranderd en duurder geworden en de vergunning moest op een andere manier aangevraagd worden.
0: En volgens mij zitten er ook echt wel nieuwe dingen tussen.
2: Stiekem wel een paar, we hadden afgesproken van niet, maar stiekem zijn er natuurlijk altijd wel wat dingen die niet één op de één hetzelfde kunnen, zoals artiesten of seminars. Maar het merendeel van het programma is hetzelfde.
0: En dat is, die komt van mij persoonlijk, die vraag. Is het de bedoeling, de intentie? Zeker weten doen we niks, maar is het de intentie om hem vanaf nu dan toch weer jaarlijks terug te laten komen?
2: Zeker.
0: Ja? Ja.
1: Zeker wel.
0: Ja, dat wordt hier met zoveel straling gezegd. Dat ga ik 100% geloven. Dat vanaf nu dan. Want ik heb jullie dus ook echt gewoon gemist. Nog één vraag voordat we naar jullie muziekkeuzes gaan. Hoe zijn jullie ooit zelf betrokken geraken bij het Pride gebeuren? En dan vooral bij het organisatiegedeelte. Dus niet als deelnemer, maar als iemand die ook daadwerkelijk iets ging organiseren.
1: Ja.
0: Jij zei een ledenavond.
1: Ja, een ledenwervingsavond. Maar ik denk dat eigenlijk bij mij wel het allereerste punt bij Esther ligt. Ik woonde 3 jaar geleden tegenover haar. En haar leren kennen via de Pride. En gewoon eigenlijk heel veel gepraat. En op een gegeven moment gedacht, weet je wat? Ik waag de sprong.
0: En hoe bevalt het?
1: Ja, echt geweldig. Ja. Het is leuk. Het is heel leerzaam. En het is gewoon hartstikke vet om iets neer te zetten zoals de Pride in Ede.
0: Ja. En jij deed het 4 jaar geleden al de dienst, weet ik.
2: De walk, de Pride walk en de viering. Ik zit altijd een beetje in de uiterste, in de extreme.
0: Maar ik denk dat jij daarvoor al iets deed met Pride, of niet? Of was dat ook de eerste keer?
2: Ik heb wel veel dingen gedaan in christelijke LHBTI-organisaties. En voor hier lokaal was het dat ik in 2022... of in aanloop naar die Pride las van er komt een Pride. En toen dacht ik echt, heb ik dit gemist? Wanneer is dit gebeurd? Ik had toen ook nog een klein kind natuurlijk. Dus ik kon me voorstellen dat ik dat gemist had even. Maar toen ben ik eigenlijk bij een van de eerste vergaderingen gelijk aangehaakt. En toen deden we een voorstelrondje. En ja, toen gaf ik aan dat ik heb heel lang bij de Evangelische Omroep gewerkt. Gelovige achtergrond. Nog steeds gelovig. En ik had zoiets van, ja, een kerkdienst hoort er wel bij in Ede.
0: Ja.
2: Dus dat.
0: Daar lag het.
2: Die mocht ik gelijk doen, ja.
0: We gaan even naar jullie muziek, want daar zijn we ook een beetje voor. Jullie hebben alle twee de helft van de nummers aangeleverd. En ik wil beginnen met jouw lijstje, Esther.
2: Oké. Okay.
0: Want ik heb klaarstaan Keala Saddle, The Greatest Showman. Dat is een musical, filmmusical, iets in die hoek. En This Is Me. En jij mag uitleggen waarom je die gekozen hebt.
2: Poeh. Waarom? Nou ja, die heeft me echt vanaf de eerste keer dat ik hem zag dus en ook hoorde. Ja, gewoon heel erg geraakt. En ik heb een aantal nummers, die kan ik echt willekeurig welk moment van de dag, alle dagen ongeveer aanzetten. En deze doet gewoon altijd iets binnen in mij. Dat ik denk, ja. En die tekst is gewoon geschreven, niet alleen op queers, maar meer op allerlei soorten groepen. De film gaat over een circus. Als je de film niet kent, moet je hem zeker kijken. En dat mensen woorden naar je kunnen roepen en dingen van je kunnen vinden. Maar dat jij uiteindelijk zelf bepaalt. Dit ben ik. Maar ook dat je een groep, een team om je heen verzamelt van allemaal, nou in die film dan, misfits, laten we zeggen. Buitenbeentjes. En ja, dat je als groep sterk bent. En dat je elkaar kan vertellen hoe geweldig je eigenlijk bent. Ja. In je uniekheid, zeg maar.
0: Ik had hem niet mooier aan kunnen kondigen. Zullen we gaan luisteren? Hier is This Is Me van The Greatest Showman.

0: bijzonder mooie keuze, mag ik wel zeggen. Catherine Jenkins, Abide With Me. En die komt van de lijst van Jurjen. En als ik het goed begrepen heb, jij wil eigenlijk met al jouw nummers vandaag een verhaal vertellen.
1: Dat is wel het idee, ja.
0: Ja, ja. Dus dan was dit de volgorde waarin ik hem moest... Hier moesten we mee starten in ieder geval.
1: Ja.
0: Vertel, waarom moesten we hiermee starten?
1: Nou ja, allereerst, ik vind het gewoon ontzettend mooi. Maar ook... Ik heb zelf een christelijke achtergrond.
0: Ja.
1: En dit heeft mij in mijn hele leven al aangesproken. Of als momenten dat het wel wat pittiger is. En ja, vandaag de dag met ook het nieuws dat afgelopen weken weer naar buiten kwam. Met de toch wel voorstaande acceptatie onder jongeren. Wat mij echt ontzettend zorgen baart. Ja, ja, dan is zo'n nummer dat kan mij aan het eind van de dag, als ik er echt even doorheen ben, weer even opbeuren.
0: Ja. Hoe vertaal je voor jezelf Abide With Me?
1: Ja, dat verandert door de jaren heen. Ik denk dat het op dit moment wel echt is van... Oké, ik sta er niet alleen voor. Zeg maar, ik heb mijn vrienden.
0: Ja.
1: Ik heb Esther. Dat is echt heel cheesy, maar... Ja, nee, maar dat is wel echt waar.
0: Ja.
1: En als ik zeg maar er zelf even niet doorheen kom... dan kan ik altijd weer terugvallen op anderen. En even praten.
0: Ja.
1: En een koffietje doen. En dan gaat het weer een stuk beter.
0: Ja. Nou hebben jullie dat volgens mij gemeen. Dat jullie alle twee uit een ook een religieuze achtergrond hebben. En volgens mij ook alle twee nog steeds religieus zijn. Hè? Niet van ik ben het ooit geweest en nu niet meer. Maar het is nog steeds een onderdeel van je leven. Ik had hier eind vorig jaar Laura Meijer, die daar een theatervoorstelling over heeft gemaakt. Over en queer zijn. En wat je tegenkomt in qua geloofsgemeenschap. Die daar niet altijd automatisch achter staan. Dus ze zijn er wel, maar het is geen automatisme. Voelt het een beetje als dubbel min. Twee keer eigenlijk de pineut zijn. En dat je moet vechten om het feit dat je queer bent. Maar ook nog eens een keer het feit dat je queer en gelovig bent.
2: Nou, dubbel min is plus.
0: Dat is waar.
2: Dus het antwoord is nee. En ja, dat... Ik weet niet hoe je dat helemaal moet definiëren. Maar dat heb ik heel lang heel lastig gevonden. En soms nog. Omdat je niet helemaal bij het een hoort. En ook niet helemaal bij het ander. Want bij heel veel homo's was het echt zo van... Ja, wat moet je met de kerk? En andersom was het in de kerk... Nou ja, nog wel een tandje pittiger, denk ik. Van, kan niet.
3: Is het een dubbele weerstand, zeg maar?
2: Ja, nou, in jezelf voelt het heel natuurlijk en verenigt het zich. Alleen bij allebei de clubjes mag je dan heb je een minnetje achter je naam.
0: Ja.
2: Laten we het dan zo zeggen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het dubbel is. Want ik noem het dan twee keer min, maar... Het geloof moet natuurlijk ook iets zijn waaruit je heel veel kracht kunt halen om de dingen te doen die je moet doen of wil doen.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Brengt dat een beetje balans dan?
1: Ja, voor mij in principe wel. Waar het nummer denk ik ook wel een beetje over gaat. Kracht vinden. Ja, maar wat Essen net zei, daar sluit ik me wel bij aan. Het zijn niet altijd twee groepen die elkaar helemaal goed weten te vinden. En aan de andere kant heb ik wel steeds meer dat ik denk van... ja, hallo. Ik ben er ook.
0: Nee.
1: Er zijn er meer zoals mij. Laten we met z'n allen even een beetje iets liever voor elkaar doen en iets meer normaal.
0: Nou, die support ik 900%, 1000%. Jurjen, je mag nog even door naar het volgende nummer. En dat is Fireflies van Owl City. En volgens mij is dat een herinnering die jou terugbrengt naar je eerste liefde.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: En ja. Er wordt hier gelijk gestraald.
1: Ja, oh. Nee, ik was echt, ik denk 14 of zo, eerste jeugdliefde. Wel dan met achtergrond van die hele... christelijke wereld is, dat was wel pittig, maar ja, zo'n leuke kerel. En ik ben nog steeds goed bevriend met hem. Het is ook een vriend die me eigenlijk nooit heeft losgelaten door alle jaren heen. Dus ja, als ik dit nummer hoor, dan denk ik aan hem en dan ben ik zo ontzettend blij met die vriendschap. Ja, dat.
0: Nou, dan gaan we dat even voor elkaar fixen, want dan komt hij er nu aan. Hier is All City met Fireflies.
3: Hey.
0: Ja, dat hoort zo. Dat zit in het nummer.
3: Nee, hij hapert even. Mijn dikke vinger weer.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, lieve luisteraars, straks in de tweede uur gaan we uitgebreid hebben over wat we allemaal mogen verwachten het aankomende weekend. Maar eerst, lieve luisteraars, beste Jurrian en Esther, het is 8:30 geweest en dat betekent...
2: En dan nu de korte quiz. En lastig dat die is.
1: Jurrian en Esther.

0: is dat we ooit zonder kunnen?
1: Ik zou zeggen...
2: Ja, anders kom ik mijn bed nooit meer uit. Ik moet dat wel ergens een klein beetje geloven, denk ik.
0: Ja?
1: Ja, dan ga ik daarin met Esther mee met heel veel gedachten. Okay. Maar uiteindelijk is hij niet meer nodig.
0: Oké. Iedereen met hart voor de regenboogcommunity kan dit feestje organiseren. Of nee, het helpt wel als je er zelf ook onderdeel van uitmaakt.
1: Ik zou zeggen, iedereen is welkom. En tegelijkertijd helpt het ook als je toch wel weet...
0: Het zijn wel dilemma's, hè?
1: Ja, och, het is echt een wetenschapper in mij.
2: Diep in ervaringsdeskundigheid.
0: Oké. Liever onzichtbaar of liever onoverwinnelijk?
2: Onoverwinnelijk.
0: Goed zo. Ja. Liever morgen alle negatieve emoticons verwijderd op social media of nee? Liever volgend jaar een Pride Car tijdens de Reutemeteut Oud-Lunterse Dag?
2: Oh, Reutemeteut, let's go.
0: Oké. De strijd voor acceptatie en gelijkheid zouden we niet meer op online media moeten willen voeren? Of nee, als we het daar opgeven, dan is het eindzoek?
2: Dat is wel echt een dilemma voor mij.
1: Mijn gevoel zegt, als we het daarop geven, is het eindzoek.
0: Ja. Zullen die doen dan? Ja. Oh, hij ging net met jou mee.
2: Ja.
0: Oké. En de laatste, ABBA of AC/DC?
1: ABBA.
0: Komt-ie.

0: Kane Cotto, Blame the Moon. En voor we daar verder over gaan, moet ik jullie eerst de vraag stellen. Moeten wij nog op iets van de korte quiz terugkomen?
1: Nou, we hadden het er net over voordat we niet meer mochten praten. Omdat we weer bijna gingen beginnen. Nou, dat, zeg maar waar we allebei wel haperden van. Kan die Pride nou door iedereen georganiseerd worden, zeg maar? En we hadden het dan even tijdens het nummer ook over wat je daarin allemaal meemaakt en geleerd hebt en allemaal dat soort dingen. Ik roep vanaf de allereerste editie omarmen die hetero's. Omdat we gewoon weten dat elke emancipatie vleugels kreeg met de mensen die het niet zelf betrof. Dat was natuurlijk met het einde van de slavernij en noem het allemaal maar. Dus dat... Ja, daar kunnen we niet omheen,
0: Allies, wat is de term ook alweer?
1: Allies, ja, dat is Engels bondgenoten.
0: Bondgenoten, ja.
1: Ja, medestanders. Dus ik denk dat je daar niet omheen kan. En tegelijkertijd kunnen wij het allerbeste vertellen...
0: Wat het is om...
1: Wat het is en hoe het voelt en wat het met je doet.
0: Hij is helder. En ik ben het ook met je eens. Nou zit ik hier niet vanavond om het met je eens te zijn. Ik ben het wel. Want we moeten even naar Kane Cotto en Blame the Moon. Als laatste toegevoegd aan de lijst. Ik heb er nog een hele nacht van wakker. Nee hoor, dat is niet. Jurrien, hij komt van jouw lijst. Blame the Moon. Waarom?
2: Ja, het nummer is geschreven door een zanger die eerst in een worship band zat en... Zijn muziek had ik ook nog gehoord toen hij nog bij die worship band zat. En op een gegeven moment, hij is zelf ook homo. En toen zei hij van op een gegeven moment, maar nou is het klaar. Zeg maar, iedereen moet nu eens gewoon stoppen met dat naar elkaar kijken. Toch een opgefokte gedoe dat er ontstaat rondom geloof, religie en homoseksualiteit. En toen heeft hij voor zichzelf gekozen. En toen is hij voor zichzelf begonnen en maakte muziek die ik zelf heel vet vind. Waar hij ook, zeg maar, dus... uiting geeft aan dat proces van ja, je een deel van je religie achterlaten en tegelijkertijd ook jezelf blijven ontdekken als religieus persoon, maar ook als queer persoon. En ja, dat soort liedjes komen je dan voorbij.
0: Ja,
2: en dat vind ik zo ontzettend inspirerend. Dat raakt me.
0: Een stukje soundtrack van je leven.
2: Ja.
0: Waar wij het ook over hadden net, want het ging natuurlijk toch een beetje over social media. En ik volg jullie weer en ik tag jullie weer. En dat betekent dat ik dus ook weer meekrijg dat social media niet de term is die de lading dekt. Dat we beter gewoon online media kunnen noemen, want social is het al lang niet meer.
3: Anti-social media.
2: Ja, zeg maar rustig asocial media.
0: Het is eigenlijk dat. Naast alle, ik kan me voorstellen dat jullie heel veel lol hebben met elkaar. Wij hadden net stonden we buiten te wachten op Esther. En dan hoor ik er ook wel over hele leuke vergaderingen. En misschien een beetje chaos af en toe. Maar ook wel heel veel plezier in het voorbereiden. Het is ook hard werken, maar ook heel veel plezier. Maar naast al die voldoening en die mooie dingen die er zometeen uitrollen. Kost het jullie persoonlijk ook wat? Is er ook een prijskaartje wat eraan hangt?
2: Zeker. Ja.
1: Ja. Heel simpel gezegd, energie.
0: Ja.
1: En dan bovengemiddeld daarvan. Want zeker wanneer je het dan hebt over geloof en geaardheid. Het is, of dan in mijn geval. Dat is balanceren, zeg maar. En wil je daar goede constructieve gesprekken over voeren en iets in bereiken, zeg maar... Dan moet je jezelf wel een beetje geweld aandoen, soms. Ja.
0: En hebben jullie dan, die vraag is voor jullie allebei... hebben jullie lang geleden besloten dat het je dit allemaal gewoon waard is? Of is dat iets wat je regelmatig opnieuw moet wegen?
2: Voor mij is dat iets wat je regelmatig opnieuw moet wegen. Ja, er gebeuren zoveel idiote dingen. En ook weer met dat rapport dat er laatst uit is gekomen... waarin de acceptatie zo ongeveer gehalveerd is onder jongeren... Ja, je moet zo bedenken, want je bent enerzijds bezig met toch een organisatie. En dan kun je zeggen, nou ja, laten we het professioneel doen. Maar anderzijds zit ik daar ook gewoon als mens. En ik slaap er 's nachts dan niet goed door. Ja, en dan word je de volgende ochtend moe wakker. Als je niet goed slaapt, dan ben je moe de volgende dag.
0: Ja.
2: Ja, zo werkt dat.
0: En hoe is dat voor jou, Esther?
1: Nou ja, ik denk als ik kijk naar hoe ik in elkaar zit, dan zou ik dat nooit loslaten. Ik ben gewoon... geboren met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Tegelijkertijd heb ik wel, je had het over de politiek. Daar hebben we natuurlijk ook wel eens met elkaar nagedacht over. Wat doet dat met jezelf? Wat doet dat met je gezin? Dat is ook een afweging. Ga als vrouw maar in de politiek. Dan word je gewoon, tenminste dat is mijn ervaring, elke week wel een keertje goed verrot gescholden online. Ja. Ik weeg dan ook mee van, het kan het voor mij nog wel waard zijn, maar hoe weeg ik dat af, zeg maar, tegen een toen nog kleuter en de gevolgen of het effect dat het op hem heeft.
0: Ja.
1: Of wanneer hij straks naar de middelbare school gaat of weet ik veel wat. Ja, dat is lastig soms.
0: Ja. Maar op dit moment, hier vanavond, zijn we strijdvaardig.
1: Zeker. Absoluut.
0: Heerlijk. En dat soort dingen komen er dan heel mooi gezamenlijk uit. En dat zeg ik omdat ik Jurriën naar de volgende wil in jouw verhaal. En dat is Conchita Wurst. Het nummer, moet ik even zeggen, als ik daar straks de kans niet meer voor krijg. Ik moet heel erg denken aan James Bond als het begint. Ligt dat aan mij of gaan we zo meteen even checken? Laat maar. Jij mag uitleggen waarom. Rise Like a Phoenix.
2: Queer icon zou ik willen zeggen. Het is een icoon in de regenbooggemeenschap. Conchita Wurst. Ik heb de laatst gezien bij de World Pride in Amsterdam. Kippenvel. Het is zo ontzettend vet. En dan was ik dan ook weer met vrienden. En ja, dit is. Ja.
0: En Pride Ede is ook een beetje als een phoenix weer uit de as herrezen.
2: Zeker, zeker.
0: Als ze dan toch de idee, ons een beetje doortrekken. Zullen we hem gaan luisteren?
2: Ja.
0: Let even op mijn James Bond dingetje. Komt-ie aan.

0: Liefde van je vrienden. Willeke Alberti. Die komt ook van de lijst van Jurriën. En ik beloof je, Esther, dat jij in uur 2 ook wat meer aan bod komt. Maar we hebben gewoon, jij wilde je verhaal vertellen. Dus jij mag ook gelijk vertellen waarom Willeke Alberti met de liefde van je vrienden.
1: Nou ja, ik heb eigenlijk aan de lijve zelf ondervonden hoe belangrijk de liefde van je vrienden is. En hoe belangrijk, ja, wat gebeurt als je die niet krijgt. Ik had zelf een vriendengroep vanuit een christelijke studentenvereniging. En we waren weekend weg en op een gegeven moment komt een van de vrienden naar mij toe. En die zegt, ja, Jurriën, leuk en aardig, maar als jij een partner hebt, wil ik niet dat jij in de buurt komt van mijn kinderen. Ja. Dus ja, volgende dag dat ik dacht van oké, knoop geteld, dit zijn niet mijn vrienden meer. Ja. Goed, dan heb je opeens geen vrienden meer, want ja, die studentenverenigingsleven is over. En ik ben toen bij de Pride ook gegaan om nieuwe vrienden te ontmoeten. En ja, daarom is het ook voor mij, telkens op terugkomt, want ik heb Esther gevonden en dat klinkt een heel cheesy, maar het was ook echt, ja, het is voor mij een lifesaver geweest. Ja. En ook met de vrienden met wie ik dan bijvoorbeeld naar Conchita wist ben gegaan. Ja, dus
0: je gewoon weer welkom voelen.
1: Ja, welkom voelen. Weten dat je geliefd wordt. Dat.
0: We gaan straks in het tweede uur nog verder praten. Ondertussen hoor je hem er al onder zetten. Het laatste nummer van het eerste uur is die van jou. Mag je nog heel gauw even zeggen waarom?
2: Heel gauw, verschrikkelijk.
0: Dat is moeilijk,
2: deze,
0: hè?
2: Nou ja, toen ik uit de kast kwam, rond die tijd, zocht ik heel erg naar... Mag dit van God? En gewoon een hele heftige, diepe, grote ding, zeg maar. En dan, toen luister ik deze heel vaak.
0: Gaan we nog een keer luisteren. Tot daar straks naar het nieuws.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mens en muziek.

0: Idina Menzel en Aurora Into the Unknown. En dat komt van Frozen 2. Ik heb hier tegenover me een Disney-mama, volgens mij.
1: Mijn kind heeft nog nooit Disney gezien, denk ik. Want alles met enge muziek is hem nog veel te veel. Ik ben gewoon zelf een groot fan. Disney-mens. Ja, altijd
0: en je mag het kinderlijk. Zeggen. Ja, je mag het zeggen. Wat heb je met dit nummer? Want je had een mooie uitleg net.
1: Ik denk ook hetzelfde wat ik mooi vind aan prentenboeken. Het komt gewoon wel tot de essentie. En hier kan je natuurlijk in horen. En daarom gebruik ik ook altijd graag Disney voor de regenboogviering. Dan noem ik gelijk even de zondag van Edenpride. Hier kan je horen, wie roept jou van binnen? Weet je, dat kan God zijn, dat kan jijzelf, het kan over jezelf gaan, van hoe je in elkaar zit. Hè, durf je dat gevoel of die stem van binnen, durf je dat te volgen? En durf je jezelf te zijn?
0: Is dat het moment voor jou dat je, als je muziek voor het eerst hoort, voor het eerst leert kennen, waar je op aangaat, als je een soort van dubbele laag hoort, als je iets hoort wat je kunt betrekken op je eigen leven of op je eigen bestaan?
1: Ja, ik ben wel vrij beeldend in de bovenkamer. Ja, dus met films, met muziek heb ik dat wel heel erg. Ja. Dus animatie ga ik altijd heel goed op.
0: Dat gaat ook lekker snel ook altijd. Zo niet, dat is
1: en ik vind ook altijd leuk. Ik hou echt wel van die kleuterhumor, zeg maar. Maar er zitten ook altijd gewoon wel intelligente grapjes voor volwassenen.
0: Precies.
1: Dus dat is gewoon dubbel leuk, wat mij betreft.
0: Ik mis het. Ik ben blij dat ik straks met de kleinkinderen weer Disney mag gaan volgen. Daar heb ik weer een goed excuus.
1: Dat mag altijd.
0: En we hebben de link gemaakt met de regenboogviering. Dus ik wil eigenlijk met jullie, als jullie het goed vinden, even door naar het weekend. Want ik ben reuze benieuwd wat jullie allemaal afgestoft hebben. En met een fris stukje verf opnieuw de markt op gooien. Maar ook wat er misschien nieuw is. Dus wilde ik, als jullie het goed vinden, eigenlijk per dag even doornemen wat er te doen is. Waar de mensen naar heen kunnen, wat ze kunnen verwachten. En de eerste is de vrijdag.
1: Nou, de eerste is stiekem de donderdag.
0: Oh, kijk.
1: En dat is niet officieel in ons programma opgenomen, maar Cultura, hè, waar we nu zijn, die kwam bij ons van, wij op de donderdag hebben we ruimte om een film te vertonen. En toen hoorde ik de titel van de film en toen dacht ik, wacht eens even, die filmmaker, die ken ik. Dat is een hele goede vriend van mijn ex, die ook uit Ede komt.
0: Ja.
1: Dus toen zei ik, ik kan hem wel even appen of hij Q&A wil doen. Dus toen was het cirkeltje weer rond. Dus aankomende donderdag, 's middags om 3:00 en 's avonds om 7:30, is een filmvertoning van de film Goodbye Stranger.
0: Ja.
1: En ons, de dingen die wij georganiseerd hebben, die beginnen inderdaad op vrijdag. Dan is de Ede Pride Walk als van ouds.
0: Hoe laat is dat? Waar beginnen we?
2: We beginnen bij Astrand.
0: Ja.
2: We verzamelen daar om 7:15.
0: Ja.
2: En dan vanaf 7:30 zullen we gaan lopen zo ongeveer.
0: En voordat we dat bij ieder evenement gaan herhalen wat jullie gaan noemen, iedereen is welkom.
2: Iedereen.
1: Zeker.
0: Ja, oké. Okay, dan hebben we dat nu gezegd voor de evenement.
2: Zeker bij de walk.
0: Ja. Oké. Okay. De walk en dan?
1: Nou, de walk is wel leuk om even te zeggen, denk ik, van dat is ook in Pride in Nederland, of waar dan ook, het meest activistische deel. Zeg maar dat je echt even vertelt waarom we dit aan het doen zijn en waarom het zo belangrijk is. Nou, we hebben de actualiteiten denk ik al genoemd. Dus dat zullen diverse sprekers denk ik onderstrepen. Dit is onze eerste keer in oktober. Dus we hebben het voor onszelf al vrij snel een beetje omgedoopt tot Lightwalk. Nou, en dan wordt het alweer Disney-achtig met echte lichtjes in de schemering. Dus dit wordt de eerste Lightwalk. Dus daar
0: en ik ken iemand die vandaag met die hele grote vlag heeft lopen
1: sjouwen. Ja, die ken ik ook.
0: En is er nog meer op de vrijdag dan de walk?
1: Ddat is het.
0: Dat is het voor de vrijdag. Dan gaan we naar de zaterdag.
1: Ja, daar ligt natuurlijk altijd het zwaartepunt van de hele Pride. Dan is er een infomarkt en sinds vorige editie ook een kunstmarkt op het Oude Kerkplein. Er zijn graffiti-artiesten bezig. Er is een seminartent. Vergeet ik nu nog dingen?
0: Kraampjes met van alles en nog wat?
1: Ja, met allerlei organisaties, lokaal. En ook uit Nederland belangenorganisaties. Dus wil je iets weten of heb je een of andere stelling waar je het even over wil hebben. Of wil je verhalen horen van ons? Wil je ons ontmoeten? Ja, kom vooral langs.
0: Rondom de Oude Kerk?
1: Ja, tussen 11 en 4.
2: En misschien...
1: Nu ga ik helemaal twijfelen.
2: Dan ook leuk.
0: Kom niet om 5 uur, want dan kon het wel eens om 4 uur afgelopen
2: zijn. Ja, als je om 5 uur komt, dan is het vrij krap.
0: Ja, nee, maar... verder? Want zaterdagavond hebben jullie volgens mij ook een programma.
2: Ja, dan hebben we een dinnershow.
0: Ja?
2: Wordt georganiseerd in Astrand. Samen met onze partner hier in Ede, Viers. Dus het... het zal een avond worden met zang en lekker eten en... Ja, vanuit de welkom. Er zijn nog steeds kaartjes. Dus,
0: daar moet je kaartjes voor. Waar kun je die kaartjes bestellen?
2: Die kan je kopen bij astrand.nl.
0: Oké, online.
2: Ja.
0: Ook weer het advies, laat het niet op de avond zelf aankomen. Want dan
2: kan je te laat
1: zijn. Daar zit wel echt
0: vol is vol.
2: Ja, die is vol is vol.
1: Dat is wel een maximum zit er aan. Ja. Okay.
0: Hebben we nog meer op de zaterdag?
2: Zeker.
0: Ja.
1: Waar wij naar uitkijken natuurlijk is
2: het
1: om
2: feest.
1: Dan eindelijk niks... te hoeven en bier te drinken en heel hard te dansen. De afterparty.
0: En die zou ik in het strand nemen gaan.
1: Ja.
0: Is dat met dezelfde mensen die ook voor het diner waren of kunnen er daar dan weer meer mensen
1: daar
0: bij?
1: Daar kunnen er veel meer nog bij.
0: Oké. Okay. Ja. Dus dat, dan moeten jullie volgens mij niet helemaal kacheltje lam onder zeil, want er komt nog een zondag aan.
2: Zeker.
1: Ja, daarom ik heb ooit meegewerkt aan toen nog Gay Pride Kerkdienst.
0: Ja.
1: En die begon traditioneel gezien altijd in de middag. Ik heb dat onthouden. Eerst een klein beetje uitbrakken en dan gewoon lekker in de middag. De drempel laag. Dus ook niet in een kerk. Deze keer in Cultura.
0: Ja.
1: De regenboogviering.
0: Wederom iedereen welkom. En dan heeft...
1: Met de nadruk op viering.
0: Ja. En wie heeft de leiding?
2: De leiding hebben wij twee en het zal een leekpreek komen. Dus we hebben een spreker uitgenodigd die verder zal ingaan op ons thema, transgender en geloof.
0: Ja.
2: En verder heel veel zang. Ja, wondermooi gemaakt. Heel veel zang en gezelligheid en een mooi moment met elkaar.
0: Nou, hebben we het aan het begin, zei ik van, is er ook nog een nieuw dingetje? En toen werd er gezegd van, misschien een heel klein nieuw dingetje dat we hebben.
2: Nou, wat we wel nieuw hebben is dat we eigenlijk ook dit keer veel meer ruimte hebben voor live kunst maken. Bij de kunstmarkt hebben wij nu ook een crafty wall.
0: Ja.
2: Dus er zal ook nu veel meer ruimte zijn voor crafty artiesten om kunst te maken. Dus kom ook zeker langslopen, kom zeker kijken. Is weer net wat groter dan de vorige editie.
0: Nou herinner ik me dat er voor de, volgens mij bij een van de edities was er voor de kinderen voorlezen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat was niet de vorige keer, want dan zou ik het beter onthouden hebben.
0: Of de allereerste keer of zo, maar in ieder geval. Is er voor de kinderen ook nog iets te doen rondom de markt?
1: Er is smink.
0: Ja, nou dat is
1: nou,
0: dan...
1: dat is al helemaal goed, toch? Ja, regenbogen, glitters, eenhoorns.
0: Heel veel volwassenen die daar ook wel op knappen.
1: Wij staan zelf als eerst in de rij natuurlijk, ja.
0: Waar kunnen mensen alle informatie vinden over het weekend? Als ze willen plannen, als ze willen... waar gaan ze dan heen?
2: Op onze website, edepride.nl. Op onze socials. Dus we zijn vindbaar op Instagram. En... we zijn ook vindbaar op de uitagenda van Ede.
0: Ja, en voor de allerlaatste keer, iedereen is welkom.
2: Zeker.
1: Ja, want diversiteit vier je samen.
0: Mooi. Ja, dat had ik niet mooier kunnen doen. ik wil Jurrian met naar je laatste koppeltje van jouw songs. En die begint met het idee. Leg uit, waar zitten we in jouw verhaal en wat doet het idee voor jou?
2: Het idee, ik hou ontzettend veel van teksten die gewoon mooi klinken. Ergens halverwege gaat het over twijfel. Dus dat zullen we zo meteen ook wel horen. En dat het toeval dingen in twijfel kan trekken die voorbestemd lijken. En ik dacht dat er vroeger heel veel dingen voorbestemd waren. En toen kwamen er eigenlijk ook heel veel dingen toevallig op mijn pad. Een hele hoop mooie mensen, dat daar denk ik dan aan.
0: Ja.
2: En ik geniet gewoon van de tekst.
0: Klopt het als ik zeg dat in jouw verhaal er steeds een beetje meer zon gaat schijnen?
2: Zeker. En steeds meer ook een beetje meer, meer vrienden en meer mensen die mij echt zien zoals ik ben. En die daar blij mee zijn. Ja, en dat is echt wel de zon die steeds meer gaat schijnen. Ja,
0: ja. En je hebt zon nodig bij de regen, anders krijg je geen regenboog, heb ik altijd geleerd. Diggy Dex en Inge van Kalkar met het idee, hier zijn ze.

0: De test van mijn buitenlandse talenkennis. Bayana System, Dia da Casa.
1: Yes.
0: Goed uitsproken, hè?
1: Ja.
0: Uit 2016. En aan jou de vraag, Jurian, wat is je verhaal hierbij? Het is eigenlijk het afsluitende nummer van jou. Ja, wat is 7? Jouw dubbele trilogie plus 1. Klopt. Wat is het verhaal hierbij?
1: Ja, hier denk ik ook weer bij een van de vrienden die ik gevonden heb. Hij woont in Brazilië,
0: ja. De
1: hoofdstad Brazilië. En we zijn eigenlijk tijdens de pandemie met elkaar in gesprek gekomen. En het klikte, we zijn vrienden geworden. En sindsdien is Braziliaanse muziek bij mij op de radar gekomen. En ook op mijn werk heb ik heel veel Braziliaanse collega's. En ja, ik vind dat altijd zulke fijne mensen om mee samen te werken. Misschien een tikje chargerend, maar dus en met een van hun was ik ook naar een concert geweest van deze band. En het is voor mij gewoon een raam op een totaal nieuwe manier van gewoon van mezelf zijn.
0: Ja, is dat iets wat jou misschien ook wel verbaasd heeft, dat je dat gevoel van erbij horen zelfs over zo'n grote afstand en digitaal kon?
1: Ja, zeker. Ja, want het gevoel van erbij horen was nou niet altijd even aanwezig in mijn leven. En opeens was het daar. En het was zo verbazingwekkend mooi. Het was daar opeens. Ja, ik moet er nu nog steeds op lachen. Het was daar. Het is daar. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En dat wordt precies gevangen in dit liedje.
0: Nou, mooi. Nou waren jullie volgens mij net ook even op de telefoon bezig om te kijken of jullie nog wat artiesten voor de zaterdag konden ophoesten.
1: Zeker.
0: Hebben jullie ze gevonden?
1: Zeker.
0: Want dan zeg ik, doe dat nou ook gelijk maar even dan.
1: Ja, we hebben muziek van Maika Makwa, Lily Frank, Marije Bruinsma en The Perks. En vooral, ik zou zeggen, komen.
0: Ja. En dat en de artiesten die schilderen zijn en bij de kunstmarkt komen, zijn daar nog interessante namen tussen misschien?
1: Nou, die kan ik zeker opnoemen. We hebben Daan D, Ever After Print, House of Hunger, Lana Terwijl, Lazy Spring, Leanne Naomi, Vic en de Mystic Guild. En dat is het rijtje van de mensen die op de kunstmarkt staan.
0: Jongens, zo ben je goed voorbereid, Esther. Kijk, netjes hè?
2: Zeker.
0: Lieve Jurian en Esther, het is nog geen 9:30, maar toch wil ik jullie zeggen dat ik wel graag met jullie wil gaan naar
3: dit is de Appassionata Gastentrack.
0: En met een gloednieuwe jingle die jullie als eerste hebben. Dus dat wil ik wel even. Dit is de primeur van de nieuwe jingle en jullie hebben hem. Jurian en Esther, het nummer speciaal door mij uitgezocht voor jullie. Dus ga even zitten, komt ie aan. Het thema van de heideoptocht dit jaar was Disco Fever. Jullie bouwden de Stonewall in na op jullie car. Het beroemde gay café in New York, wat een bakermat voor de disco-revolutie en de Pride Movement zou worden. Disco started as a safe place. Space. Dat was de slogan waarmee jullie meededen met de optocht. Wie ooit de documentaire Disco's Revenge gezien heeft, kreeg een indringend inkijkje in hoe de dansclubs in New York, legaal en illegaal, de enige plekken waren waar jonge, vooral Afro-Amerikaanse homoseksuele mannen zichzelf konden zijn. Maar waar ook travestieten, androgyne en genderfluïde personen en iedereen die nog niet wist hoe ze het hokje waarin hij of zij schelde zouden gaan noemen, zichzelf konden zijn. In die open, inclusieve sfeer van vrij zijn en jezelf mogen zijn, veroverde de wereld in de vorm van disco. Lang dachten we dat die strijd om jezelf te mogen zijn, no matter what, grotendeels gewonnen was. Maar de realiteit van vandaag de dag is dat we er eerder op achteruit gaan dan vooruit. De regenboogcommunity komt vaker en vaker de haters en schreeuwers tegen op hun pad in plaats van de medestanders. En toch geloof ik nog steeds in die hele grote middengroep die we niet horen of lezen op de online media. Die gezamenlijk van Ede, van Nederland, van de wereld weer één grote disco kunnen maken. Een veilige plek waar iedereen weer vrij kan zijn om zichzelf te zijn. Dus Mede namens mijn gasten doe ik een beroep op de mensen met een warm, kloppend hart voor hun medemens. Regen hebben we zat. We hebben vooral nu zon nodig om de regenboogcommunity te laten shinen. Dus, nogmaals, niet zozeer voor mijn gasten, maar meer namens mijn gasten, zeg ik. Hier is Kylie Minogue met Your Disco Needs You.

0: Ja, dat is een hele bijzondere opname. Blues Based hoorde je met een demo versie van hun nummer Invisible. Ik ben, lieve luisteraars, niet alleen presentator van dit programma, maar ook zanger en liedjesschrijver in een duo genaamd Blues Based. En deze demo is gemaakt toen we nog een trio waren. Samen met Jeroen Vos, die helaas begin van dit jaar is overleden. En dit lied schreef ik na mijn diverse ontmoetingen met de mensen van Pride Ede tijdens de radio-uitzendingen, maar ook de mensen van Wagastorm bijvoorbeeld uit Wageningen, die ik in het programma heb gehad. En ik vond het een waanzinnige eer dat je hem uitgekozen hebt en dat ik hem heb mogen draaien, Esther. Waarvoor ontzettend veel dank. We gaan er straks even op door, maar eerst wil ik van jullie weten, de gastentrack, was die oké?
1: Zeker.
0: Goedgekeurd.
2: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Eindeloos disco fan.
0: Nou, hartstikke mooi. Goed verhaal ook?
1: Zeker.
0: Okay.
1: Ja.
0: Esther, en dan de vraag aan jou, want jij koos deze demo van Blues Based. Hoe is het om de inspiratie te zijn van een liedje?
1: Eervol.
0: Ja.
1: Uiteraard. Ja, dus dat was natuurlijk ook mijn eerste gedachte toen wij elkaar spraken of appten. Toen dacht ik, ja, dan wil ik die natuurlijk. Want het staat me nog vrij helder voor de geest dat bij gluren bij de buren ik ergens in een of ander huis zat waar ik nog nooit geweest was. Omdat ik dacht, ja, wanneer je dat gaat spelen voor het eerst, dan moet iemand van ons daarbij zijn en ik ben het sowieso. En dat ik toen in een wildvreemde keuken heel hard zat te huilen. Omdat ik die tekst natuurlijk niet kende. Ja, en dan hadden we het net al over, even tussen nummers door. Ja, muziek komt gewoon binnen, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar zit genoeg herkenning in voor mij.
0: Nou gaan we de tekst hier niet allemaal uitspitten, maar ik weet dat die, volgens mij staat die ergens in jouw tijdlijn van Instagram. Heb jij een keer een foto gemaakt van de tekst? Kunnen mensen hem nalezen?
1: Yeah.
0: Want het gaat, maar het gaat maar waar het mij vooral om gaat. Hoe belangrijk is het voor jullie dat drie hartstikke heteroseksuele mannen van een blues outfit aandacht besteden aan precies dit onderwerp en de dingen waar jullie tegenaan lopen?
1: Nou, ik vind dat en heel bijzonder. En ook heel logisch. Omdat ik denk, queer zijn is overal. Overal in de natuur. Overal om ons heen. Dus iedereen kent ons wel.
0: Ja.
1: In familie, vrienden, kinderen. Weet ik het. Noem het allemaal op. En ik zou hopen dat wat betreft de mensen van wie je houdt, dat je daarin inleeft en interesseert. Dus ik vind dat ook ergens weer logisch. Maar ik ben super dankbaar voor jou en voor allies. Omdat ik ook weet, ik heb dat bijvoorbeeld ook natuurlijk bij mijn ouders gezien of mijn familie. Die komen ook op een bepaalde manier uit de kast. En dat is toch altijd wel lastig of moeilijk of kwetsbaar. Omdat je niet in kan schatten hoe mensen gaan reageren. Ja, dus ik blijf daar, terwijl ik het ook logisch vind, blijf ik daar wel altijd dankbaar voor. Ja. Ja.
3: Nou, het punt ook dat je uit die kast moet komen.
1: Ja.
3: Het is niet zo dat je al kastloos bent.
1: Nee.
3: Daar moeten we naartoe. Tenminste, dat zou ik het mooiste vinden. Dat je niet schoorvoetend uit een kast hoeft te komen.
1: Ja, dat zou heel normaal moeten zijn.
3: Yes.
0: En als we dan kijken naar die allies, hè? Wanneer kun je al een ally zijn? Want volgens mij kun je dat heel groot maken door op de barricade te zijn. Maar volgens mij kun je het ook gewoon, kun je al heel makkelijk thuis een ally zijn.
1: Tuurlijk. Dat is net als bij mijn zoontje in de klas. Wanneer iemand iets lelijk zegt, dat een ander zegt, nou, dat doen we gewoon even niet. Doe maar niet.
0: Ja.
1: Ja, als we het niet met z'n allen leuk hebben, dan heeft niemand het leuk. Zeg maar een beetje dat idee. Dus als je iemand hoort schelden of iemand hoort iets naars hoort zeggen of weet ik veel, stereotyperingen, vooroordelen, noem het allemaal maar op. Ja, daar kun je gewoon wat van zeggen en niet op basis van waar het precies over gaat, maar gewoon omdat het stom is.
0: Is dat het beroep wat we doen op die grote middengroep, hè, waarvan we net zeiden, die is waarschijnlijk veel groter dan de uiterste voorstanders en de uitste van spreek je uit als je hoort dat jullie beledigd worden of gediscrimineerd worden of

0: of vervelend aangepakt worden, whatever. Spreek je gewoon uit, ga gewoon staan.
1: Ja,
0: je...
1: wees gewoon een medemens. Ja. Of een medenaar.
0: Ja, het klopt wat je zegt. Het is, eigenlijk zou het de normaalste zaak van de wereld zijn, moeten zijn. Ook als iemand overgewicht heeft en ze wordt uitgescholden. Ook als iemand rood haar heeft en ze wordt uitgescholden.
1: Wat het maar is.
2: Ja. Linkshandig.
0: Ja, eigenlijk zouden we alles, ja, op alles gewoon moeten zeggen van joh, doe eens normaal.
2: Nou, maar... die linkshandigen zijn toch wel vaak rare mensen,
1: ja,
2: hoor.
1: Ja, mensen met groene ogen ook. Echt zo typisch.
0: Maar het is in jullie geval wel extra nodig. Omdat het niet voor de hand ligt dat het ook zo gebeurt.
1: Ja. Ja, nou ja, wij kunnen eindeloos, denk ik, rapporten, cijfers, weet ik veel, van alles en nog wat opnoemen. Allemaal hele nare dingen die wij uiteindelijk allemaal wel herkennen. Het is gewoon beter voor ons allemaal als het met ons allemaal beter gaat. Ja. En als, zolang je ziet dat LHBTI-plussers op allerlei dingen ondergemiddeld scoren en op allerlei andere dingen bovengemiddeld. Ja, dat moet je gewoon niet willen met z'n allen.
0: Ja. Vraag voor jullie allebei. Waar haal je de kracht vandaan?
1: Poeh, ik vind dat na de afgelopen jaren, als ik naar mijn eigen privéleven kijk, dan vind ik dat een ingewikkelde vraag, want dan weet ik het zelf ook niet. Ik denk dat het me ook wel kracht geeft. Dat moet haast wel. Mm-hmm. Want ik heb heel veel pijn gehad en heel weinig energie. Om het even heel kort samen te vatten. Ja, van sommige dingen gaat mijn vuurtje wel aan, zeg maar. En dat geeft mij dan ook heel veel. Omdat de dingen die ik bedenk over anderen, of de dingen die ik wens voor de queer gemeenschap in Ede, dat wens ik natuurlijk dan tegelijkertijd ook mezelf
0: toe.
1: Ja, ja. Dus misschien heb ik herhaling nodig. Ja, ja, en ja, waar haal je het vandaan? Ik weet het niet.
0: Het is er wel.
3: Zeker.
1: Ja.
3: Ja.
0: Hoe geldt dat voor jou, Jurien?
3: Ja, voor mij is dat, als ik naar afgelopen zomer kijk, ik ben naar heel wat prides geweest. Andere prides is Amsterdam, Utrecht, maar laatst ook bij Rotterdam. En ja, daar gewoon met anderen praten, gewoon anderen zien, maar gewoon ook een leuk feestje hebben. Ja, dat geeft mij dan wel weer even die laatste dosis energie om door te gaan. En ook te zien toch dat er, hoe kleine stapjes ook zijn, maar er zijn wel kleine, worden wel kleine stapjes gezet in Ede. Dat gesprekken wat makkelijker gaan. Of dat anderen vragen van, hey, hebben jullie al met die en die gesproken? En dan kunnen ook zeggen, ja, daar hebben we al mee gesproken en we hadden een supergoed gesprek. Ja, dat soort dingen. Dus ja, dat is waar ik wel energie uit haal.
0: Mooi. Waarom ik het vraag is, omdat het volgende nummer is Angela Groothuizen.
1: Ja.
0: En ik had, als ik zelf een nummer had moeten uitkiezen om jou te beschrijven, Esther, dan was het deze ook absoluut geweest. Maar jij mag uitleggen waarom die voor jou zo belangrijk is.
1: Dank je voor het compliment. Nou, ik was stiekem vroeger een beetje verliefd op Angela Groothuizen.
0: Wij wel, wij samen.
1: En ze trad hier ooit op. Vanwege dit nummer en de cd waar het op stond, zeg maar. En dat kreeg ik van mijn toenmalige vriendin. Toen heb ik ook gezegd dat ik verliefd op haar was geweest. Toen keek ze me heel aardig aan. Maar dat gaat over Angela, oké. Het nummer. Ja, dat gaat eigenlijk wat ik net ook al zei over vuur, over gevoel van rechtvaardigheid. Ja, en zo'n besluit wat ik eigenlijk niet neem, maar wat dan het resultaat is van wat ik al voel. En dat is vuur. Vuur voor pride en voor gelijkheid, ja, en solidariteit.
0: Mooi. Zullen we gaan luisteren? Graag. Hier is Angela Groothuizen met Ik Verdedig.

0: Macklemore, Ryan Lewis en Mary Lambert. Same Love uit 2012. Mag je nog even vertellen waarom je deze hebt uitgekozen, Esther?
1: Hij eindigt er mooi mee natuurlijk. Love is patient, love is kind. En in de tekst ook een aantal verwijzingen naar, nou ja, geloof, geaardheid. En dat hij ook om allerlei dingen, toen hij een heel klein jongetje was, dat hij zich afvroeg, hey, ben ik misschien niet homo? Want ik hou van, nou zeg het maar, roze of ballet of weet ik veel.
0: Ja.
1: Dit is een ally, zeg maar.
0: Ja. En daar hadden we het net over. Ja. Dus dat komt mooi uit. Jurrian en Esther, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie de Pride hier alvast een beetje willen hebben laten beginnen. Want we hebben het over donderdag, maar eigenlijk zijn we woensdag een beetje begonnen al, toch?
1: Zeker. Ja, we krijgen er wel op deze manier zelf ook steeds meer zin in.
0: Peter en ik, wij wensen jullie namens Appassionata en Eenvallei een enerverende, trotse, kleurrijke en bemoedigende Pride toe. Met fijne ontmoetingen en hele mooie gesprekken. Ik wil van jullie allebei nog even weten, waar kijk je het meeste naar uit?
2: De regenboogviering.
0: De regenboogviering. Waar kijk je het meeste naar uit, Esther?
1: Ja, de Pride Walk. Echt een enorme optocht door het centrum van Ede met lichtjes en kleur.
0: Hartstikke mooi.
1: Allemaal komen.
0: Heel, absoluut. Warm aanbevolen. Peter, bedankt voor weer een uitzending om Pride op te zijn.
3: Oh,
0: vond
3: yeah.
0: Ik wel een leuk woordgrapje deze
3: leuk,
0: keer.
3: Leuk. Mijn lievelingskleur is roze.
0: Kijk, volgende week, lieve luisteraars, dan hebben we weer een hele bijzondere gast. Lars de Jong uit Lunteren. Lars moest als politieagent menigmaal het moeilijkste gesprek voeren met nabestaanden. Maar toen zijn eigen vrouw ongeneeslijk ziek werd, moest hij dat gesprek met zijn eigen kinderen voeren. Lars schreef er een prachtig boek over verlies, rouw en over de draad weer oppikken, getiteld Je mag verder. En hij komt er volgende week alles over vertellen. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer van de lijst van Esther. En die volgens mij prachtig samenvat waar we het de hele avond al over hebben. We delen met z'n allen dezelfde wereld. Dus wees een beetje lief voor

0: 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje